0: Als u wilt, kunt u mij nazeggen in dit bevrijdingsgebed. Geliefde Heere Jezus, ik open mijn hart voor u. En ik buig voor u, Heere Jezus. Onder belijdenis van alle zonden. Ik belijd u ook mijn onbewuste zonden. Ik belijd u mijn geërfde zonden. En ik belijd u alle zonden die in uw woord geschreven staan. Heere Jezus, reinig mij alstublieft met uw kostbaar dierbaar bloed. Ik ontvang u vandaag opnieuw als mijn persoonlijke Heer en Redder. En ik vraag u, stuur mij alstublieft uw Heilige Geest. En schep in mij een heilig hart. Een gehoorzaam hart. Een opwekkingshart. Vandaag maak ik rechtsomkeert. Ik keer mij af van alle zonden. En ik stap over naar u, Koning Jezus. Leid al mijn voetstappen, Koning Jezus. Naar uw vereeuwigd koninkrijk. En in de grote naam van Jezus ben ik vandaag wedergeboren. Ja, dierbare luisteraars, als u dit gebed heeft nagebeden en u bent misschien nieuw in het christelijk geloof, zorg dan dat u gedoopt wordt door complete onderdompeling.
1: Dank u voor het luisteren, dierbare mensen. Via het nummer 764-9823 kunt u ons bereiken. Kijkt u ook op www.jezuskomtsuriname.org.

0: hebben wij gekregen. Daarom vragen wij voor Shalom en haar onroepers vooral God zegen. Want echt, dat verdienen zij. Wij zullen daarvoor bidden. Onze lieve Heer, houd Radio Shalom en haar omroepers nog lang, heel lang in ons midden. Ja, luisteraars, ik ben Jealousy
1: en ik ben Cecilia.
0: Wij kunnen niet zeggen, Radio Shalom.

0: heter Stin Ur.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected, I like it.
2: Internet, fast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected, I like it.
2: Connected na Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected na Broco, met Tiri's uw business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected, all I say. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
3: Boy, mi wa Clara Ozo. Mala sa opo price. Plus abe chat ko smara. Ami suku kwaliteit toch.
4: Hey broer, no stress you a day. Ino yere. Historex abo a new verfi. Verfi.
3: Huh?
4: Verfi.
3: Verfi, da sa dati.
4: Verfi, na yeri na yeri. Dofi dofu. Tu lis mi tegi ba. Verfi, na anyu merk top. En na verfi disi. Giu na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nanga zijde glans. Voordelig tori, voor alfa yo bou. Dus, if mi bede you. Mi bo ver van a verfi er. Verfi, by Historex.
5: Hello, Suriname. This is Jermaine Edwards, and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Liefdevolle Vader, we zeggen u dank dat ook op deze avond we wederom voor de troon van genade mogen komen. Het is andermaal een voorrecht om dat te mogen doen. We hebben reden genoeg om als kinderen u te danken. Danken voor alles wat er is geweest. Lieve Vader, ik wil u bidden dat wij als uw kinderen het besef zullen hebben in ons hart hoe belangrijk het is om in deze tijd ernstig te zijn in het dienen van u. Om u te dienen met geheel ons hart, geheel onze ziel, geheel ons verstand en geheel ons kracht. Dat wij alles op alles zullen doen om u te behagen in alles wat we zeggen, in alles wat we ondernemen, in onze leven, in onze handel, in onze wandel. Mijn God, ik bid u dat wij in onze harten het verlangen zullen hebben om u ernstig te dienen, om u waarachtig te dienen met alles wat in ons is. Dat wij ons uiterste best zullen doen om rein en heilig te leven, om u te behagen op alles, in alles wat we zeggen, en nogmaals, alles wat we doen. Mijn God, het is een voorrecht om kinderen van u te mogen zijn. Ik bid, mijn God, dat wij het verlangen zullen hebben om bruikbare instrumenten in uw handen te zijn. Dat u wil gebruiken om uw naam te verheerlijken, om u te verhogen. Dat u wil gebruiken wanneer u wil, waar u wil, hoe u wil, zoveel als u wil, zo lang als u wil. Dat wij waarachtig reine en heilige instrumenten in uw handen mogen zijn. Het is een voorrecht om u te mogen dienen. U hebt naar ons omgekeken. U hebt ons getrokken uit deze duistere wereld. U hebt ons rein gewassen. U hebt ons een nieuw begin gegeven. U hebt ons een compleet nieuw leven gegeven. En ik dank u wel, mijn God, Heer. Velen van ons zijn al jaren op de weg. U kent onze handel. U kent onze wandel. U kent onze gedachten. U weet waarmee we ons bezighouden. Maar ik bid, mijn God, dat in deze tijd wij intens verlangen zullen hebben, Heer, om u te behagen in alles wat we doen. In alles wat we zeggen. In alles wat we ondernemen, dat we u mogen verheerlijken. Dat men Jezus Christus in en door ons mag zien. Dat men mag beseffen dat wij anders zijn. Heer, we zullen niet anders zijn wanneer we gaan staan plaatsen en zeggen ik ben anders. Maar we zullen anders zijn wanneer mensen zien aan ons leven dat we heel anders zijn geworden. Vader, ik zeg u dank voor uw genade. Ik zeg u dank voor uw liefde. Dank u wel voor uw trouw. Mijn God, Heer. U kent ons. U weet precies hoe we in elkaar zitten. En deze avond wil ik u ook oprecht bidden, Koning Jezus. Dat u ons wil schenken. Het karakter en de gezindheid van u. De bewogenheid van u, Heer Jezus Christus. Dat we mag zijn zoals u bent. Dat we mag spreken, dat wij mogen spreken zoals u spreekt. Dat wij mogen handelen zoals u handelt. Dat wij mogen denken zoals u denkt. En dat, Heer, wij bewogenheid mogen hebben voor ons medemens. We danken u voor uw genade. We danken u voor uw trouw. We danken u voor uw liefde. Heer, woorden schieten ons tekort. Maar geef u alle lof en alle eer. Help ons zo, mijn God, Heer, om u waarachtig te dienen met een volkomen toegewijd en overgegeven hart. Om u te behagen in alles wat wij doen. We danken u, Vader. We danken u dat ons leven mag zijn als een offerande aan u. Dat u werkelijk behagen mag scheppen in alles wat wij doen. Heer, wij allen weten waarmee we nog zitten. Maar ik bid dat wij, Heer, in alle nederigheid en oprechtheid des harten alle dingen zullen brengen voor de troon van genade die u niet behagen. En u alle ruimte zullen geven om te doen in ons leven wat u wilt doen. In de wonderbare en machtige naam van uw Zoon Jezus Christus. Heilige Geest, we hebben uw hulp nodig. Help ons, Heilige Geest. Opdat wij mogen leven, een leven dat de Vader. Halleluja. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 11 uur.
1: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Overspel kan een relatie compleet vernietigen. Bij overspel gaat het om ontrouw in het huwelijk. Je bedriegt je man of je vrouw. Sommige mensen noemen dat uitlopen. De wijze koning Salomo schrijft: het begint misschien onschuldig, maar het zal steeds erger worden. Net als wanneer je een vlam bij de punt van je jas houdt, dan zal je hele jas in brand vliegen. Of wanneer je over gloeiende kolen loopt, dan zullen je voeten helemaal verbranden. Spreuken 6, vers 27 tot 29 uit de Bijbel in gewone taal. Met uitlopen doe je God tekort, je partner tekort en jezelf tekort. En wat is herstel vaak een moeizame weg? Overspel kan een relatie compleet vernietigen. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
2: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica en ik luister naar Radio Shalom.

Het is 1 uur. J-Cash.

0: Het is 2:00.
1: Ja, het is Jezus en Jezus alleen. In dit programma is Erik Albergen op zoek naar de essentie van het evangelie. Dit evangelisatieprogramma is bestemd voor een ieder die zoekende is. Ja, het is Jezus en Jezus alleen.

Lieve vrienden, wees van harte gegroet in de wonderbare naam van Jezus. De Heilige Geest legde mij op het hart om met u stil te staan bij de innerlijke worsteling die zich bij ons allemaal afspeelt, maar verborgen is voor het oog van de mens, maar niet voor God. Hoe vaak is het niet voorgekomen dat u innerlijk momenten hebt doorgemaakt dat u anders had willen zijn dan u zich hebt gedragen of hebt gereageerd. Gedragingen waarvan u op verborgen wijze spijt van hebt gehad en betreurt wat er is gebeurd. Maar dat gedrag verandert maar niet. Het blijft zich herhalen en u leeft er verslagen mee voort. Is verandering van wie ik nu ben naar wie ik zo graag zou willen zijn, is dat wel mogelijk? Niets voor niets bestaat het gezegde: een oude vos verliest zijn haren, maar niet zijn streken. Old habits die hard. Wat vertaald betekent: oude gewoonten sterven moeilijk. Door Gods geest aangedreven roept de profeet Jeremia uit: kan een moor zijn huid veranderen of een panter zijn vlekken? Jeremia hoofdstuk 13, vers 23. De gezegden, als ook de woorden van de profeet Jeremia, vertellen ons hoe moeilijk het is om van nature te veranderen zonder God. Maar met God zijn alle dingen mogelijk voor degene die gelooft. En de Heilige Geest vertelt aan ons hoe datgene wat onmogelijk lijkt mogelijk wordt en zegt: niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere. Zacharias hoofdstuk 4, vers 6. Toen Jezus aan Petrus vertelde wat er met hem zou gebeuren, sprong Petrus op met de woorden: ik ben bereid ook de gevangenis en de dood met u in te gaan. Lucas hoofdstuk 22, vers 33. Deze woorden van Petrus waren niet huichelachtig, maar oprecht gemeend. En dat wist Jezus ook. En daarom dat Jezus aan Petrus zei: de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult gelogen hebben dat gij mij kent. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou bezwijken. Lucas hoofdstuk 22, vers 34 en vers 32. En met dit schriftgedeelte openbaart de Heilige Geest de verborgen strijd die er zich in het hart van ons allemaal afspeelt. Wij willen het goede doen, maar doen het kwade. De apostel Paulus zegt het zo: het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken kan ik niet. Want niet wat ik wens, het goede doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik. Dit doet Paulus uitroepen: ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van de dood? Romeinen hoofdstuk 7, vers 18, 19 en vers 24. En dan roept Paulus uit: gode zij dank door Jezus Christus onze Heere. Romeinen hoofdstuk 7, vers 25.
toen Jezus aan Petrus zei: maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou bezwijken. Waren dat woorden die ons ervan moeten verzekeren dat wij in deze worsteling niet alleen staan. Toen Jezus nog op aarde was, bewaarde hij niet alleen Petrus tegen de duivel die hem wilde siften als tarwe, maar allen die de Vader aan Jezus had toevertrouwd. Want hij wist van de worsteling tussen het vlees en de geest die wij weer iedere dag meemaken. Want alhoewel Petrus wist wat het goede was, bleek dat hij niet de kracht bezat om het goede te doen. Daarom Jezus zijn woorden: ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou bezwijken. Zoals Petrus met zijn mond beleed dat hij Jezus lief had en hem niet zou verraden, zo beleiden wij met onze mond dat wij de Heer lief hebben, maar met onze daden ontkennen wij hem. Want niet het goede dat ik wens, doe ik, maar het kwade dat ik niet wens, dat doe ik. Precies hierom dat Jezus zei: zolang ik bij hen was, bewaarde ik hen in uw naam, welke gij mij gegeven hebt. En ik heb over hen gewaakt, en niemand uit hen is verloren gegaan. Johannes hoofdstuk 17, vers 12. Want de kracht om het goede te doen misten de discipelen. En daarom de woorden van Jezus over hen en over hun hoofden heen ook aan ons van vandaag. Wanneer gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden bewaren. En ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn. Johannes hoofdstuk 14, vers 15 en vers 16. Met deze woorden laat Jezus aan ons weten dat God niet aan hem, maar aan de Heilige Geest de bediening heeft gegeven om onze ziel te transformeren. Daarom dat Jezus bij de aanvang van zijn bediening aan zijn toehoorders voorlas waarom hij was gekomen. De Heilige Geest, de Geest des Heren, is op mij. Daarom dat hij mij gezalfd heeft om aan armen het evangelie te brengen. En hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Lucas hoofdstuk 4, vers 18 en vers 19. En om het kort en krachtig aan ons te laten horen, zegt de Heilige Geest: hiervoor is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken van de duivel verbreken zou. 1 Johannes hoofdstuk 3, vers 8. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon, zijn liefde. Colossense hoofdstuk 1, vers 13. Met en door Jezus zijn bediening hebben wij ontvangen de verlossing, de vergeving van onze zonden en de gerechtigheid Gods. Maar
niet de transformatie van onze ziel. Daar de transformatie van onze ziel niet de bediening van Jezus is, maar de bediening is van de Heilige Geest. Daarom heeft Jezus de discipelen moeten bewaren, want het wensen om het goede te doen hadden zij wel, maar de kracht om het goede te doen, dat hadden ze niet. Die kracht zou de Heilige Geest aan hen geven wanneer Hij zou komen, waardoor hun vleeselijke natuur in een geestelijke natuur veranderd zou worden. Daarom de woorden van Jezus: Gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. Handelingen hoofdstuk 1 vers 8. Maar daar de Heilige Geest in en door ons werkt, is verandering van onze natuur, dus van een vleeselijke in een geestelijke natuur, pas dan mogelijk indien wij onszelf aan de Heilige Geest willen overgeven, dus aan Hem gehoorzaam willen zijn. En deze overgave moet geen incidenteel karakter hebben, maar het moet een lifestyle of levensstijl zijn. Want, zegt Gods Geest, wij hebben deze schat in aardenvaten, zodat de kracht die alles te boven gaat van God is en niet van ons. 2 Korinthe hoofdstuk 4 vers 7. Daarom ook dat de Heilige Geest zegt: weet gij niet dat gij zijt de tempel Gods waarin de Heilige Geest woont? 1 Korinthe 3 vers 16. Maar zolang het aardevat, en dat is onze vleeselijke natuur, niet breekt, kan deze verborgen schat, dus de Heilige Geest, in ons leven niet zichtbaar worden. En dit moet ons duidelijk maken dat het vervuld zijn met de Heilige Geest nog geen garantie is dat wij ook een geestelijk mens zullen worden. O nee, het is onze absolute overgave, dus onze gehoorzaamheid aan de Heilige Geest, die ons de garantie biedt dat wij een geestelijk mens zullen worden. Een andere manier om van een vleeselijk of natuurlijk mens in een geestelijk mens te veranderen, bestaat er niet. En daarom dat de Heilige Geest aan ons zegt, door de mond van de profeet Zacharia: niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere, dat de transformatie van onze vleeselijke natuur in een geestelijke zal veranderen. Ieder andere manier die wij zouden willen bedenken om ons, zoals de apostel Paulus het gezegd heeft, te verlossen uit dit lichaam van de dood, zal blijken krachteloos te zijn. Want de enige remedie om zelf of het oude ik te overwinnen is de kruisiging van ons vlees door de kracht van de Heilige Geest. Dit is de enige garantie dat wij het goede dat wij wensen te doen ook zullen doen. Omdat ik niet meer leef, maar Christus in mij leeft, door de Heilige Geest. Daarom de waarschuwende woorden van de Heilige Geest:
dwaalt niet. God laat niet met zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten. Maar wie op de akker van de geest zaait, zal uit de geest eeuwig leven oogsten. Galaten hoofdstuk 6, vers 7 en vers 8. Daarom de uitroep van de apostel Paulus. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Galaten hoofdstuk 2, vers 20. Mogen de geest van God ook u inspireren niet weg te lopen van het kruis, maar het kruis te omhelzen, opdat ook in uw leven Christus gevonden zal mogen worden. De Heere zegene en behoede u op al uw wegen.

Goedemorgen Suriname. Long time no hear, maybe no see. Maar ik ben Tasaki Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Allermachtigste en allerhoogste God, deze avond komen wij als uw kinderen wederom voor de troon van genade. En wij willen u benaderen met de volgende zaken. Uw woord leert ons dat u bent onze wonderbare raadsman, onze sterke God en onze vredevorst. En als raadsman willen wij tot u komen deze avond. En willen wij het land Suriname voor de troon van genade brengen. Vader, u weet wat er allemaal aan het gebeuren is in ons geliefd land Suriname. De misdaad die aan het verruwen is. De bandeloosheid die toeneemt, o mijn God, Heer. De ongehoorzaamheid die toeneemt, Vader. Het respect dat afneemt, mijn God, Heer. Tegenwoordig heeft men geen respect meer voor elkaar, o mijn God, Heer. Heer, de geldgierigheid die, Heer, en is vervelende vormen aanneemt, mijn God, Heer. De hebzucht, de onverdraagzaamheid, de roekeloosheid, geldzucht, oneerlijkheid, Heer. Heer, mensen hebben geen geduld meer met elkaar. Heer, kinderen zijn zo onhandelbaar geworden in deze tijd. Maar Vader, u had ons voorzegd in het woord van u. Dat deze tijd zou aanbreken in de wereld, o mijn God, Heer. En hier in ons land Suriname worden wij geconfronteerd met al deze zaken, o mijn God, Heer. De oneerlijkheid, de hebzucht, de onverdraagzaamheid, de liefdeloosheid, o mijn God, Heer. Het respect dat er niet meer is, Heer, onder mensen. Kinderen, Heer, die respectloos zijn, ouderen, mijn God, Heer. Er gebeurt zoveel in dit land, o mijn God, Heer. De een, Heer, die loert de ander, mijn God, Heer. En men is steeds op de nek van elkaar, o mijn God, Heer. Men gunt elkander niks, o mijn God, Heer. Heer, u weet alles. U ziet alles, u hoort alles, u bent van alles op de hoogte, mijn God, Heer. Heer, het is triest wat het aan het gebeuren is, o mijn God, Heer. Er is geen liefde meer onder elkaar, o mijn God, Heer. En ieder is zo agressief naar elkander toe, mijn God, Heer. Heer, men heeft meer tijd voor genot dan voor u. Heer, men heeft geen tijd om te luisteren naar het woord van u, mijn God, Heer. Men is gefocust op heel wat andere zaken, o Vader. Heer, de misdaad die toeneemt, Heer. Huiselijk geweld. Geweld tegen vrouwen. Geweld tegen kinderen. Maar ook geweld tegen mannen. Dat neemt allemaal toe in ons land Suriname. De pesterij op de scholen, o mijn God, Heer. Alles dat er gebeurt, o mijn God. De negativiteit dat er is, Heer. Heer, men is zo gekant tegenover elkaar, o mijn God, Heer. Heer, één klein ding, Heer. Één klein woordenwisseling, o Vader, eindigt in de moord van een ander, o mijn God, Heer. Heer, ons verkeer, o mijn God. Er is geen verdraagzaamheid meer in het verkeer. Het verkeer is, de mensen in het verkeer zijn zo roekeloos geworden, o mijn God, Heer. Niemand, Heer, acht het leven van een ander waardevol, o mijn God, Heer. Men is zo, ja, Heer, zo liefdeloos geworden jegens elkander, o mijn God, Heer. Heer, in deze tijd, Heer, als je iets zegt tegen iemand, o mijn God, moet je heel voorzichtig zijn wat je zegt. Want voor het minste en het geringste, mijn God, gaat alles fout. Maar ik bid, Vader, ik bid dat wij als burgers van dit land gaan ontdekken en beseffen dat het zo niet verder kan. Mijn God, alles wordt duurder en duurder in het land, o mijn God, Heer. Mensen worden agressiever, Heer. Mensen komen niet meer uit. Mensen zien het niet meer zitten, o mijn God, Heer. Heer, heel veel mensen plegen zelfmoord. Mijn God, ik bid dat daarin een verandering wil komen. Heilige God, Abba Vader, Koning Jezus, Heilige Geest, grijp toch in dit land Suriname. En al dat fout gaat, alle dingen die verkeerd gaan, we bidden dat u wil ingrijpen en herstel wil brengen, o mijn God, Heer. Heer, de haat, de bitterheid, de liefdeloosheid dat er is in vele harten, Heer. Ik bid dat u daarin wil ingrijpen, o mijn God, Heer. En verandering wil brengen in de harten, in de gedachtegangen van onze burgers, onze Surinaamse burgers, o mijn God, Heer. U kent ons door en door, o mijn God, Heer. Maar wij als uw kinderen bidden en vragen om genade. We bidden en vragen om genade, Heer. Dat wij, Heer, liefde gaan tonen aan elkander. En ja, Heer, respect zullen hebben voor elkander. Is mijn gebed aan u op deze avond. In de machtige en wonderbare naam van Jezus Christus. Halleluja. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 5 uur. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Welkom bij een gloednieuwe aflevering van Een Goed Begin. U bent afgestemd op Radio Shalom. En ook vanmorgen mag ik in huiskamer zijn of luistert u naar de radio in uw auto. En ik wil vandaag u een gezegende dag toewensen. Mijn naam is Steven Tulp en ik ben verbonden aan het kerkgenootschap der Zevendaagse Adventisten als predikant. En vandaag zullen we naar onze derde topic gaan. We doen het thema groeien in de relatie met God. Groeien in de relatie met God. En de afgelopen 2 dagen hebben we gekeken naar een reality check. Een check met de realiteit als inleiding. Gisteren hebben we gesproken over onze positie. En vandaag praten we over waarschuwing, bekering en beloning. Op basis natuurlijk van Openbaring hoofdstuk 3 vers 14 tot en met 22. Waarin Christus ons eigenlijk onze positie, onze status, onze geestelijke toestand laat zien. En verder vandaag zullen we dus dan kijken naar welke waarschuwing hij geeft. Een moment van bekering en wat de beloning zal zijn. Ik wil u vragen om eerbiedig te zijn. Heren, we willen u uitnodigen, ook vanmorgen, heren, wanneer we in uw woord zullen gaan, wanneer u ons wederom zal spreken, o God, mogen we onze harten openstellen voor uw Heilige Geest, dat we de rijke lessen die u voor ons heeft vandaag, dat we dat ter harte mogen nemen. Leid u ons alsjeblieft veilig naar onze bestemmingen, als we naar het werk gaan of als we onze kinderen op school zetten, mogen uw wil alsjeblieft geschieden in Jezus' naam. Amen. Yes. De titel voor de overdenking van vanmorgen is waarschuwing, bekering en beloning. Nou, in Openbaring 3 vers 19 staat: iedereen die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Dat zegt Jezus ons in Openbaring 3 vers 19. Zet u dus volledig in en kom tot inkeer. Niemand van ons zou ook maar 1 seconde met recht kunnen zeggen dat Jezus niet om ons of onze toekomst geeft. Hoeveel gemakkelijker zou het voor Jezus zijn geweest om de mensheid op te geven en de pijnlijke weg die hij op aarde koos niet af te leggen. Juist omdat hij zo van ons houdt, berispt hij ons in onze huidige staat. Hij wil een veel sterkere, diepere relatie met ons. Hij is niet tevreden met onze aanuithouding. Onze ik kom wel naar hem toe als ik hem nodig heb benadering. Ja? In plaats daarvan waarschuwt Jezus ons voor ons eigen bestwil. Hij zegt dat we ons moeten bekeren. Maar we kunnen ons niet bekeren tenzij we beseffen dat er iets verkeerd is in ons leven. Toch heeft hij ons precies verteld wat er mis is in ons leven. Want hij zegt: u zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt. Bijzonder wat de Heere Jezus hier doet. Ja, als we Openbaring hoofdstuk 3 vers 14 tot en met 22 lezen, dan zien we dat Jezus niet opgeeft aan ons als mens. Hij geeft niet op ook aan de relatie. Ja, soms in de menselijke relaties die we hebben, misschien tussen man en vrouw, Of anderzijds. Ja, als je nog niet getrouwd bent, vriend en vriendin. Jullie zijn nog bezig elkaar te leren kennen. Heb je soms van die relaties die aan en uit zijn. Ja, soms is onze relatie aan. Daarna is het uit. En daarna willen we het weer aanzetten. En dan gaat het weer uit. God wil niet zo'n relatie met ons hebben als mens. Hij wil niet een aan-uit relatie. Of past hij wel nood toe met uno. Ja, wanneer we hem echt nodig hebben. Dan zullen we hem gaan benaderen. Dan gaan we hem zoeken. God wil eigenlijk een constante relatie met ons hebben. Waarin we eigenlijk verbonden blijven met hem. Ja, zijn aangezicht zoeken. Ik moet u zeggen. Ik moet eerlijk zeggen. Dat wij als gevallen wezens. We zijn zondig. Ja, we zijn zondige wezens. Zondige mensen. Maar gered. Uit genade. Door genade. Maar onze zondige natuur. Wilt eigenlijk geen. Wilt niet in de aanwezigheid zijn van God. Zo. Onze dagelijkse strijd. Is die strijd tegen onze. Tegen onze natuur. Tegen onze zondige natuur. Want hoe meer we in de aanwezigheid van God zijn. Hoe minder zonde de overmacht kan hebben over ons. En Satan vindt het geweldig als we niet in Gods aanwezigheid zijn. Want daarom ervaren we het soms. Echt als een uitdaging, weet u, om tijd te besteden met God, om bezig met hem te zijn. We worden zo bezig gehouden met andere activiteiten in ons leven. En soms kunnen het zelfs activiteiten zijn van God of van de kerk, waardoor we eigenlijk die intieme relatie met God, de kwaliteit tijd met God, niet doorbrengen met hem. En daarom zegt het. We denken dat we rijk zijn. We denken dat we alles hebben wat we willen. En dat we niets meer nodig hebben. Maar we beseffen niet hoe ongelukkig we zijn. We beseffen niet hoe armzalig, berooid, blind en naakt we zijn. Ja. Zo. We moeten tot bekering komen. Maar om tot bekering te komen, moeten we eerst erkennen dat er iets fout ligt. En dat we, ja, ons moeten bekeren. 180 graden. Nou, als we Openbaring 3 vers 20 lezen, dan zien we dat de Heer Jezus een uitnodiging doet. Hij zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Dit is een mooi en buitengewoon woordbeeld. De God van het universum wil met jou, met mij, aan tafel zitten. Hij verlangt naar wederzijdse betrokkenheid en een gesprek onder het genot van goed eten. Dit is een beschrijving van een hechtige, blijvende relatie. En Jezus nodigt ons uit om dit met hem te hebben. Ja, in de. Volgens mij vroeger hoor, hadden we echt de cultuur. Misschien zijn we nog mensen in Suriname nog de cultuur om samen aan tafel te eten. Dat is een heel goed gebruik dat we misschien weer moeten implementeren in onze gezinnen. Dat we. Een moment van de dag kiezen waarbij we als gezin samen aan tafel kunnen eten. De revue van de dag laten passeren. En daar komen de openhartige gesprekken naar buiten. En dit is een bijzonder beeld, dat woordbeeld dat Christus geeft. Dat hij een open relatie wil hebben met ons. Dat we niets voor hem hoeven te verbergen. Maar dat we open met elkaar mogen zijn en open mogen vertellen. En dat wil hij met ons doen. Maar wij moeten de deur van ons hart openen, zodat hij inderdaad kan binnenstappen. Jezus staat geduldig te wachten en klopt aan de deur van je hart. Misschien heb je hiervan wel eens afbeeldingen gezien in kinderboeken. Een lange, gracieuze heiland die zachtjes klopt. Hij komt niet binnenstormen en dwingt je niet om met hem te praten. Hij dringt zich niet op aan jouw tijd of jouw drukke leven. De tijd dringt, dus als je hem hoort, open dan de deur. Hij staat klaar om je leven binnen te stappen. Deze metafoor illustreert het soort relatie dat Jezus met ieder van ons wilt hebben. Maar op een dag ontmoet je Jezus persoonlijk en leg je je kroon in aanbidding voor de Schepper aan zijn voeten, samen met duizenden, tienduizenden. Als je dan terugdenkt aan je aardse beproevingen en ziet dat ze totaal onbelangrijk worden, denk je dan dat je spijt hebt van de tijd die je met Jezus hebt doorgebracht in je leven? Ja, we zijn soms heel erg druk bezig. Het leven legt eigenlijk zoveel druk op ons. We moeten overleven. We moeten misschien 2 banen hebben. Ja, of soms, je hebt een baan, maar het geld is niet genoeg. Je maakt je zorgen. En soms verwaarlozen we onze relatie met degene die juist alles heeft en degene die juist ons leven vorm kan geven, ons leven kan zegenen. Juist met hem brengen we het minste tijd door. Met alle andere mensen, onze collega's op kantoor, hebben we soms uren gesprekken, werken we 8 uren samen met elkaar. Maar degene die ons kracht moet geven, daar besteden we het minst aandacht mee. Zo, Christus waarschuwt ons. We hebben bekering nodig als we zien dat onze geestelijke relatie met God niet sterk is. En hij beloont ons. Ja, hij beloont ons. Want hij zegt, wie overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, gelijk ook ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn vader op zijn troon. Zo, Jezus klopt op de deur. Hij roept ons. We moeten echter zelf bewust kiezen of we onze harten voor hem openstellen. En mogen we elke dag denken aan de Christus die gestorven is aan het kruis in onze plaats. Wij zouden daar moeten sterven en wij zouden de eeuwige dood moeten sterven vanwege de zonde, vanwege de ongehoorzaamheid. Ja, we werden eigenlijk vijanden van God. Maar Christus heeft ons aangenomen, God de Vader heeft ons aangenomen als zijn kinderen door het offer van Jezus Christus. Zo, dank God dat hij niet heeft opgegeven aan ons. Jezus zou, als hij alleen maar moest afgaan op ons gedrag en afgaan op weten dat wij als mensen misschien niet serieus zouden zijn in onze relatie met hem, zou het heel makkelijk voor hem zijn om niet door alles te gaan wat hij heeft moeten doorstaan om ons weer in relatie met de Vader te brengen. Maar hij koos ervoor om toch door alles te gaan. Want ook al was er maar 1 persoon die het serieus zou nemen en die de relatie met God zou appreciëren en waarderen, zou je voor deze persoon zijn gestorven. Moet God ons helpen, beste geliefden, dat we de waarschuwing serieus nemen. Ja, dat we ons bekeren. En als we dat doen, als we de deur van onze harten openstellen, als we overwinnen in Christus, dan zullen we mogen zitten op de troon, ja, van zijn vader, zoals hij gezeten is op de troon van zijn vader. Zo, we danken God dat God ons altijd een gelegenheid geeft om te herstellen. Laat ons bidden. Vader in de hemel, dank u wel, Heere, dat u ons momenten van herstel geeft in ons leven. Ook vanmorgen, Heere, bidden we, Heer, dat u ons, onze relatie met u, dat u dat mag herstellen, o God. Als we nonchalant zijn geworden, als we onverschillig zijn geworden, Heere, in onze relatie met u, als we niet genoeg tijd met u doorbrengen, als we meer tijd hebben voor genot, meer tijd hebben, Heere, voor andere dingen in ons leven die tijdelijk zijn. Help ons, Heere, om terug te gaan naar inderdaad datgene dat werkelijk telt. En dat is onze relatie met u. De belangrijkste relatie die we kunnen hebben. Ik bid, Vader, dat u ons hierin mag helpen. En dat we de waarschuwing serieus mogen nemen. Dat we ons mogen bekeren. En dat we onze harten mogen openstellen. Zodat Christus maaltijd kan houden met ons. En dan zal de beloning komen, o Heere. Wees u met elk een die in mijn gehoor is. Wilt u ze zegenen. Wilt u hun werk zegenen. Als ze thuis zijn, bid ik, Heer, dat u ze mag beschermen. En mogen uw wil geschieden in hun leven. Dank u, Pa, in Jezus' naam. Amen. Dan ben ik morgen weer terug in uw huiskamer of in de auto bij u. Mogen God u blijven zegenen. Tot dan.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Mi radio na shalom me begunu unok prefur pour en dapé no sona a problème.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected naar Osso, affordable for you. Yeah, yeah. Connected naar Broco, met TNCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
4: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
3: Still the most affordable. TNCU keeping us in touch.

Happy beautiful morning, geliefde Rhapsody time, reality time. En geliefde, vandaag is onze thema de realiteit van geestelijke oorlogsvoering. Efeze 6 vers 12 is onze thematekst. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Halleluja. In navolging, geliefde, van onze vorige Bijbelstudie, valt het op dat de openingstekst niet stopt bij, want wij hebben de strijd niet tegen en puntje, puntje, nee. Integendeel, er wordt uitgelegd tegen wie we strijden. Het is belangrijk, geliefde, om te weten je voert een strijd en tegen wie jij aan het strijden bent. Dit betekent dat er, of u het zich nu realiseert of niet, een strijd gaande is. Toch, dat is zeker. Het leven is geestelijk, geliefde. En we zijn verwikkeld in een geestelijke strijd. Maar het mooiste is dat u in deze strijd geen slachtoffer bent. Halleluja. Maar u bent meer dan overwinnaar. Halleluja. 1 Johannes 4, vers 4 zegt: lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen. Want hij die in u is, is groter dan hij in de wereld, die in de wereld is. Halleluja. De tegenstanders, geliefde, waarmee we vandaag de dag te maken hebben, zijn niet nieuw of anders dan de tegenstanders die in de Bijbelse tijden bestonden. Dezelfde demonische krachten die Gods volk bestreden in de tijd van Mozes, de profeten en de apostelen zijn nog steeds actief in de wereld van vandaag. Deze geesten hebben zich niet voortgeplant of ontwikkeld tot een nieuwe generatie. Hun methode en werkwijze zijn in wezen hetzelfde gebleven. Als u de structuur, activiteiten en strategieën van satanische krachten wilt begrijpen, is de Bijbel de meest betrouwbare informatiebron, geliefde. De schriften bieden het helderste inzicht in geestelijke realiteit. Wanneer u de Bijbel zorgvuldig bestudeert, ontdekt u dat er zelf in het Oude Testament al uitgebreide geestelijke activiteiten plaatsvonden. Hoewel de mensen zich vaak niet bewust waren van wat er om hen heen gebeurde. Toen de Israëlieten bijvoorbeeld door de woestijn trokken en later voor de Rode Zee stonden met het Egyptische leger achter zich, waren er engelachtige krachten actief betrokken bij hun bevrijding. Toch beseften de Israëlieten zelf de omvang van de geestelijke operatie pas

belangrijke realiteit om u heen. De schriften zijn belangrijk, geliefde. Daarom moet u zich toeleggen op de studies van de schriften, geliefde. Door het woord van God wordt uw begrip verlicht en uw geestelijk inzicht verscherpt. Bestudeer, lieve mensen, en mediteer daarom regelmatig op het woord, is de oproep van morgen. Om inzicht te krijgen in geestelijke zaken en om te wandelen in wijsheid, onderscheidingsvermogen en overwinning. Halleluja, halleluja, glory to God. Geliefde, we zullen samen bidden. U mag me nazeggen, u zegt, lieve Vader, dank u voor het licht van uw woord, dat mijn verstand verlicht en mij inzicht geeft in de geestelijke werkelijkheid. Terwijl ik de schriften bestudeer en erop mediteer, wordt mijn geest verlicht en wandel ik in wijsheid, onderscheidingsvermogen en overwinning. Op elk werk van de duisternis. Uw woord leidt mijn leven voortdurend en houdt mij gegrondvest in de waarheid. In Jezus' naam. Amen. Halleluja. Geliefde, bedankt voor het willen meedoen vandaag met de Rhapsody van Realiteiten. En als u ons, als u de Rhapsody opgestuurd wenst te krijgen, mag u ons gerust het thema van de dag opsturen. Dat is de realiteit van geestelijke oorlogsvoering. En u stuurt dat naar 8646-446. En als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. We kijken uit naar u. Ik ben Michelle Afsinde van Christ Embassy. Ik hou van u. Ik groet u. Wees u lief voor uzelf en voor de ander. Tot de volgende dag.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.

Ja, Heer, wij geven onze hart vanmorgen aan U. Onze ziel aan U. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Lieve luisteraars van Radio Shalom. Welkom, welkom, welkom bij deze gloednieuwe aflevering van The Morning Move. Het is momenteel 6:08. En dat wil zeggen dat wij dit programma aan U mogen presenteren. The Morning Move. Mijn naam is Ian Mourasim. Ik ben vandaag uw presentator, door Gods genade. We danken de Heer voor een nieuwe dag. We danken de Heer voor deze mooie woensdag, 5 augustus. We moeten de Heer echt gewoon danken dat wij vanmorgen mogen opstaan, dat wij radio mogen maken, dat wij mogen leven, dat wij deel mogen zijn van zijn plan vanmorgen. Dus een hele goede morgen. Goedemorgen aan degenen die al luisteren. Goedemorgen aan degenen die pas wakker zijn en die proberen te luisteren. Degenen die ook al lang wakker zijn en onderweg zijn naar het werk of naar school. Ook een hele goede morgen aan jullie. Mogen de Heer jullie zegenen vandaag. Heb een gezegende dag, een geweldige dag. Dat je vandaag iets moois mag ontvangen van de Heer. Eigenlijk hebben we al iets moois ontvangen. Het feit dat wij mogen zien, horen, ruiken, voelen. Dat zegen niet alleen uitgedrukt wordt in geld, in financiën, maar zegen is vrede, is niet alleen voorspoed in geld, maar het is gezondheid, is kracht, is inzicht, het is ook zegen. Dus laten we de Heer danken vanmorgen. Het is nu 6:09. We starten precies 6:15 met de overdenking van vanmorgen, zoals we dat gewoonlijk zijn. Ik ga u dan even in de gelegenheid stellen om een WhatsApp bericht te sturen, om gewoon even snel te groeten als dat kan. Mag ik u vragen om een berichtje te sturen op het nummer 8755358. En laten we vanmorgen weer samen leuk radio maken. Laten we genieten samen van de uitzending. Laat het niet van één zijde komen. Maar laten we samen radio maken. Bemoedigen jullie mij ook, want ik heb dat ook nodig. Je weet, vooral wanneer je druk hebt, en ik heb de laatste tijd echt druk gehad, ga ik eerlijk zeggen, heb ik iets minder persoonlijke tijd gehad met God. En vanmorgen realiseerde ik dat. Weet je, door de drukte heen, je doet dit, je doet dat, je doet zoveel. Maar die persoonlijke connectie, die communicatie zelf, die is door de drukte eigenlijk een beetje een beetje minder gaan worden. Maar dat moet ik natuurlijk weer oppakken. En dat gebeurt ook natuurlijk. Maar bemoedigen jullie me. Sturen jullie WhatsApp berichten met bijbelteksten vooral. Mij loopt de bijbeltekst. Ik leer elke keer wat. Dat te hebben gezegd, we gaan even naar een pokoe. Draw Me Close to You van Michael W. Smith. Terwijl ik zo wacht op jullie WhatsApp berichten. En onze overdenking 6:15. Yes? Tot zo.

Yeah, and that was Michael W. Smith met Draw Me Close To You. Ook een heel oud lied, maar die nog heel veel impact heeft vandaag de dag. And it does not get old wanneer je zo in aanbidding gaat. Hè? Draw Me Close To You. And Never Let Me Go. Het is een verlangen van het hart om dicht bij de Heer te blijven. En dat is waarover ik vanmorgen met u wil praten. Eigenlijk, dat is hoe ik u wil bemoedigen vanmorgen. Om u te verlustigen in de Heer. En wat betekent verlustigen? Ik verlustig me in de Heer. Dat wil zeggen, ik geniet ervan om dichtbij te zijn van God. Ik geniet van God. Ik geniet van zijn aanwezigheid. Ik geniet van zijn bestaan in mijn leven. Dat is verlustigen. Verlustig je in de Heer. En er is ook een Bijbeltekst daarover. Hè? Verlustig je in de Heer. Volgens mij moet dat Psalm 37 zijn. Wat is... Weet je, wanneer je verliefd bent... Nou, laten we niet zeggen verliefd, want verliefd is maar voor even. Je bent niet altijd verliefd. Verliefdheid is maar een gevoel. Maar liefhebben is geen gevoel. Liefhebben is letterlijk het is een werkwoord. Weet je? It's continuously. Het is continu. Je gaat door. Wanneer je iemand lief hebt, dan geniet je ervan om in die persoons aanwezigheid te zijn. Je verlangt ernaar om dicht bij de persoon te zijn. Because you love that person. Je houdt van de persoon en je wilt heel graag, je wilt eerder daar met haar zijn of daar met hem zijn. In plaats van met iemand anders. In plaats van alleen te zijn. Maar en de persoon hoeft niets te zeggen soms. Je wilt gewoon de persoon gewoon heel dicht bij je hebben en jullie hoeven niet eens te praten en je geniet gewoon van de aanwezigheid van de persoon, de gezelschap van de persoon. Draw me close to you, never let me go. Dat moet onze hartsverlangen zijn naar de Heer. Psalm 37. Ik lees hem even eerst in de NBG 51 vertaling. Al voor ik naar de basisbijbel ga. En Psalm 37 vers 4 zegt: Verlustig u in de Heere. Dan zal hij u geven de wensen van uw hart. Vers 5 zegt: Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op hem. En hij zal het maken. Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op hem. En hij zal het maken. Dan gaan we even naar de basisbijbel en kijken wat de basisbijbel eigenlijk uitlegt. De basisbijbel zegt, vers 4... Zie je, blijf altijd dicht bij de Heer en geniet van hem. Dan zal hij je geven wat je van hem vraagt. Vertrouw je hele leven aan hem toe. Dan zal hij in alles voor je zorgen. Wat een mooie tekst. Een belofte die hij aan ons geeft in de psalmen. Dus vanmorgen wil ik u bemoedigen, mijn broeder, mijn zuster, om te genieten van God. Weet u, soms snap ik het niet, ook ik hè. Soms betrap ik mezelf ook nog vaak dat gebed of bidden soms op een hobby lijkt. Sam, vanam, die de mino big jong. Mogo begi hier, mogo begi dadelijk. Dadelijk mogo begi, min begi ete jong.
Ja, mijn biggie eten, joh. Ik moet nog bidden. Het is goed dat u, ja, wel eraan denkt van, hé, hey, je moet nog bidden. Maar het is iets anders als u zegt, hé, hey, ik heb vandaag nog niet met God gesproken, jongen. Zo erg van me. Ik heb het zo druk gehad. En ik wil heel graag bij God zijn. Ik kom hoor, ik ga even bij God. Ik ga even met God praten. Want je mist God. Hoeveel van ons missen God? Hoe vaak mist u God? Dat u zegt van, hé, sang me mis gado jong. Ik wil dicht bij hem zijn nu. Ik kom hoor, ik ga even met God zijn. Wanneer heeft u het verlangen gehad? Of hoe vaak krijgt u het verlangen? Ja, soms, je kiest af verlangen echt, hè, om te bidden. Hè, om echt in gebed te gaan. Maar het is iets anders om uit jezelf, krijg je dan het gevoel van het gemis. Van, en ik wil genieten van zijn aanwezigheid. Ik wil genieten van zijn bestaan in mij. En mi want dit drap in een cadeau. En er is een belofte eraan gekoppeld. En niet alleen in jouw binnenkamer, maar letterlijk de hele dag door kan je dicht bij hem blijven. Desondanks je druk bezig bent, desondanks je niet echt bezig houdt met de dingen van God zelf. Kan je er bezig je roken? Misschien ben je bezig te vaten. Je hebt van die drukke dagen daar toch? Waarbij je dan je huis zit op te ruimen, like de hele dag door. Je vaat, je kan niet boelangen in de krimen of zo boem, boem, boem, boem, boem. Dan doe je er echt een grondige schoonmaak. En dan ga je dweilen, je gaat de muren schoonmaken, het plafond ga je borstelen. En je erf helemaal schoonmaken, al het, hoe zeg je dat, onkruid. Het kan het wel bijna de hele dag duren. Maar zelfs terwijl u bezig bent, dan kunt u dicht bij de Heer blijven. Want u kunt de Heer niet alleen ontmoeten in gebed, in uw binnenkamer. Maar ook wanneer u gewoon bezig bent aan het werk of op school. Dat u gewoon zegt van, hé Heer, ik denk aan u hoor. Ik denk aan u. En ik kan niet wachten totdat ik straks weer thuis kan zijn om geheel alleen met u bezig te zijn. Weet je, genieten van de Heere, het verlustigen in God, is een ander niveau van relatie. Je hunkert ernaar om bezig te zijn met de dingen van God. Je hunkert ernaar om met God eigenlijk door het leven heen te gaan. Daarom zegt vers 5 ook, vertrouw je hele leven aan hem toe, dan zal hij in alles voor je zorgen. Dus als u misschien op dit moment zorgen hebt, hè, u heeft misschien problemen, of het nou financieel is, of het nou geestelijk is, als het nou problemen zijn aan het werk, als het nou problemen zijn, ja, ik weet niet, in de familie, in je gezin, noem maar op. Iedereen heeft problemen, iedereen heeft iets dat opgelost moet worden. Toch? Ik heb niemand, tot nu toe niemand ontmoet die me kan zeggen van, nu gaat alles goed in mijn leven. Tenminste, Wamtinsani. Ook al is het dat uw kind bijvoorbeeld niet is geslaagd. Ook al is het dat uw kind bijvoorbeeld het niet goed doet op school. Of uw kind heeft gevochten op school. Of ja, ik weet het niet. Of die ene is ziek. Uw geliefde die zit misschien op zijn of haar sterfbed. I don't know. Iedereen heeft problemen.
Iedereen heeft zorgen. Er moet altijd iets opgelost worden. Maar de Bijbel zegt, als je dicht bij hem blijft en geniet van hem, als je je verlustigt in hem, dan zal hij de wensen van uw hart geven. Dan zal hij u de wensen van uw hart geven. Dat is een belofte, niet dat ik u heb gegeven, maar dat staat in Psalm 37 vers 4. En waarvoor wij natuurlijk moeten waken, is dat we niet in zijn nabijheid gaan komen omdat wij dingen willen hebben. We kennen die kinderen daar zo, toch? Papa. En dan gaan ze knuffelen en bosjes geven en brasa's geven. En dan gaan ze ineens zo lief doen. En dan weet je gelijk van, ah, deze wil iets hebben. Maar ik praat over echte, genuine verlangen, een echte pure verlangen om met God te zijn. En God ziet dat ook, hè. God ziet in onze harten met welke bedoeling je bij hem komt. Hij kent ons en ik dank hem daarvoor. Hij kent onze hart, hij kan dwars door ons zien en kijken. Als we inderdaad een verlangen hebben om met hem te zijn, of hebben we een verlangen om met hem te zijn voor iets? Komen we bij hem om hem telkens weer om zegen te vragen en om spullen te vragen en om dit, om dat. Weet je, want soms bestaat ons gebed uit een heel lang verlanglijstje. Terwijl ons stille tijd kan bestaan uit Masra Jamide. Masrami saptak jude jaso in mi mindri. Ik weet dat u op dit moment hier bent. Want uw woord, dat vertelt mij dat u naar mij verlangt en op mij wacht. En u verlangt ernaar dat ik een intieme relatie met u heb. Daarom geloof ik dat u hier bent met mij. En vanavond of vanmorgen ben ik hier om met u te zijn. Niet om u iets te vragen, maar gewoon weg om van u te genieten. En dat u ook van mij kan genieten, want u houdt van mij en daarom ben ik ook hier. Ik ben hier gekomen om te vragen om geld. Ik ben hier gekomen om mijn verlanglijst aan u te presenteren. Maar ik ben hier, mijn God. U weet wat ik nodig heb. U weet wat mijn zorgen zijn. Ik wil mij gewoon verlustigen in u. En ik wil gewoon tijd met u hebben. Vertel mij maar wat u wilt. Praat tot mij, Heere. Ik spits mijn oren voor u, zodat u mij kunt vertellen wat u hebben wilt. Ik luister naar u. Het laat mij denken aan het gebed van Samuel. Die zegt, spreek Heere, uw dienstknecht luistert. Dat is een ander soort gebed. Dat is relatie. En niet, Heere, ik wil dit, Heere, ik wil dat. Heere, heeft u gezien, die broeder, Heere, die zuster, Masrami, natuurlijk, er is een tijd daarvoor waarbij je gaat strijden. Geestelijk. Maar echte intieme relatie is wanneer het stil is. Niemand hoort je. Niemand ziet je. Het is alleen de Heere die jou hoort en die jou ziet. Verlustig u in de Heere. Dan zal hij u geven de wensen van uw hart. Verlustig je in de Heere vanmorgen. En wees blij dat de Heere in uw leven is. Want zonder hem, ik kan geen leven eigenlijk inbeelden zonder hem. Blijf zo dicht bij de Heere. Geniet van zijn aanwezigheid. En hou van de Heere. Leer van de Heere te houden als dat nog niet echt een feit is. Vraag hem ook. Heere, geef mij meer liefde voor u. Leer mij om van u te houden precies zoals u van mij houdt. Maar verlustig u in de Heere. Geniet van hem.
wees hem dankbaar. En prijs hem, loof hem, zing voor hem, dans voor hem. Ik hoop dat ik u heb mogen bemoedigen vanmorgen. Ik hoop dat ik u heb mogen opbouwen door middel van deze overdenking uit Psalm 37 vers 4 en 5. U mag hem natuurlijk voor uzelf lezen en gaan bestuderen, zodat hij voor altijd eigenlijk in uw binnenste blijft. Laat weten als u een aanvulling hebt. U mag natuurlijk een WhatsApp bericht sturen op het nummer 8-75-5358. Laten wij samen radio maken. U krijgt zo meteen te horen een reclamebreak, de dagtekst van vandaag. En daarna krijgt u de Happy Kids om 7 uur het nieuws van vanmorgen. En daarna kom ik dan weer bij u terug. Yes? Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van The Morning Move.

Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, woensdag 5 augustus 2026. Gideon zei tot de engel des Heren: Och, mijn Heer, indien de Heere met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? Gideon zei tot de engel des Heren: Och, mijn Heer, indien de Heere met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? Richteren 6, vers 13, het leerwoord. Verheug u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen beproefd, opdat de echtheid van uw geloof kostbaarder is dan vergankelijk goud. Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof kostbaarder is dan vergankelijk goud. 1 Petrus 1, vers 6 en 7. Het gezang. Gij armen en bedroefden in deze benauwde tijd, door angst.

wild en wild met blijde zangen, uw vorst en heer ontvangen, uw heil, uw hoogste goed. Gij armen en bedroefden in deze benauwde tijd, door

0: Enveld met blijde zangen, U vorst en Heer ontvangen, U heil, U hoogste goed. Gezegende dag, broeders en zusters, God zegen.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik met een sneller.
1: Liefste tante als Krivi. Maar wij zijn weer mee in de acte, joh. Als wat denk je nou niks te doen?
2: Je hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik om een phone chimboy ding. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: We are you, we are su.
4: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

Hallo Happy Kids, welkom erbij. Ik ben blij dat jullie ook weer vandaag zijn komen luisteren naar jullie eigen programma. Gisteren hebben wij gehoord en geluisterd naar alles wat Susanna heeft gedaan om net als haar moeder ook zoveel van de Heer Jezus te kunnen houden. Maar het is niet zomaar gebeurd. Jullie weten nog dat Susanna, haar moeder, is gestorven. En daardoor was ze verdrietig, want ze dacht alleen maar aan haar moeder. Maar ze wou ook, net als haar moeder, van de Heere Jezus gaan houden. Er ging zoveel tijd voorbij. Ze dacht alleen maar aan haar moeder. En op een gegeven moment wou ze ook net als haar moeder van de Heere Jezus gaan houden. Dus ze dacht na hoe ze dat ook kon doen. En ze heeft heel lang nagedacht, Happy Kids. Hoe ga je dat doen? Iemand die de Heere Jezus niet kent en je wilt hem plotseling leren kennen, zoals iemand anders dat heeft gedaan, is niet makkelijk toch, Happy Kids? Nee, dat was ook niet makkelijk voor Susanna. Want ze heeft heel lang nagedacht. Ze liep rond en ze dacht, hoe ga ik dat doen? En omdat ze zoveel aan het nadenken was, vergat ze soms zelf te eten en te drinken. Ja, maar ze besloot toch om in actie te komen. Ja, om er iets aan te doen. Ze heeft niet alleen nagedacht, maar ze begon ook te bidden. Ja, ze begon te bidden. En weten jullie hoe lang ze heeft gebeden om eigenlijk te weten hoe ze van de Heere Jezus moet houden? Ze heeft 3 dagen lang gebeden. Ja, zo lang, Happy Kids. Ze bad 3 dagen lang, bijna de hele dag. Ze begon vroeg 's morgens en bad tot in de late avond. En ze wou alleen zijn tijdens het bidden. Dus daarom verschuilde ze zich. Ze bad achter een boom op haar erf. Ja, net hoe wij soms, als we stil en rustig willen zijn, dan zoeken we soms een rustige plek op het erf, soms bij een boom of in de achtertuin, om rustig te kunnen zijn. En dat heeft Susanna ook gedaan. Ze begon te bidden. En weten jullie wat ze zei? Ik ga jullie vertellen wat ze aan de Heere Jezus zei. Ze zei telkens weer, iedere keer, o lieve Heer, vergeef u mij dat ik zo'n ongehoorzaam meisje ben. En dat ik zoveel verkeerde dingen gedaan heb. Ja, dat bad ze keer op keer. Natuurlijk zei ze ook andere dingen aan onze lieve Heer Jezus. Maar het belangrijkste is dat ze de Heer Jezus vroeg om haar te vergeven voor al die stoute dingen die ze had gedaan. Ze wou dat de Heere Jezus haar haartje schoon moest wassen. En dat hij in haar haartje kwam wonen. Ja, want ze heeft gezien dat haar moeders haartje schoon was gewassen door onze lieve Heere Jezus. En dat hij daarin woonde. En ze heeft gezien hoe blij dat haar moeder heeft gemaakt. En daarom vroeg ze de Heere Jezus om haar haartje ook te wassen. Want jullie weten nog wat ik gisteren heb gezegd, toch? Haar haartje was niet goed. En als je haartje niet goed is, kan de Heere Jezus niet erin wonen. Nee, de Heere Jezus komt niet wonen in haartjes die niet schoon zijn gewassen. En wanneer is je hartje niet schoon? Wanneer je ondeugende dingen doet. Wanneer je jokt. Wanneer je steelt. Wanneer je vecht. Ja, wanneer je die dingen daar doet, is je hartje niet schoon.
En dan moet je de Heere Jezus vragen om je te helpen om je hartje schoon te wassen. En wat denken jullie? Denken jullie dat de Heere Jezus naar haar heeft geluisterd? Raad jullie eens. Heeft de Heere Jezus naar Susanna geluisterd? Ik ga jullie vertellen dat hij dat wel heeft gedaan. De Heere Jezus heeft naar elk woord wat Susanna heeft uitgesproken geluisterd. Ja, en je zou denken, maar Susanna is zo klein, zo jong, nog maar een meisje. En de Heere Jezus gaat toch naar haar luisteren? Ja, happy kids, de Heere Jezus luistert naar een ieder. Zodra je tot hem praat en hem iets vraagt, gaat hij naar je luisteren. Ja, en wanneer je zo tot de Heere Jezus praat, gaat hij niet direct antwoorden hoor. Net hoe mama en papa dat doen, bijvoorbeeld John, als je mama iets vraagt. Dan ga je niet verwachten dat ze zegt, ja John, je mag het doen hoor. Of nee John, het mag niet. De Heere Jezus praat niet zo tot ons. Maar hij laat ons wel merken dat hij onze gebeden en hetgeen waarvoor we hebben gebeden hoort. Ja, dat doet hij. En dat kunnen we niet altijd makkelijk merken, hè, happy kids. Soms denk je van, maar Heere Jezus, ik heb toch gebeden. Ik heb gebeden. Ik heb bijvoorbeeld gebeden om een mooie cijfer te krijgen op school. Ik heb mijn best gedaan, maar het is toch niet gelukt. Dan gaan we denken van, ach, de Heere Jezus heeft niet geluisterd. Maar de Heere Jezus heeft wel geluisterd. Soms gebeuren er dingen waardoor hetgeen we aan de Heere Jezus vragen niet direct gebeurt. Maar dat betekent niet dat hij niet luistert. Hij hoort alles wat we vragen en wat we zeggen, maar ook wat we willen. Dus happy kids, we moeten niet stoppen om te praten met onze lieve Heere Jezus. Precies hoe Susanna 3 dagen lang heeft gebeden, dat ze bijna niet heeft gegeten. En ze heeft gesproken tot onze lieve Heer. En ze heeft gevraagd dat Jezus haar vergeeft en haar hartje schoon was. Zo moeten wij ook elke dag tot onze lieve Heer blijven praten. Want niet alles gaat in één keer lukken. Susanna heeft misschien vandaag gebeden, maar morgen dacht ze nog aan stoute dingen soms. Of ze was een beetje ongehoorzaam. Maar zodra dat gebeurde, bad ze weer. Vroeg ze de Heer om haar te vergeven. Heer Jezus, ik heb gezondigd. Ik heb niet geluisterd. Kan u me vergeven? Wilt u mijn hartje weer wassen? Zodat het ging wat ik verkeerd heb gedaan. Dat ik niet meer daar blijf. Dat ik niet meer eraan denk. Ja, dat deed ze iedere keer. En dat moeten jullie ook doen, happy kids. Op de 3e dag gebeurde er iets bijzonders. Erg bijzonders. Dat tot op deze dag wij nog eraan denken. En jullie zullen je afvragen, wanneer is dit alles gebeurd? En is het echt gebeurd? Ik zal jullie vertellen dat dit inderdaad is gebeurd en dat het geen sprookje is. Het is wel heel lang gebeurd op een speciale dag. Maar als jullie willen weten welk jaartal en op welke dag dat precies is gebeurd, dat speciaal ding, moeten jullie morgen komen luisteren. Ja, morgen ga ik jullie precies vertellen wat op de 3e dag is gebeurd toen Susanna aan het bidden was. Want niet met haar alleen is er iets gebeurd, maar met nog meerdere kinderen. Ja, en meneer Graaf van Zinzendorf heeft dus ontdekt wat er allemaal met die kindertjes is gebeurd. En tot de dag van vandaag wordt het herdacht. Misschien heb je het al zelf meegemaakt. Maar morgen ga ik jullie vertellen wat dat allemaal is.
En wanneer je het hoort, ga je denken van, oh ja, dat hebben wij ook in de kerk. Dat doen we ook. Maar om dat alles te weten, moeten jullie morgen komen luisteren. Ik heb nog een vraag, Happy Kids. Gisteren heb ik jullie verteld wat de moeder van Susanna aan de Heere Jezus heeft gevraagd. Weet jullie nog wat dat is? Het was een tekst, hè? Ik heb het voorgelezen. Gaan we het weer even opzoeken? Of nee? Ik ga het voor jullie herhalen. Maar jullie moeten dan wel goed luisteren naar de tekst. En het proberen te onthouden. Ja? Gaan we luisteren? God zegt dat als je hem eerlijk vertelt en je hem om vergeving vraagt, zal hij dat doen. En dit is gehaald uit 1 Johannes 1 vers 9. Nogmaals, ik ga het herhalen. Als je, God zegt, als je hem alles eerlijk vertelt, zoals Susanna dat heeft gedaan, zij en haar moeder heeft dus aan de Heere Jezus gevraagd om haar te helpen, om haar te vergeven als ze heeft gezondigd. Susanna heeft dat ook gedaan om de Heere Jezus eerlijk te vertellen dat ze heeft gezondigd en dat ze niet

En maar in een mooi woord, luister goed, onze zonden beleden, gaat hij ons vergeven. Is dat goed, happy kids? Ik ga jullie dan uitnodigen om morgen weer te komen luisteren. Bye bye, tot morgen!

0: Het is 7 uur.
1: Goedemorgen, u luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Dit is het ochtendnieuws met Radio Shalom. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van vandaag. Brandstofprijzen blijven ongewijzigd. Grote partij kip onderschept. Verdachte aangehouden na schietincident tijdens ruzie aan Jyotistraat. Man beroofd en gewond na straatroof aan Namustraat. Times of Suriname schrijft vandaag: brandstofprijzen blijven ongewijzigd. De regering laat de brandstofprijzen voorlopig ongewijzigd en stelt een besluit over het afschaffen van de prijscap uit om eerst verder overleg te voeren met maatschappelijke organisaties. De prijscap kost de staat momenteel ruim 350 miljoen SRD per maand en kan oplopen tot ongeveer 3 miljard SRD. Oliebedrijven werken mee aan het besluit. Enkele tankstations die tijdelijk waren gesloten vanwege verwachte prijsstijgingen zijn inmiddels weer open. Eventuele nieuwe ontwikkelingen worden later officieel bekendgemaakt. Ook uit Times of Suriname lezen wij vandaag: grote partij kip onderschept. De politie heeft zaterdag bij Stolkerts IJver een grote partij van 68 dozen kip onderschept in een Toyota Hiace, die vanuit Albina en richting Paramaribo reed. Drie verdachten werden aangehouden op verdenking van smokkel en economische delicten. Na overleg met het Openbaar Ministerie werd de eigenaar van de kip, BR, in verzekering gesteld, terwijl de bestuurder en een andere inzittende na verhoor werden vrijgelaten. De afdeling fraude onderzoekt de zaak verder. Star News schrijft vandaag: verdachte aangehouden na schietincident tijdens ruzie aan Jyotistraat. Een ruzie aan de Jyotistraat in Palona is dinsdagavond uitgelopen op een schietincident. Een verdachte loste 3 schoten op een man die daarbij 2 schampschoten opliep aan zijn arm en been. Het slachtoffer werd ter plaatse behandeld. De politie hield de verdachte kort na het incident aan en nam het vuurwapen in beslag voor verder onderzoek. Ook uit Star News halen wij vandaag: man beroofd en gewond na straatroof aan Namustraat. Een Braziliaanse man is slachtoffer geworden van een straatroof aan de Namustraat. Bij de beroving liep het slachtoffer een verwonding op aan zijn gezicht, waarvoor hij zich onder medische behandeling moest stellen. De inhoud van de buitgemaakte portemonnee is vooralsnog onbekend. De politie heeft de beschikbare informatie gedeeld met de opsporingsdiensten en een opsporingsbericht verspreid. Het onderzoek naar de identiteit van de verdachte en diens eventuele mededader is nog gaande. Bedankt voor het luisteren. Dit was het ochtendnieuws met Radio Shalom.
2: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven. Is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ? Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration your true gospel DJ.
0: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
3: Goedemiddag, Clara Ozo. Maar dat is op een prijs. Dus heb je het checkers, Clara? Maar we zoeken kwaliteit, toch?
4: Hey broer. No stress you a day, you know here. Historex abo a new verfi. Verfi.
3: Huh?
4: Verfi.
3: Verfi? Da sa dati.
4: Verfi. Na yere, na yere. Dofi, dofu. Tu lees mi tegi, ba. Verfi. Na a new merek to. En a verfi disi. G.U. na voordelig tori ja. Ama ap waterbasis, acrylatex, mat, nanga zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bede you. Mi bo ver van a verfi er. Verfi, by Historex.
5: Rustine Car bestaat niet 1 of 2, maar 3 jaar. En dat vieren we met jou. Krijg daarom 1000, 2000 en zelfs 3000 Amerikaanse dollars korting op een nieuwe Hyundai. Kies je voor Venue, Creta, Tucson of Palisade? Er is feestvoordeel op alle modellen. Maar wees er snel bij, want de voorraad is beperkt. Rustine Car aan de Van 't Hogerustraat 23. We go the extra mile.
6: Voel jij de roeping om te groeien in Gods woord en actief te dienen in de gemeente? Schrijf je dan nu in voor de School for Harvest and Ministry. Jong en oud, iedereen is welkom bij deze unieke interkerkelijke bijbelschool in Suriname. Kom naar de informatieavond op donderdag 3 september van 6 uur tot 7:30 s'avonds. De inschrijving sluit op 11 september en de lessen starten op donderdag 8 oktober. Formulieren haalt u af bij de Tabernacle of Faith and Love Ministries aan de Quattaweg 96 en bij Majesty Bible Plus aan de Malabatrumstraat nummer 10. Online aanmelden kan via een WhatsApp-bericht naar het nummer 855-0022 of 8810223. Laat je toerusten met Gods woord.

Yes, we zijn terug live in de uitzending hier op de 94.5 FM. Radio Shalom. 94.5. Your daily inspiration. And not just radio. Een hele goede morgen nogmaals. Goedemorgen, goedemorgen. Aan degene die pas wakker zijn. Voor bepaalde van de jongeren bijvoorbeeld. Dan is het vakantie. En dan slapen ze nog. Maar voor degene die al wakker zijn. Onderweg zijn naar het werk. Ook een hele goede morgen aan jullie. En misschien bent u vandaag gewoon lekker thuis. Ook een hele goede morgen. Een speciale groet aan de bewoners in de tehuizen, de bejaarden tehuizen, de kindertehuizen, de internaten, de gevangenissen, de ziekenhuizen. Een hele goede morgen aan jullie allemaal. En blijf luisteren naar Radio Shalom 94.5. En geniet van de uitzending. We luisteren naar Tel Mij Op uit de opwekkingsbundel 581.

Dus welkom bij het tweede gedeelte van de Morning Move. Het is momenteel bijna 7:15. Het is 7:14 uur 's morgens. Hier in Republiek Suriname. Sweeties Ranang. Ik wil u omarmen. En het is vanaf 5 augustus. Woensdag 5 augustus. En over 3 dagen ongeveer. Ja, 3 dagen. 2 dagen kan je zeggen. 8 augustus. Dan ben ik precies 1 jaar hier bij Radio Shalom. Het is heel snel gegaan. Precies 1 jaar terug maakte ik mijn debuut op de radio. En ik dank de Heer dat ik 1 jaar lang hier dienstbaar mag zijn. Zolang Hij me nog hier wilt hebben, blijf ik dienstbaar hier onder 94.5. Ik mag heel dichtbij. En ik moet eerlijk zeggen, dit is mijn enige job waar ik zo lang ben gebleven. Het is me nooit gelukt om tenminste 1 jaar te blijven bij een werkplek. Naast natuurlijk mijn eigen business, mijn eigen ding, mijn eigen side hustles. Maar ik heb bij verschillende bedrijven gewerkt, bij callcenters. Maar na een bepaalde periode voelde ik me niet toch helemaal thuis. En ik ben zo iemand, als ik iets niet leuk vind of als ik vind van hey, het neemt te veel tijd van me. Het brengt in balans, het brengt geen balans eigenlijk in mijn leven. Dan laat ik hem heel snel los. Want ik geloof dat de Heer voor mij zal zorgen, ook al is het een nieuwe baan. En dat heeft hij ook altijd gedaan. Tot het punt dat ik zei van Heer, ik wil mijn tijd niet meer verspillen. Ik wil geen baan hebben en dan over een paar maanden weer zeggen van hey, ik moet gaan. En laat mij niet meer gaan. En natuurlijk zijn er ook andere redenen geweest. Ik wilde soms ook gewoon veel langer blijven bij het bedrijf. Want u bent een... Maar vanwege oneenigheid. Als ik zie dat het op het werk bijvoorbeeld, dat er geen eenheid is. Ik zie van zo'n soort jugu-jugu, alleen maar ruzie. Dan zeg ik ook gewoon van, hey, ik wil dit niet. Dan kan ik zoveel van het werk houden. Maar als ik naar het werk moet komen om telkens weer problemen op te lossen. En telkens weer vrede moet stichten. En telkens weer is er wat. Telkens weer is er wat. Tussen collega's onderling. En mijn hart roept uit naar u. Ik hou niet daarvan. Vader, Abba. En na een aantal maanden dan ga je wel moeten zeggen van... weet je, ik vind het niet meer leuk. Nooit. Ik ga wat anders zoeken. Maar ik ben de Heer zo dankbaar dat Hij mijn gebeden heeft beantwoord 1 jaar terug. En dat ik nu 1 jaar lang hier op de radio mag zijn. En ik voel me nog steeds lekker thuis. Met jullie. Die elke ochtend weer appen. Elke ochtend weer een bericht sturen. Van goedemorgen broeder Ian. Een gezegende dag. Het zijn echt de kleine dingen. Die mijn dag maken. En dan denk je even niet meer aan het financiële. Je denkt even niet meer aan, weet je, hoe ga ik doen, bla bla bla bla bla. Maar het moment dat je eigenlijk in de studio komt. En je mag, je weet eigenlijk dat je voor de Heer arbeidt. Dat je bezig bent met de dingen van God. En je krijgt eigenlijk die voldoening. Dan is dat veel meer en ja.

0: hoe moet ik zeggen? Het is gewoon genoeg.
1: En laat mij niet meer.
0: En ik ga je eerlijk zeggen, vanaf het moment dat ik eigenlijk bij Radio Shalom ben komen werken, ben ik eigenlijk gezegender dan de andere werkplekken. En het is geen, oordeel of zo hoor. Nee, helemaal niet. Maar het is gewoon mijn ervaring. De Heer is zegend op wonderbaarlijke wijze. En ook degene die hier zo werken bij Radio Shalom, die zeggen ook van, boy, broeder Ian, ik weet niet hoe het komt, maar ik heb meer dan genoeg. Elke dag weer heb ik meer dan genoeg. Ai, en ook ik kan u zeggen hoor, ik heb elke maand meer dan genoeg gehad. Elke dag. Elke maand waarbij wij zelfs kunnen geven. Het is gewoon echt in overvloed worden we gezegend. En dat wij aan anderen kunnen geven. Dat is echt zegen. Mooi. Terwijl ik zo naar een pokoe zoek. Dan ga ik ook. Oh, ik heb dit lied lang niet gehoord. Goodness of God. Van CC Winans. Dus dat ga ik afdraaien. En terwijl ik dat doe, ga ik ook de WhatsApp berichten tevoorschijn halen.

Ja, dat is Cici Winans met Goodness of God. Hij doet altijd wat met je als je echt zo aandachtig luistert en de woorden zingt en beseft wat je eigenlijk zingt en realiseert wat de Heer voor je heeft gedaan door je hele leven lang. En laatst nog, tijdens een worship night, dan meet up my eye en ik zag gewoon flitsen voor me heen. Hoe de Heer me eigenlijk heeft geholpen in situaties, hè? In tijden waarbij niemand anders me kon helpen. Waarbij ik aanrijdingen heb gemaakt, maar er eigenlijk geen schram aan me is gekomen. Waarbij ik eigenlijk dood kon zijn gegaan, heeft de Heer me eigenlijk telkens weer beschermd en gezeefd. Waar ik ziek werd, zodanig ziek werd, waarbij de doktoren opgaven en hij me toch gewoon leven gaf. En dat alles zag ik gewoon voor me komen. En waarbij ik elke keer weer eten genoeg mocht hebben. Mijn dochter kwam in mijn leven, waarbij ik kon trouwen. Waarbij ik voor de Heere in dienst mag staan. Dus het is allemaal goedheid. Het is allemaal goed, de goedheid van God die ervoor zorgt dat wij dit soort dingen kunnen meemaken en ervaren in het leven. En het doet wel wat. Het doet wel wat als je zo nadenkt van hey, dit heeft de Heer gedaan voor mij. Dat heeft de Heer gedaan voor mij. Zoveel. De Heer doet zoveel voor alleen. Wij vergeten hoeveel de Heer voor ons doet. Hè? Wij vergeten dat. Maar als u even weer terugblikt, misschien bent u, ik weet het niet, 30 jaar, 35 jaar. U heeft zoveel meegemaakt. Maar vandaag de dag kunt u zeggen, hey, de Heer is goed voor mij. U bent door dit alles heen gegaan. Hij heeft u kracht gegeven. Hij heeft u inzicht gegeven, wijsheid gegeven, gezondheid geschonken. Hoeveel keren heeft de Heer u niet genezen? Hoeveel keren bent u niet veilig thuis aangekomen waarbij mensen onderweg naar het werk, onderweg naar huis, onderweg naar, I don't know, het leven verlaten. En u komt thuis aan en het lijkt allemaal zo automatisch en vanzelfsprekend, terwijl het de Heer zijn bescherming is geweest. Elke dag, elke nacht. En elke ochtend wanneer u opstaat, wanneer u gaat slapen, it's blessings upon blessings en zegen over zegenen op zegeningen. En dat is de goedheid van de Heer. Elke dag weer. Opnieuw en opnieuw en opnieuw. Dat lied heeft me goed gedaan. Ik ben even lost. Oké. Okay. Torren Wells, Hills and Valleys. We gaan ook daarna luisteren. Maar terwijl we daarna luisteren, ga ik ook WhatsApp berichten lezen. Als u nog geen WhatsApp bericht hebt gestuurd, mag u dat nu sturen op het nummer 8755358. Nogmaals het nummer 8755358. Hier is Torren Wells met Hills and Valleys. Ook een van mijn favorieten. Door de dalen heen, maar ook op door de bergen heen, is hij met ons. Zuster Sietje die heeft om 12 voor 6 uur 's morgens een appje gestuurd. En zij zegt, frisse morgen, shalom familie. En broeder Ian, dank de Heer voor deze nieuwe dag. En dat hij ons mag vervullen met zijn kracht. Lucas 16 vers 10. Wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw. En wie onrechtvaardig is in het minste, is ook in het grote onrechtvaardig. Mooie tekst vandaag. Gezegende uitzending. Groetjes van zuster Sietje. Den Haag is wakker. Goedemorgen Den Haag. Uit de zonnige Paramaribo. Ja, de groeten aan degenen die luisteren in het buitenland. De groeten vanuit Suriname. And keep listening to Radio Shalom 94.5 FM.
Everyday on Air. Van 6 uur 's morgens tot en met 8 uur 's morgens. Van maandag tot en met vrijdag. The Morning Move. Zuster Cindy die zegt goedemorgen broeders en zusters. Noord is wakker. Een tekst uit Klaagliederen 3, vers 24 tot en met 25 uit NBG 51 vertaling. Mijn ziel zegt, mijn deel is de Heere. Daarom zal ik op hem hopen. Goed is de Heer voor wie hem verwachtte. Voor de ziel die hem zoekt. Dank u wel, zuster Cindy. En also a blessed day to you and yours. We gaan zo meteen over tot de recap van onze bemoediging van vanmorgen, heel in het kort. Dus als je het gemist hebt vandaag om 6:15 vanmorgen, no problem. Zuster Susan die zegt goedemorgen broeder en alle luisteraars. Ik ben weer opgestaan door Gods genade. Zijn genade is ons genoeg. Deze dag is ons weer gegeven. Psalm 23 vers 1. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Kom van zuster Susan Hoogwoud te Para. Groetjes vanuit Paramaribo te Para. Aan Para. Dank u wel zuster Susan. En zo lobby. Oh, on the mountain.

Ja, en dat was Darren Wells met Hills and Valleys. Ook een pracht van een nummer. I am not alone. We zijn niet alleen. De Heer is met ons. Mooi zo. We gaan even over tot de recap van onze bemoediging van vanmorgen. Vanmorgen hebben we gesproken over... waarover hebben we vanmorgen gesproken? Ik ben het vergeten. Door al die liederen ben ik dat ding helemaal vergeten. Vanmorgen hebben we gesproken over het verlustigen in hem. Ja? Het genieten van God. Genieten ervan om dicht bij hem te zijn. Daarover hebben we vanmorgen gesproken. Weet u, soms is het zo dat wanneer je in een relatie bent, dat er soms momenten zijn waarbij je niet evenveel tijd hebt voor God, right? Evenveel tijd hebt voor je partner. Door het werk, door het gezin, door werk, door stress, door ruzies, door problemen. En soms die connectie tussen je vrouw, of man en vrouw, soms is zwakkie. Hè? Waardoor dan eigenlijk de intimiteit eigenlijk een beetje vervaagt. En zo is het ook bij ons, met God. Soms doen we zoveel voor God, soms doen we zoveel voor de Heere. En soms gebeurt er ook heel veel in het leven, waardoor soms je bijna geen tijd hebt voor God. Right? Maar dan ook zijn er weer momenten waarbij je merkt van, hey, niemand anders kan me helpen dan God. Waar je op een punt van je leven komt en zegt van, ik ben radeloos. Ik wil even niets horen van niemand. En dat gebeurt heel vaak, toch? Je wilt even niets horen van niemand. Niet van je kind, niet van je man, niet van je vrouw, niet van je vader, niet van je moeder, niet van je tante, niet van je oom, niet van je buurman, niet van je buurvrouw, niet van je broeder, niet van je zuster. Je wilt gewoon rustig blijven. En je wilt gewoon bij God zijn. En zelfs ook wanneer je bij God bent, wil je ook niets zeggen. And you just want to be there with God. Dat is een vorm van verlustig u in de Heere. Ik geef u gewoon even een voorbeeld. Verlustigen in de Heere wil zeggen, ik geniet ervan om dicht bij de Heere te zijn. En weet u, om dicht bij de Heere te zijn, hoeft niet alleen te zijn in gebed. Hoeft niet alleen te zijn wanneer u in een kamer bent, alleen met hem. Het hoeft niet alleen dan te zijn. Maar dicht bij de Heere wil zeggen letterlijk je hele leven lang, je hele dag eigenlijk dicht bij hem zijn. Weet u, de Heer is echt dicht bij ons, want zijn geest is in ons. En dat is het dichtstbijst dat hij kan zijn. Soms denken we dat de Heer zo ver is van ons, terwijl hij zo dichtbij is. En daarom kunnen we ook gewoon zeggen van, Heere, ik denk aan u hoor. Terwijl u bezig bent aan het werk, terwijl u bezig bent bij de kassa, terwijl u bezig bent te shoppen. Misschien bent u bezig inkopen te doen, misschien bent u bezig aan het werk met een klant, misschien bent u bezig schoon te maken thuis. Het maakt niet uit wat u doet, maar u kunt nog steeds altijd dicht bij de Heere blijven. En altijd nog zeggen, Heere, ik denk aan u en ik wil heel graag tijd met u hebben. En dat moet dus die verlangen zijn van ons. Om eigenlijk, weet je, om op het punt te komen waarbij we de Heere missen. Wanneer missen we God? Mist u God wel? Waarbij u misschien bij de hele dag door bezig geweest en je hebt niet eens gedacht aan de Heer. Gebeurt ook vaak met mij. Maar dan komt er wel iets van, hey, ik heb vandaag niet met God gesproken. Ik heb niet eens aan hem gedacht vandaag. Ik verlang ernaar om bij hem te zijn. Ik wil me verlustigen in hem. Ik wil genieten van zijn aanwezigheid. En wanneer u van zijn aanwezigheid geniet, dan bijna je netaki ook toe.
Je weet toch, soms wanneer je met je vrouw of met je man bent, alleen, dan hoeft de persoon ook eigenlijk niets te zeggen. Je geniet gewoon van zijn of haar aanwezigheid. Het feit gewoon dat hij of zij daar is, betekent al heel veel. En zo is het ook met onze God. Zo moet het ook zijn. En zo, het hoeft niet altijd zo te zijn wanneer u eigenlijk in uw binnenkamer gaat, dat u een heel lang gebed gaat doen. Het gaat niet daarom. Maar het gaat erom om de kwaliteit van uw tijd dat u doorbrengt in uw binnenkamer. Het gaat niet om hoe lang u in uw binnenkamer blijft en hoe lang u met God praat. Het gaat niet daarom. Maar het gaat erom die connectie, die band, die intimiteit dat u met de Heere hebt. Soms kunt u maar 15 minuten met de Heere zijn. Maar het lijkt erop alsof u een hele 2 uren lang met de Heere bent geweest. Omdat je gewoon weg bent in zijn aanwezigheid. Je bent gewoon weg. And it feels like there is no time. Er is tijd vervaagt gewoon. Terwijl je maar een kwartier in zijn aanwezigheid bent gebleven. En soms weer lijkt het alsof het maar een kwartier is geweest. Terwijl u 2 uren lang bent gebleven. En dat is wat we moeten hebben. We moeten verlustigen in hem. En er staat geschreven in de Bijbel. Ik haal hem even tevoorschijn. Volgens mij moet dat psalm zijn. Psalm 37. Even kijken hoor. Als ik me niet vergis, moet dat psalm 37 zijn. Ja, psalm 37 vers 4. Blijf altijd dicht bij de Heer en geniet van hem. Dan zal hij je geven wat je van hem vraagt. Dat is in de basisbijbel. Maar als je de NBG-vertaling leest, dan zegt het heel mooi. Verlustig u in de Heer. Dus blijf dicht bij hem en geniet van hem. Dan zal hij u geven de wensen van uw hart. Dus alles wat je nodig hebt, hij zal het je geven. Dus heb je zorgen, heb je problemen, heb je dit en dat en zo. Je hebt dit nodig en dat nodig. Blijf gewoon bij de Heer en geniet van zijn aanwezigheid. Hij weet wat je nodig hebt. En ik zei ook vanmorgen, dat is het laatste, dan ga ik afsluiten hiermee. Soms komen we voor de Heere met zo'n lang verlanglijstje. Een wishlist. Een lijst met zoveel wensen en zoveel verlangens en plannen. Wat niet verkeerd is natuurlijk. Want de Heere zegt ook, maak al jouw dingen bekend bij de Heere. Toch, praat met hem erover. Maar soms moet je gewoon bij de Heere zijn en you just shut up. Gewoon, je moet je mond gewoon dicht houden en gewoon genieten. Gewoon, blijf stil. En gewoon genieten van de Heer zijn aanwezigheid. Dat is weer een andere niveau van intimiteit. Waarbij je gewoon stil bent en gewoon geniet van de Heer zijn aanwezigheid. Want wanneer u in uw binnenkamer bent, dan is Hij daar met u. Ja, dus dat is de recap van vanmorgen. Dat is de bemoediging van vanmorgen. Ik hoop dat ik u heb mogen bemoedigen en dat een verlangen in u aangemaakt is geworden door deze bemoediging. Om eigenlijk u te verlustigen in de Heer. Mooi zo. We gaan even door met een pokoe, want ik heb genoeg gesproken. We gaan luisteren naar You Covered Me van Dr. R.R. Is het? R.A. Vernon. Yes. I don't want to sing the latest song. I don't want to percolate the crowd. I just want to make you smile. I don't care who thinks I'm right or wrong. I don't care who tries to calm me down. I just wanna praise you

0: Na lang wachten is het zover. De Zone Gods present. Rebuilding David's Tabernakel. Met niemand anders dan Mercy Siwo. Live in concert in de Live Entertainment Centrum, de voormalige Flamboyant Park. Ze wordt bijgestaan door top Surinaamse artiesten zoals Kenya Domini, Ricardo Harderwijk, Raf Shanko, Eugène Mijn, Peter Domini en Mama Kalo. Dit moet je dus dan meemaken. 7 augustus 2026. Om 7 uur is de inloop en we starten precies om 8 uur. Een kaart kost 1000 SRD in de voorverkoop. Voor VIP-reservering kunt u bellen of appen naar 8379-348. De kaarten kan je kopen bij Digital Block aan de Domineestraat. Go to Latour. Voor de Siri Hotspot Nieuweer. Mauza op het nummer 7261624. Frans Kuyana kan je bellen op het nummer 594-694-136540. Deb Stomerij aan de Indira Gandhiweg. Lely Dorp, RGD, Blauw Stand. Mungo op het nummer 8260317. En Flo's Barbecue. Merci Siwo. Live in concert.
1: Goed nieuws voor alle kerken in Suriname. Profiteer nu van de special church sale bij Schöns Center en Schöns Music. Ontvang maar liefst 40% korting op muziekinstrumenten, accessoires, microfoons en geluidssystemen. Of u nu uw worship team wilt uitbreiden of uw geluid wilt verbeteren, dit is het moment. Because every worship experience deserves great sound. Kom vandaag nog langs bij Schöns Center en Schöns Music.

En we zijn terug om af te ronden. We hebben nog maar 10 minuten met elkaar. En ik ga even snel de WhatsApp berichten lezen met u.

En zuster Kamla, die zegt goedemorgen broeder. Een zegend voor een iedereen. Gezegende dag, laten we zeggen. Voor een iedereen. En de kinderen ook. Blessings. Dankjewel, zuster Kamla. Zuster Sylvie die zegt goedemorgen broeder. Ik wens u een gezegende dag toe. Zuster Sylvie. Dank u wel, zuster Sylvie. And also blessings to you. En zuster Danielle, die zegt blessie. Na lange tijd heb ik weer. Dank u wel, broeder Ian, voor het krachtige woord en de bemoediging. Ik ben bijzonder geraakt door de boodschap over verlustig u in de Heere. In plaats van alleen met onze verlanglijst naar hem toe te gaan. Dat heeft mij echt aan het denken gezet en bemoedigd. Het herinnerde mij eraan dat onze relatie met God voorop moet staan en dat alles begint bij hem. Nogmaals hartelijk dank dat u zich door God hebt laten gebruiken. God zegene u rijkelijk. En het zijn deze dingen die mij eigenlijk nog meer moed geeft. Nog meer kracht geeft om door te gaan met het werk van God. Want soms wordt het moeilijk, soms wordt het zwaar. Maar het zijn deze WhatsApp berichten die elke keer weer bevestigen de voldoening dat God je geeft, hè. Wanneer mensen bemoedigd raken. En dat je ze op zo'n manier, dat je eigenlijk op zo'n manier bijdragen mag leveren in Gods koninkrijk. Het is echt meer dan geld waard. Want wat ik wil hebben is dat het goed gaat met ons. Met ons allemaal. En dat wanneer u luistert naar Radio Shalom, dat u bemoedigd mag worden. Dat het niet gewoon een radiostation is waar u komt en luistert naar liederen. Maar dat u echt bemoedigd mag worden. Ja, we hebben geluisterd naar C.C. Winans met Never Lost a Battle. And he really never lost a battle. En we gaan even door met de bemoediging van vandaag. Goedemorgen, broeder Ian. God zegen, Filippenzen 4, vers 13. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Groeten en een gezegende dag van mama Cynthia. Uw bemoediging is goed. Het heeft mij gezegend.

0: Ik weet niet wie dit is. Even kijken. Ik zie geen naam. Maar geen probleem. Hey, en zuster Wendy die zegt... Bonjour, bonjour, broeder Ian. Gezegende dag toegewenst voor u en ook voor iedereen die luistert naar Radio Shalom. Dank u wel, broeder Ian, voor uw bemoediging. Ik verlang naar meer van hem, onze God. Hij is mijn alles. Ik kan niet leven zonder hem. Zonder hem in mijn leven ben ik niets. Afkomstig van zuster Wendy uit Frans-Guyana. God zegen. Bonjour, bonjour, zuster Wendy. Comment allez-vous? Comment ça va?
1: Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn.
0: Goedemorgen, broeder. Dank u voor de bemoediging. Een gezegende uitzending. Blessings en groetjes van Astrid uit Helmond.
1: In geest
0: uit Helmond.
1: Waarheid samen één te zijn. En ik kom tot rust.
0: En zij stuurt ook een bijbeltekst erbij. Romeinen 12 vers 12. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt. En bid onophoudelijk.

0: Broeder Clifton die stuurt een bericht. Goedemorgen, beste brada. Wanika Santoboma is wakker en groet de grote shalom familie. Lucas 5 vers 30 tot en met 32. Morning woord van de dag. De fariseeën en hun schriftgeleerden zeiden morgen tegen zijn leerlingen. Waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars? Maar Jezus antwoordde, gezonde mensen hebben geen dokter nodig. Maar wie ziek is, wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars aan te sporen een nieuw leven te beginnen. Dat is onze Heere Heiland Jezus Christus. Ja man, oké, er was een verzoek gekomen. Wrap me in your arms van William McDowell. Oké, dit lied ken ik niet. En ik zie hier 4:33. Oké, go Arking.
1: We struggle and we labor. We try to find that sense of peace, that sense of security. But we already heard his word. He's already invited us. Some of you, you've been longing to experience the presence of God.
0: Er zijn nog een aantal WhatsApp berichten. Ik tel ze even 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 berichten nog. Dus in die 3 minuten ga ik proberen 11 berichten te lezen van mensen. Neem me niet kwalijk. Goedemorgen aan Suriname, broeder Ian, en aan alle leden van www.harvestofgodministries.com. Suri.com. In het bijzonder Pastor Clyde en Joyce Fleet. De jarigen feliciteer ik. Beterschap aan de zieken en sterkte aan mensen die een lobbywang kwijt hebben. Gadoboom. Wie God ontmoet met dankbaarheid elke ochtend zal de dag doorbrengen met vreugde. En vooral bescherming overal waar men gaat en staat. Dat is van Brian Gayada. Dank u wel, broeder Brian, ga je daar? Blessings, Ian. Ik ben bemoedigd geworden met uw korte getuigenis dat u iets langer bent op een werkplek. Ik heb dat nog steeds. Ik blijf maar 3 jaar en dan komt er wat tussen. Ja, jij bleef 3 jaar. Soms bleef ik gewoon 3 maanden. Dus dat ik 1 jaar hier op Shalom mag zijn en bij Shalom mag blijven, is echt genade. En ik ben de Heere verschrikkelijk dankbaar daarvoor. Ik geloof dat ook God dat wat voor me klaar heeft, waar ik ook kan doorbreken en langer kan blijven. Oké. Blijf gezegend, Ian. Er is nog veel meer. Fijne favor day verder en blessie. Gezin Venetie. Dankjewel en ook to blessie. En broeder Ben die zegt, en een ieder die deze mijn woorden hoort en ze niet doet.

zal gelijken op een dwaas man die zijn huis bouwde op het zand. En de regen viel neer en de stormen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen het huis. En het viel in en zijn val was groot. Matthäus 7 vers 26 tot en met 27. Goedemorgen broeder Ian. De boer buiten is wakker van broeder Ben. Frisse morgen. Mama, Anna Joy en Ashley luisteren vandaag ook weer mee. Ja, goedemorgen Miem. Goedemorgen mama Muriel. Anna Joy en Ashley. Lobby. Goedemorgen, para is wakker. Familie de Lobby. Goedemorgen familie de Lobby. De groetjes vanuit Evram Zegen naar ieder die afgestemd is. Ja, goedemorgen Fredio. Goedemorgen broeder Ian en shalom familie. Sofia's Lus is wakker. Heb een gezegende en productieve woensdag vandaag. Afzender Verouche. Ja, goedemorgen Verouche. Morning blessing voor jullie. Ben erg moe, ben alles kwijt. Rijbewijs, ID en SZF kaart. Mijn God kan alles. Ben overal geholpen. Gisteren SZF heb ik gehad. ID krijg ik volgende week. Dan kan ik mijn rijbewijs online aanvragen. Mensen, onze God is almachtig. Amen. Hartelijk dank voor deze bemoediging. Bless you voor jou en gezin. Ja, hoe meer je geeft van wat je krijgt, vult onze Vader het aan. Dat is wat gebeurt. Ik ervaar het ook. Vandaag is bijzonder. In de stilte voel je zijn tegenwoordigheid en hoor je die zachte stem. Ik heb genoten vandaag. Dat komt van mama Evie. Hey, dankjewel mama Evie. Dankjewel voor uw WhatsApp bericht. En social lobby. Gezegende dag. Ik heb nog maar 3 WhatsApp berichten over. Deze ga ik even snel lezen. Morning, God zegen broeder Ian. Echt een aanmoediging voor mij ook hoor. Gaat u zo door. Het is Gods genade. Yes. Dankjewel zuster Claudine. Andere zuster Wendy die zegt morning broer. God bless you. Fijne dag. Groetjes Wendy van Zuid. Ook voor alle luisteraars. Thank you Wendy. En groetjes ook voor jou. En de laatste bericht hier zo. Bless you bro, de groeten in Jezus naam. Een tekst. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Mijn hulp komt van de Heere, Jezus. Blessings, groeten van broeder Stanley vanuit Domburg. Mooi zo. Groetjes Stanley, zoals lobby Stanley en blessie, mijn lobby brother Stanley. Ik hoop niet dat ik een bericht heb overgeslagen. Indien dat het wel het geval is, I'm very sorry. Mensen, het is inmiddels al 8 uur geweest. Ik moet jullie groeten. Ik zou zeggen, blijf dicht bij de Heer en verlustig u in de Heer. Mijn naam is Ian Moeras en ik was vandaag uw presentator voor het mooie programma betreft The Morning Move. Ik zou zeggen, me love you. Nangalabi voor Masra. Ik zeg, bye bye. Swai swai. En ciao ciao.

0: Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Welkom bij een gloednieuwe aflevering van Een Goed Begin. U bent afgestemd op Radio Shalom en ook vanmorgen mag ik in uw huiskamer zijn of luistert u naar de radio in uw auto. En ik wil vandaag u een gezegende dag toewensen. Mijn naam is Steven Tulp en ik ben verbonden aan het kerkgenootschap der Zevendaagse Adventisten als predikant. En vandaag zullen we naar onze derde topic gaan. We doen het thema groeien in de relatie met God. Groeien in de relatie met God. En de afgelopen 2 dagen hebben we gekeken naar een reality check. Een check met de realiteit als inleiding. Gisteren hebben we gesproken over onze positie. En vandaag praten we over waarschuwing, bekering en beloning. Op basis natuurlijk van Openbaring hoofdstuk 3 vers 14 tot en met 22. Waarin Christus ons eigenlijk onze positie, onze status, onze geestelijke toestand laat zien. En verder vandaag zullen we dus dan kijken naar welke waarschuwing hij geeft, een moment van bekering en wat de beloning zal zijn. Ik wil u vragen om eerbiedig te zijn. Heren, we willen u uitnodigen, ook vanmorgen, heren, wanneer we in uw woord zullen gaan, wanneer u ons wederom zal spreken, o God, mogen we onze harten openstellen voor uw Heilige Geest, dat we de rijke lessen die u voor ons heeft vandaag, dat we dat ter harte mogen nemen. Leidt u ons alsjeblieft veilig naar onze bestemmingen, als we naar het werk gaan of als we onze kinderen op school zetten, mogen uw wil alsjeblieft geschieden in Jezus' naam. Amen. Yes, de titel voor de overdenking van vanmorgen is waarschuwing, bekering en beloning. Nou, in Openbaring 3 vers 19 staat: iedereen die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Dat zegt Jezus ons in Openbaring 3 vers 19. Zet u dus volledig in en kom tot inkeer. Niemand van ons zou ook maar 1 seconde met recht kunnen zeggen dat Jezus niet om ons of onze toekomst geeft. Hoeveel gemakkelijker zou het voor Jezus zijn geweest om de mensheid op te geven en de pijnlijke weg die hij op aarde koos niet af te leggen. Juist omdat hij zo van ons houdt, berispt hij ons in onze huidige staat. Hij wil een veel sterkere, diepere relatie met ons. Hij is niet tevreden met onze aanuithouding. Onze ik kom wel naar hem toe als ik hem nodig heb benadering. Ja? In plaats daarvan waarschuwt Jezus ons voor ons eigen bestwil. Hij zegt dat we ons moeten bekeren. Maar we kunnen ons niet bekeren tenzij we beseffen dat er iets verkeerd is in ons leven. Toch heeft hij ons precies verteld wat er mis is in ons leven. Want hij zegt, u zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt. Bijzonder wat de Heere Jezus hier doet. Ja, als we Openbaring hoofdstuk 3 vers 14 tot en met 22 lezen, dan zien we dat Jezus niet opgeeft aan ons als mens. Hij geeft niet op ook aan de relatie. Ja, soms in de menselijke relaties die we hebben, misschien tussen man en vrouw, of anderzijds. Ja, als je nog niet getrouwd bent, vriend en vriendin, Jullie zijn nog bezig elkaar te leren kennen. Heb je soms van die relaties die aan en uit zijn? Ja, soms is onze relatie aan, daarna is het uit en daarna willen we het weer aanzetten en dan gaat het weer uit. God wil niet zo'n relatie met ons hebben als mens. Hij wil niet een aan-uit relatie of paste wan no to meet uno. Ja, wanneer we hem echt nodig hebben, dan zullen we hem gaan benaderen, dan gaan we hem zoeken. God wil eigenlijk een constante relatie met ons hebben, waarin we eigenlijk verbonden blijven met hem. Ja, zijn aangezicht zoeken. Ik moet u zeggen, ik moet eerlijk zeggen, dat wij als gevallen wezens, we zijn zondig, ja, we zijn zondige wezens, zondige mensen, maar gered uit genade, door genade. Maar onze zondige natuur wilt eigenlijk wilt niet in de aanwezigheid zijn van God. Zo, onze dagelijkse strijd is die strijd tegen onze natuur, tegen onze zondige natuur. Want hoe meer we in de aanwezigheid van God zijn, hoe minder zonde de overmacht kan hebben over ons. En Satan vindt het geweldig als we niet in Gods aanwezigheid zijn. Want daarom ervaren we het soms echt als een uitdaging, weet u, om tijd te besteden met God. Om bezig met hem te zijn. We worden zo bezig gehouden met andere activiteiten in ons leven. En soms kunnen het zelfs activiteiten zijn van God of van de kerk, waardoor we eigenlijk die intieme relatie met God, de kwaliteit tijd met God, niet doorbrengen met hem. En daarom zegt het, we denken dat we rijk zijn, we denken dat we alles hebben wat we willen en dat we niets meer nodig hebben, maar we beseffen niet hoe ongelukkig we zijn. We beseffen niet hoe armzalig, berooid, blind en naakt we zijn. Ja? Zo, we moeten tot bekering komen. Maar om tot bekering te komen, moeten we eerst erkennen dat er iets fout ligt. En dat we, ja, ons moeten bekeren. 180 graden. Nou, als we Openbaring 3 vers 20 lezen, dan zien we dat de Heer Jezus een uitnodiging doet. Hij zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Dit is een mooi en buitengewoon woordbeeld. De God van het universum wil met jou, met mij, aan tafel zitten. Hij verlangt naar wederzijdse betrokkenheid en een gesprek onder het genot van goed eten. Dit is een beschrijving van een hechtige, blijvende relatie. En Jezus nodigt ons uit om dit met hem te hebben. Ja, in de, ik weet, volgens mij vroeger hoor, hadden we echt de cultuur. Misschien zijn we nog mensen in Suriname, nog de cultuur om samen aan tafel te eten. Dat is een heel goed gebruik dat we misschien weer moeten implementeren in onze gezinnen. Dat we een moment van de dag kiezen waarbij we als gezin samen aan tafel kunnen eten. En de revue van de dag laten passeren. En daar komen de openhartige gesprekken naar buiten. En dit is een bijzonder beeld, dat woordbeeld dat Christus geeft, dat hij een open relatie wil hebben met ons, dat we niets voor hem hoeven te verbergen, maar dat we open met elkaar mogen zijn en open mogen vertellen. En dat wil hij met ons doen, maar wij moeten de deur van ons hart openen, zodat hij inderdaad kan binnenstappen. Jezus staat geduldig te wachten en klopt aan de deur van je hart. Misschien heb je hiervan wel eens afbeeldingen gezien in kinderboeken. Een lange, gracieuze heiland die zachtjes klopt. Hij komt niet binnenstormen en dwingt je niet om met hem te praten. Hij dringt zich niet op aan jouw tijd of jouw drukke leven. De tijd dringt, dus als je hem hoort, open dan de deur. Hij staat klaar om je leven binnen te stappen. Deze metafoor illustreert het soort relatie dat Jezus met ieder van ons wilt hebben. Maar op een dag ontmoet je Jezus persoonlijk en leg je je kroon in aanbidding voor de Schepper aan zijn voeten, samen met duizenden, tienduizenden. Als je dan terugdenkt aan je aardse beproevingen en ziet dat ze totaal onbelangrijk worden, denk je dan dat je spijt hebt van de tijd die je met Jezus hebt doorgebracht in je leven? Ja, we zijn soms heel erg druk bezig. Het leven legt eigenlijk zoveel druk op ons. We moeten overleven. We moeten misschien 2 banen hebben. Ja. Of soms, je hebt een baan, maar het geld is niet genoeg. Je maakt je zorgen. En soms verwaarlozen we onze relatie met degene die juist alles heeft en degene die juist ons leven vorm kan geven, ons leven kan zegenen. Juist met hem brengen we het minste tijd door. Met alle andere mensen, onze collega's op kantoor, hebben we soms uren gesprekken, werken we 8 uren samen met elkaar. Maar degene die ons kracht moet geven, daar besteden we het minst aandacht mee. Zo, Christus waarschuwt ons, we hebben bekering nodig als we zien dat onze geestelijke relatie met God niet sterk is. En hij beloont ons. Ja, hij beloont ons. Want hij zegt, wie overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, gelijk ook ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn vader op zijn troon. Zo, Jezus klopt op de deur. Hij roept ons. We moeten echter zelf bewust kiezen of we onze harten voor hem openstellen. En mogen we elke dag denken aan de Christus die gestorven is aan het kruis in onze plaats. Wij zouden daar moeten sterven en wij zouden de eeuwige dood moeten sterven vanwege de zonde, vanwege de ongehoorzaamheid. Ja, we werden eigenlijk vijanden van God. Maar Christus heeft ons aangenomen, God de Vader heeft ons aangenomen als zijn kinderen door het offer van Jezus Christus. Zo, dank God dat hij niet heeft opgegeven aan ons. Jezus zou, als hij alleen maar moest afgaan op ons gedrag en afgaan op weten dat wij als mensen misschien niet serieus zouden zijn in onze relatie met hem, zou het heel makkelijk voor hem zijn om niet door alles te gaan wat hij heeft moeten doorstaan om ons weer in relatie met de Vader te brengen. Maar hij koos ervoor om toch door alles te gaan. Want ook al was er maar 1 persoon die het serieus zou nemen en die de relatie met God zou appreciëren en waarderen, zou je voor deze persoon zijn gestorven. Moet God ons helpen, beste geliefden, dat we de waarschuwing serieus nemen. Ja, dat we ons bekeren. En als we dat doen, als we de deur van onze harten openstellen, als we overwinnen in Christus, dan zullen we mogen zitten op de troon, ja, van zijn vader, zoals hij gezeten is op de troon van zijn vader. Zo, we danken God dat God ons altijd een gelegenheid geeft om te herstellen. Laat ons bidden. Vader in de hemel, dank u wel, Heere, dat u ons momenten van herstel geeft in ons leven. Ook vanmorgen, Heere, bidden we, Heer, dat u ons, onze relatie met u, dat u dat mag herstellen, o God. Als we nonchalant zijn geworden, als we onverschillig zijn geworden, Heere, in onze relatie met u, als we niet genoeg tijd met u doorbrengen, als we meer tijd hebben voor genot, meer tijd hebben, Heere, voor andere dingen in ons leven die tijdelijk zijn. Help ons, Heere, om terug te gaan naar inderdaad datgene dat werkelijk telt. En dat is onze relatie met u. De belangrijkste relatie die we kunnen hebben. Ik bid, Vader, dat u ons hierin mag helpen. En dat we de waarschuwing serieus mogen nemen. Dat we ons mogen bekeren. En dat we onze harten mogen openstellen. Zodat Christus maaltijd kan houden met ons. En dan zal de beloning komen, o Heer. U is met elk een die in mijn gehoor is. Wilt u ze zegenen. Wilt u hun werk zegenen. Als ze thuis zijn, bid ik, Heer, dat u ze mag beschermen. En mogen uw wil geschieden in hun leven. Dank u, Pa, in Jezus' naam. Amen. Dan ben ik morgen weer terug in uw huiskamer of in de auto bij u. Mogen God u blijven zegenen. Tot dan.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.
3: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.
4: Great news for churches across Suriname. Take advantage of the special church sale at Schoen's Center and Schoen's Music. Enjoy an incredible 40% discount on musical instruments, accessories, microphones, and sound systems. Whether you're upgrading your worship band or enhancing your church's sound, now is the perfect time, because every worship experience deserves great sound. Visit Schoen's Center and Schoen's Music today. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Osso. Nanga a echt sweet tissy voor fossi.
5: Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osso nasi met gegrilde kip erdoor, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, massus moxalesi met gerookte kip en kool erdoor en als add-on hebben wij zoutvlees. Pikante botervis, amsoi, mix gerookte kip en als add-on hebben wij zoutvlees. Verder hebben wij snert met kip, kipworstjes en rookworst erin. En ook als add-on hebben wij zoutvlees. Als groente hebben wij kousenband en dagoeblad. Dus, wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline.
4: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Osso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45
5: 8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja Osso, nanga a echt sweet tissy voor Fossi.
6: Hallo.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutter, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Ik ben broeder Roetu Paulus. Samen willen we Gods aangezicht zoeken en zijn leiding vragen voor deze dag. Het is woensdag 5 augustus 2026. Laten we bidden. Op deze woensdagochtend danken wij u, Heer. U zorgt voor ons, zoals u zorgt voor de vogels en de bloemen. Elke ademhaling herinnert ons aan uw goedheid. Dank u voor de zichtbare zegeningen, maar ook voor de zegeningen die wij nog niet herkennen. Geef ons een nederig hart en open ogen, zodat we uw liefde kunnen delen met anderen. In Jezus' naam. Amen. Ik hou u de dagteksten voor. De dagtekst is gehaald uit Richteren 6, vers 13. Gideon zei tot de engel des Heren: Och, mijn Heer, indien de Heere met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? Gideon zei tot de engel des Heren: Och, mijn Heer, indien de Heere met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? Richteren 6 vers 13. Het leerwoord is uit 1 Petrus 1, vers 6 en 7. Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof kostbaarder is dan vergankelijk goud. Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof kostbaarder is dan vergankelijk goud. 1 Petrus 1, vers 6 en 7. Het liedvers is Gezang 75, vers 4. Gij armen en bedroefden in deze benauwde tijd, door angst en smart beproefden die onophoudelijk lijdt, wees nochtans welgemoed en wil met blijde zangen uw vorst en Heer ontvangen, uw heil, uw hoogste goed. Gij armen en bedroefden in deze benauwde tijd, door

Tot zover de dagteksten voor vandaag. Naar aanleiding van het dagwoord lees ik u voor uit Richteren 6, vers 11 tot en met 13. Richteren 6, vers 11 tot en met 13. Ik lees u voor uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2021. Toen kwam de engel van de Heer en hij nam plaats onder de terebint bij Ofra, op het land van Joas, een afstammeling van Ebiezer. Joas' zoon Gideon was juist bezig tarwe te dorsen. Om ervoor te zorgen dat de Midjanieten de tarwe niet zouden zien, deed hij dat in de wijnpers. De engel van de Heer vertoonde zich aan hem en zei: De Heer zij met je, dappere krijgsman. Mag ik u vragen? Antwoordde Gideon. Als de Heer ons werkelijk bijstaat, waarom overkomt dit ons dan allemaal? Waar blijft hij dan met zijn wonderbaarlijke daden, waarover onze voorouders hebben verteld? Uit Egypte heeft hij ze geleid, zeiden ze toch? Maar nu heeft hij ons in de steek gelaten en uitgeleverd aan de Midjanieten. Tot zover Richteren 6, vers 11 tot en met 13.

Geliefde, dit verhaal plaatst ons midden in de rauwe werkelijkheid. Het is het verhaal van een man die zich klein en verloren voelt, terwijl God hem iets heel anders noemt. De engel van de Heer komt naar Ofra en gaat zitten onder een boom, op het land van Joas. Daar treft hij Joas' zoon Gideon. Hij treft hem aan, die tarwe aan het dorsten is, maar niet op de dorsvloer, zoals gebruikelijk. Nee, hij doet het in een wijnpers, een kuil, omdat hij doodsbang is voor de Midjanieten. Deze vijanden komen plunderen en stelen. En als ze Gideon met tarwe zouden zien, zouden ze hem alles afnemen. Hij verstopt zich dus. Hij werkt in het geheim. Hij werkt in de schaduw, waar niemand hem kan zien. Hij is een bange, kleinmoedige man. En dan gebeurt er iets onverwachts. De engel van de Heer verschijnt en zegt: De Heere zij met je, dappere krijgsman. Stelt u dat eens voor. Gideon zit daar, verstopt in een wijnpers, beven van angst. En de engel noemt hem een dappere krijgsman. Het klinkt bijna als een misverstand. Want Gideon ziet zichzelf helemaal niet zo. Hij ziet een bange boer of een landbouwer. Geen moedige strijder. Maar God ziet Gideon anders. God ziet niet wat Gideon is, maar wat hij kan worden. God ziet het potentieel. Hij ziet de roeping. Hij ziet de moed die er nog niet is, maar die hij zelf zal geven. En Gideons reactie is even eerlijk als herkenbaar. Hij antwoordt: Als de Heer ons werkelijk bijstaat, waarom overkomt dit ons dan allemaal? Waar zijn zijn wonderen? Waarom heeft hij ons in de steek gelaten? Hij zegt waar het op staat. Hij vraagt het God rechtstreeks. Waarom is het leven zo zwaar? Waarom grijpt God niet in zoals vroeger? Misschien herkent u dat gevoel. Wij horen verhalen over wat God heeft gedaan. We lezen in de Bijbel over wonderen en redding. Maar in ons eigen leven lijkt het soms anders. De strijd is groot. Het verdriet is diep. En de hemel lijkt stil. Dan vragen wij ons af: God, waar bent u? Waarom doet u niets? Dat zijn vragen vanuit het hart. En dan is God niet boos op Gideon, omdat hij ze stelt. Nee, God luistert. God hoort de pijn. En dan antwoordt hij, niet met een ingewikkelde uitleg, maar met een roep. Hij stuurt Gideon op weg. Ga in de kracht die je hebt en verlos Israël. Ga in de kracht die je hebt en verlos Israël. Wat mogen we vandaag van Gideon leren? 1. Wij mogen eerlijk zijn tegen God. Wij mogen zeggen hoe wij ons voelen. Wij mogen zeggen: Ik begrijp het niet, Heer. Dat is geen gebrek aan geloof, maar een teken van oprechtheid. Hij kan onze vragen aan. 2. God ziet ons anders dan wij onszelf zien.
Wij zien onszelf vaak als klein, zwak en bang. Maar God ziet wat wij kunnen worden door zijn kracht. Hij ziet de dappere krijgsman in u. Niet omdat u zo sterk bent, maar omdat hij u sterkt. 3. God hoort onze vragen en hij blijft. Hij loopt niet weg. Hij geeft antwoord. Misschien niet meteen. En misschien niet zoals wij verwachten. Maar hij gaat met ons mee. De kernboodschap van vandaag is dit. God zegt tegen u wat hij tegen Gideon zei. De Heer zij met u. Hij is met u. U hoeft niet alleen te staan. En misschien denkt u, maar ik ben geen dappere krijgsman. Ik ben bang. Ik ben klein. Ik kan dit niet. Dan zegt God, ik ben bij u. Mijn kracht is genoeg. Ik zal u leiden. Dat is de God van Gideon. Dat is de God van Israël. En dat is uw God. Amen.

Laat ons bidden. Machtige God, wij danken u dat u ons ziet zoals wij zijn, maar ook dat u ons ziet zoals wij kunnen worden. Vergeef ons dat wij soms kleinmoedig zijn en twijfelen aan uw trouw. Wij horen de verhalen over uw daden in het verleden, maar in de zwaarste van het heden zien wij u soms niet meer. Help ons om eerlijk te zijn tegen u, zoals Gideon. Geef ons de moed om op te staan en te doen wat u vraagt, niet in eigen kracht, maar in de wetenschap dat u met ons bent. Uw nabijheid is genoeg. Hoor ons bidden. In Jezus' naam. Amen. Broeders en zusters, luisteraars, we zijn midden in de week. Laten we niet verstopt blijven in onze eigen angst. God roept ons op om te staan. Niet in eigen kracht, maar in de kracht van Hem die met ons is. Ik moedig u aan om deel te nemen aan de augustusmaand activiteiten van de broedergemeente. Broeder Rutu Paulus groet u.

0: Fresh Lullafix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You kan kisi syphilis te you abi seks na nga wasuma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki, syphilis na amoro ogri siki di e prati na nga seks. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e wroko na ini a loli fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosis refi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra eshibere uma, nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki, bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kon psatu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiten, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu eng. Solanga you siwan soro, go wan ting nadatra. Chari you patna outu. Freiri nangakoni, weri you condom. Noso, funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende wan pristeri fu Sor Optimus International Club Paramaribo ini uroko makandra nanga den patna fu eng.
3: Alla you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u onverheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.

0: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet dizzy fufossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet ozo nasi met gegrilde kip erdoor, sweet ozo bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, massus moxalesi met gerookte kip en kool erdoor en als add-on hebben wij zoutvlees. Pikante botervis, amsoi, mix gerookte kip en als add-on hebben wij zoutvlees. Verder hebben wij snert met kip, kipworstjes en rookworst erin. En ook als add-on hebben wij zoutvlees. Als groente hebben wij kousenband en dagoeblad. Dus, wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet dizzy fufossi.
1: Radio Shalom. Inspiration FM. Johan Herbert.

Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de lieren, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag.

En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Adco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.

베이니논 슉 슉 드르르뚜 Trent Direct voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trent Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designertassen, inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papa's of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: Direct for you, ultima hamak.
1: Zinën it's lekkers, dan weet je waar je moet zijn. Na Skip, ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Na Skip, elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip, altijd vers.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Wil je altijd bereikbaar zijn onderweg? Maak dan kennis met Kirpalanicom. Het ultieme telecomproduct dat jouw leven makkelijker maakt. Met Kirpalanicom kun je alles volgen via social media, bellen en sms'en voor een vast tarief. En geen zorgen over koersschommelingen. Dus kies nu het abonnement dat bij jou past. Hé, hey, wacht even hoor. Ik moet op mijn apps reageren. Oké. Eenvoudig, snel en voordelig. Kom vandaag nog langs en sluit je aan. Kirpalanicom. Jouw verbinding met de wereld. Kirpalani. Save and enjoy.
4: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Oso, nanga a echt sweet tissie voor fossie.
5: Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet oso nasi met gegrilde kip erdoor, sweet oso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, massus moxalesi met gerookte kip en kool erdoor en als add-on hebben wij zoutvlees. Pikante botervis, amsoi, mix gerookte kip en als add-on hebben wij zoutvlees. Verder hebben wij snert met kip, kipworstjes en rookworst erin. En ook als add-on hebben wij zoutvlees. Als groente hebben wij kousenband en dagoeblad. Dus, wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline.
4: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet dizzy.
6: Elke dag luister ik naar 94.5 FM. Radio Shalom.

0: Cumhuriyetis Elif Ül. Vrouwen vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Goedemorgen luisteraars, dit is het programma Vrouw Vandaag. Vrouw Vandaag komt helemaal in uw huiskamer via Radio Shalom. Op uw kolflengte 94.5, zo niet op www.shalomsuriname.com. En als u andere mensen kent, zegt u het voor dat er zo'n programma is. Van maandag tot en met vrijdag. We hebben ook Shalom televisie. En die is op de zondagavond rond 8 uur. Ik ben Margo Saling-Daly, voor u die het nog niet weet. En ik vind het fijn om ook helemaal in uw huiskamer, of misschien bent u in uw auto waar u zich ook mag bevinden, dat ik dit mag verzorgen. Maar wederom niet alleen, maar met mijn zuster Pastor Ursula Millerson. En we danken de Heer dat ze ook de tijd heeft ingeruimd.

Confirmed om dus met ons te delen. Hè? En we luisteren graag. Maar we gaan eerst naar muziek luisteren. En dan komen we gelijk met haar. Wat ze voor ons heeft, het onderdeel.

0: Na muziek, lieve mensen, gaan we door. Ik zei het al, ik ben niet alleen vandaag hier in de studio. Ik zit hier met Pastor Ursula Millerson. En ze had de vorige keer ook ons bemoedigd. Ja, met een, het besef, hè, wat voor positieve woorden, maar ook negatieve woorden kunnen doen voor ons mensen en ook voor het land en de stad waarin we zijn.
1: Yes.
0: En ze gaat door vandaag met wat ze voor ons heeft. We zijn heel nieuwsgierig, zuster Ursula. Welkom weer in ons programma, vrouw, vandaag.
1: Yes.
0: Ja, gaat uw gang.
1: Dank u wel. Het is weer fijn om samen dit weer te verzorgen.
0: Ja,
1: en we vorige keer had ik inderdaad, wat u zei, het thema ook behandeld. En vandaag heb ik een thema. Het lijkt op elkaar, maar het zijn zulke bijzondere dingen. De kracht van woorden. Ja, de kracht van woorden. En dat is heel belangrijk. Want de kracht van woorden, als we dus eigenlijk gewoon zouden kijken in Genesis, vanaf het begin, dan zien we ook hoe krachtig de Heere woorden uitsprak. En het was er.
0: Amen.
1: En zo is dan ook voor ons van, als we krachtige woorden uitspreken, positieve woorden uitspreken, dan zal het zo zijn. Hè?
0: Ja,
1: heel bijzonder. Dus we zijn vrouwen. Vrouwen zijn bijzonder. We zijn moeders. Hè? We zijn we hebben een geweldige plaats. Plek in het hart van God. Hè? Hij heeft ons geschapen naar eer en glorie van zijn naam. We zijn in die samenleving. We zijn niet alleen gelovige vrouwen. Maar we wonen ook in die samenleving. We zijn bijzonder in onze kerken. Weet dat de Heer het heel erg apprecieert. Onze bijdrage waar we zijn. Maar we leven ook in een samenleving die belangrijk is. Ook voor ons vrouwen. We zijn dochters. We zijn zussen. We zijn echtgenoten. We zijn moeders. We zijn grootmoeders.
0: Amen.
1: En we zijn vriendinnen. Hè? Dus het is prachtig om dat te horen. En vrouwen verrichten bijzonder werk in de samenleving. Wie we ook zijn, welke positie we ook mogen bekleden, we verrichten bijzonder werk in het christendom. Dus behalve bijvoorbeeld mijn werk, mijn pastor zijn, dingen die ik doe bijvoorbeeld qua kerk, heb ik sociaal-maatschappelijk, heb ik ook wat dingen die ik doe. Bijvoorbeeld, ik praat over goede werken. We hebben goede werken. En onze goede werken mogen ook uitblinken. Ik werk graag in de stad. Zoals ik hier ben in Suriname, dan neem ik soms mensen eigenlijk gewoon in mijn agenda op die ik dagelijks, vrijwel dagelijks bezoek met eten. Ik geef een voorbeeld.
0: Yeah.
1: Maar niet iedereen natuurlijk, wie God op je hart zet. Wij hebben dus bijvoorbeeld in Nederland hebben we ook zo'n maaltijdproject die we doen. En we verzorgen dat voor ongeveer 50 mensen. En wat ik ook zie is bijvoorbeeld, we delen met wat wij ontvangen hebben met anderen. Dus als we dus eigenlijk in onze eigen pot of salaris gaan, dan delen we ook met de armen. Hè? De dak- en thuislozen.
0: Ja.
1: En de dak- en thuislozen zijn geen drugsverslaafden. He, alleen als mensen dat denken. Het zijn mensen die bijvoorbeeld goede posities hadden, die in problemen gekomen zijn, die uiteindelijk ook op het afwachten van een woning, afwachten van dingen die geregeld moeten worden, hebben ze eigenlijk geplaatst tussen drugsverslaafden. Dus in feite zijn die dingen wat we ook bevechten en wat we niet zo prettig vinden. Dat je dus de mensen niet over één kam scheert. Hè?
0: Ja, ja.
1: Maar we danken God dat we dus daarna kijken, bid met de mensen. Ik praat ook met mensen die bijvoorbeeld ook werk met hen.
0: Ja.
1: Zij die openstaan, dan kunnen we altijd bidden en over dingen praten samen. Hè? Heel belangrijk. Daarnaast ben ik een life coach. Dus het is een want het leven van mensen zijn zo belangrijk. Hè? Dus los van het bidden en de Bijbel is bijvoorbeeld een bepaalde begeleiding ook nodig. En dan kun je dus thema's doen op maat. Dus wat is eigenlijk diepgaande thema's die iemand bereikt. En ik ga nu niet te ver op ingaan, maar het zijn hele belangrijke zaken waar we dus ook achten op slaan. Dus laten we weten hoe bijzonder we zijn. Bijzondere vrouwen die werken in die samenleving. U die hier luistert, u bijzonder bent u in die samenleving. We hebben vrouwen, we hebben een vrouwelijke president. Zo bijzonder in de samenleving. We hebben in de kerk hebben we vrouwelijke voorgangers. Zo bijzonder ook in het werk. En we danken God daarvoor. Al bent u geen voorganger, uw bijdrage is zo belangrijk. Amen. In het christendom, in het koninkrijk. Maar ook buiten. We zijn moeders. En we zien veel zonen en dochters beladen en belast in die samenlevingen rondgaan. Mijn hart gaat ook uit naar die zonen en dochters, omdat we weten wat een moeder voelt. Dus we zijn heel belangrijk. Mm-hmm. En de kracht van onze woorden, die kunnen opbouwen. Maar de kracht van onze woorden kunnen ook afbreken. Sorry. En als we zonen van mensen zien, hoe tak dat ding, kunnen die mensen vervloeken. Ik look in Jimmy. Doti, dit, dat. No, we go na ing, dat we tak na ing. Want je weet niet waardoor deze persoon gegaan is. Ja. Dus de woorden die ik over iemand uitspreek, als ik die persoon zie, belabberd, vuil. Die persoon wil niet eens naar me kijken, want die persoon denkt dat ik zomaar misschien een oordeel over haar of hem zou hebben. Maar ik spreek positieve woorden over deze persoon. Ik hoop niet dat ze zwervers worden. Met de wakkananga sofutu in akondre. Welke cultuur het ook mag zijn. Verwenselijk. Geen enkel cultuur om maar rond te lopen. Om een zwerver te zijn. Omdat ik dat zeg. Nee, ik bid God dat mijn woorden kracht hebben. In die samenleving om op te bouwen. Amen. Dat is zo belangrijk. Spreuken 18 vers 20, 21 zegt. Iemands woorden vullen zijn hart met goede dingen. Als het goede woorden zijn. Mm. Met kwade dingen. Als het kwade woorden zijn. Dus laten we met goede woorden komen. Om dingen te vullen. Mijn hart is vol van de heerlijkheid. En de dingen die God wil. En ik leer nog steeds. Amen. Ik ben niet een beter bedweter. Maar ik leer echt nog steeds.
0: Amen.
1: Zelfde hoofdstuk. Vers 21 zegt. De tong. De tong is het, de spreuken. Ja, spreuken, ja. Op de tong liggen zowel dood als leven. Wie aan één van beide de voorkeur geeft, zal de vruchten daarvan plukken. En we zijn bewust dat de Bijbel dat zegt. Dus als we goede dingen hebben in het woord, gaan we goede dingen ook zaaien. Goede woorden zaaien. Goede woorden uitspreken. Mm. Omdat we weten, we beseffen dat de tong eigenlijk een bepaalde kracht heeft. Op de tong liggen zowel dood als leven. Dus wat we uitspreken, soms maar is spreken uit de vervloekt trauma, de takwa losani, over een kerk, over een voorganger, over een christen, over de regering. Allerlei dingen zeggen ze alsof ze. En soms zie je mensen die dingen zeggen van een ander. Denken mensen die soms dingen zeggen van. Niet dat je niks mag zeggen hoor, dat is niet de bedoeling. Nee. Maar soms mensen die dingen zeggen van een ander. Die kijk naar het niveau waarin ze leven.
0: Ja,
1: als ik bijvoorbeeld mijn president wil afkraken en allerlei dingen zeg, dan moet ik ook kijken op welk niveau ik zelf ben.
0: Ja.
1: Want misschien heb ik nooit een bal gescoord. Zoals de mensen die nu naar voetballen kijken.
0: Ja.
1: Oh wee, die voetballers verliezen. Terwijl degenen die kritiek hebben, die hebben geen besef van een score. Hè? Maar goed, ik maak er ook een geintje om. Hè, maar het is zo belangrijk voor onszelf. We roepen de vrouwen op. We veroordelen u niet. We veroordelen niemand. Maar we willen dat u beseft wat er gebeurt om ons heen. Amen.
0: Amen.
1: Want beide, als u dus eigenlijk naar beide kijkt, dood en leven. Dan kiezen we eigenlijk voor leven.
0: Mm.
1: We kiezen om te spreken. Zelfs niet al zouden we dingen zien van de vijand. Want je hebt de Heer, onze God. Maar je hebt ook de duivel. Zelfs dan gaan we niet iedere keer zeggen vloek, vloek, vloek, vloek, vloek. De Heere bestraffen jou. Dat spreken we uit. En het zijn demonische werken die mogen we bestraffen in de naam van Jezus. Amen.
0: Amen.
1: Maar we bestraffen geen mensen en we vervloeken geen mensen. Maar wel de geestelijke werken.
0: Yeah.
1: Vrouwen, laten we autoriteit geven aan mooie krachtige woorden. Want als we woorden uitspreken, dan geven we autoriteit aan die woorden. En vele gezinnen zijn gebroken door autoriteit die er in boosheden gegeven zijn aan woorden.
0: Mm.
1: Vele huwelijken zijn gebroken, uit elkaar gevallen vanwege woorden die kracht en autoriteit hebben gekregen, die naar buiten gegaan zijn, die losgelaten zijn op het huwelijk, op de man, op de vrouw of die zoon of dochter. Mm-hmm. Maar God roept ons op, want hij houdt van ons. Hij wil dat we krachtige woorden uitspreken, helende woorden uitspreken, bevrijdende woorden uitspreken, genezende woorden uitspreken, want dat is wat de Heer voor ons wil. Mm-hmm. Dus we danken de Heer, want als stel je voor iemand zou boos zijn, dan spreekt die persoon alleen maar boze woorden. En al zou je die persoon willen corrigeren, zegt die persoon tegen me, libi mi, met taksami wani mi atibrong. Maar dan, als je dan niet beseft wat je allemaal zegt, dan ben je eigenlijk net alsof je zaden aan het zaaien bent. He, stel je voor, je hebt een heel braak gebied en je wil zaaien, je wil koren zaaien of wat dan ook zaaien. Dan is jouw gebied schoongemaakt en je gaat zaaien en je verwacht mooie koren of bloemen, noem maar op. Zo is het ook met woorden. Als we alleen maar negatieve, bittere woorden zaaien, dan gaan we een tuin krijgen vol bitterheid en geen goedheid. Dus ik wil u eigenlijk, ik zeg het ook tegen mezelf, want ik werk ook nog steeds aan mezelf. Mm. Ik weet dat de Heer ons gewoon disciplineert. De Heilige Geest kan ons disciplineren. Amen. Als we ons ook openstellen, dat hij ons disciplineert. Amen. Mm. Dus laten we kiezen. Want woorden zijn vormers van onze eigen realiteit. Woorden kunnen mijn toekomst vormen. Woorden kunnen mijn mans leven ook vormen. Mm. Wat zijn de woorden die je kiest? Wat is de woorden die opkomen die ik bijvoorbeeld gewoon naar buiten laat rollen. Mm-hmm. Laten we daar voorzichtig mee zijn. Want ze kunnen diep raken. Woorden kunnen diep raken. Woorden kunnen positief diep raken. Woorden kunnen genezen. Woorden kunnen inspireren. Maar als je het omkeert, dan kunnen woorden eigenlijk ziek maken. Als je het omgekeerde, hè? Ja. Diep raken en mensen ziek maken. Dus dat zijn de zieke woorden. Of mensen demotiveren. Ken je dat? Dat je dus eigenlijk met woorden iemand kan demotiveren. Dat die persoon stopt met het goede wat ze doen. Ja. En heel passief worden en niks meer willen doen. We breken deze dingen. We danken God dat onze woorden diep mag raken. Genezing mag voortbrengen. Amen. En inspiratie mag brengen. Dat zeg ik vaak. We motiveren. Wat ik doe ook met dingen die ik doe. Ik motiveer. Mm-hmm. Ik inspireer. En ik activeer. He, dus je motiveert de mensen met je woorden. Je inspireert ze. Ze krijgen weer kracht en energie. En dan activeer je ze om op te staan. Om te gaan doen wat ze moeten doen.
0: Ja.
1: Dus woorden hebben kracht. Mm-hmm. En je moet nagaan om gedachten te sturen. Mm-hmm. Dus woorden hebben de kracht om gedachten te sturen. Mm-hmm. En ons tot actie aan te zetten. Net wat ik zeg van woorden kunnen ons tot actie aanzetten.
0: Amen.
1: Als iemand bijvoorbeeld, als je praat over parels bij de zwijnen gooien, wil zeggen, de mooie dingen die ik heb, met de norm en waarde die ik heb, de degelijke dingen die ik geleerd heb, als ik met andere mensen omga die disrespect zijn, die schoppen tegen iedereen, dan verlies ik de mooie dingen die ik heb.
0: Yeah.
1: En dan ga ik gevormd worden naar, maar dat wil ik niet. Ik besef dat ik degelijk ben opgegroeid en ik vorm mezelf, de Heilige Geest helpt mij om een steeds beter mens te worden.
0: Amen.
1: En dat is wat we moeten doen. Om wat woorden die wij uitspreken, gedachten die wij zenden, dat het een actie opbrengt, maar positieve actie opbrengt. Dat mensen positief aangezet worden om dingen te kunnen doen. Positief aangezet worden om het land te helpen, om de kerk te helpen, om die christelijke wet positief aanzetten, dat we de overheid helpen. Ik noem maar op. Enzovoort.
0: Ja, overal waar we kunnen,
1: ja. Laten we goed inzetten. Ja, dus laten we ophouden, laten we halt toetrekken aan leugenwoorden, haatwoorden, racistische woorden, beledigende woorden, vernederende woorden, scheldwoorden. Laten we dus eigenlijk gewoon fake woorden, ophitsende woorden, jaloerse woorden, onreine woorden, laten we ze een halt toetrekken. Laten we niet aan meedoen. Want we weten gewoon dat de Heere anders over ons denkt en anders voor ons wilt.
0: Ja.
1: Heel belangrijk.
0: Dat is zo. Amen. Mm-hmm. Is heel, heel belangrijk. Zus, ik dank de Heere voor dit, want ja, soms horen we dus de woorden. Woorden zijn dit, woorden zijn dat, je tong, je tong. Maar hoe u het zo uiteen hebt gezet, het weg weer iets in je van oppassen, want het is niet gezond om dus... Nee. Die woorden, maar woorden kunnen ook opbouwen.
1: Ja.
0: Kunnen mensen ertoe aanzetten om iets te gaan doen. Hè?
1: Zeker, zeker.
0: Mensen die ontmoedigd zijn, denk maar. En misschien deden ze een studie en door allerlei dingen. Ja. Dat ze aangemoedigd worden.
1: Klopt.
0: Om dus door te gaan. Maar het is je instelling, hè?
1: Ja.
0: Als je de persoon ontmoedigt en zegt, je gaat het niet kunnen halen.
1: Ja.
0: Je kan het niet.
1: Yes,
0: ja. En als je zegt, van, je kan het wel.
1: Ja,
0: doe het, probeer het. Ga.
1: Ja,
0: je spoor de persoon aan. Dan gaat het wel lukken.
1: Zeker.
0: En hebt u misschien een getuigenis van iets dat er ooit heeft voorgedaan, waar u het verschil hebt gezien met afbreken en opbouwen met woorden?
1: Ja, ik geloof voor onszelf dat als ik dan erbij stilsta, heb ik ook in de jaren geleerd om me in te houden, om bijvoorbeeld niet te snel iets te zeggen.
0: Ja.
1: Of dat ik bijvoorbeeld ook geleerd heb om niet mee te gaan met mensen die alleen maar roddelen.
0: Ja.
1: Dus dan heb ik mezelf daarin ook opgebouwd.
0: Ja.
1: En als ik dan een woord had uitgesproken of te snel had gereageerd op iets, dan heb ik er zo'n spijt van. Maar het is alleen de Heilige Geest kan het doen. Want soms kun je mensen die maken en breken en de nefiri schreven. Maar als je maak en breek en je hebt er spijt van, dan word je overtuigd door de Heilige Geest.
0: Ja.
1: Van mijzelf ben ik overtuigd geworden iedere keer weer. Daarom praat ik nu er zo over.
0: Ja, ja.
1: He, dus ik zeg geen dingen die ik bijvoorbeeld eventjes heb opgeschreven.
0: Mm-hmm.
1: En ik wandel er niet in, begrijp u? Dus
0: ik
1: heb het meegemaakt van mezelf. Van nou, natuurlijk. Dat je woorden, zeg je woorden inhoudt.
0: Yeah.
1: Je bent getrouwd. En soms kan je misschien een beetje boos zijn.
0: Yeah.
1: En denk je van, en in die jaren, praise the Lord, in die jaren heb ik gewoon geleerd van, hey, laat me mijn hand op mijn hoofd zetten. Laat me mijn hand
0: en
1: op mijn hart zetten.
0: En bestraffen.
1: Ja. Of dat iemand je belt. Je weet, binnen de families dan kan je misschien een gesprek hebben. En je weet gewoon, van dit klopt voor geen meter. Ik weet het. En dan wil je dan wat zeggen. Dan heb ik mezelf voorgenomen. Ik zeg niks meer. Ik zeg, ja, hoe gaat het? En ik blijf bidden.
0: Yeah.
1: Want soms zie je dat bijvoorbeeld onze tongen worden uitgelokt.
0: Yeah.
1: Om die dag ruzie te maken of die dag iets verkeerds te zeggen. Dat is echt de vijand ook, hè?
0: Ja, de vijand.
1: Dus wij moeten een balans brengen van, hey, ik let op mijn woorden.
0: Yeah.
1: Ik let op mijn tong. Laat ook liefde in ons groeien. Verdraagzaamheid in ons groeien.
0: Yeah.
1: Geen egoïsme in ons zijn. Dat zijn de dingen die moeten we aan werken.
0: Yeah.
1: En niet bijvoorbeeld het willen opnemen steeds voor jezelf.
0: Yeah.
1: Laat het gaan. Laat de Heilige Geest voor ons vechten. Begrijp u?
0: Want dat is dan geen zachtmoedigheid.
1: Nee.
0: Als je steeds voor jezelf
1: wil opnemen.
0: Mijn moeder zei altijd toen ik opgroeide. Meisje, hier in Ningre. Ik wist niet wat het... Ze zei gewoon altijd meer dan die persoon heeft gezegd.
1: Ja.
0: Weet je, en daar ben je fel, toch? Omdat je bent argwanend dat die persoon, omdat er zoveel negatief gezegd
1: klopt.
0: Dan ben je zo op je dingen van... Dus wat heeft hij gezegd? Je weet de woorden tweemaal. Maar het is geen goede houding.
1: Nee.
0: Want dan flap je snel uit, terwijl dat als mijn takje
1: schrijft. Want als er 10 woorden gezegd zijn, dan zijn er misschien 2 negatief.
0: Yeah.
1: En alle 8 zijn zo positief. En dan hebben we de neiging om dan die... Want dan steken die 2, hè.
0: Yeah.
1: Dat je eigenlijk gewoon erop in... Terwijl er zoveel positieve dingen zijn. Dus zo train ik mezelf. Hè?
0: Yeah.
1: Van hé, laat me die negatieve dingen mij niet laten beïnvloeden. Begrijp u?
0: Yeah.
1: Want je hebt mensen die conny zijn. Die kunnen soms dingen gooien. Woorden, dingen zeggen. Om te zien hoe jij erop reageert.
0: En
1: dat jou de schuld geeft.
0: Dat is uitlokking van de vijand. Hè?
1: Ja.
0: En het wat u zegt, daarvoor moeten we waakzaam zijn.
1: Ja.
0: En dat kan alleen de Heilige Geest ons helpen, lieve luisteraars.
1: Mm-hmm.
0: We zijn zo zoetjes aan het einde gekomen.
1: Wow.
0: Hebt u nog iets om om af te ronden? We hebben nog 3 minuutjes.
1: 3 minuten? Ja. Nee, ik denk dat ik genoeg gezegd heb. Ik wil dus eigenlijk natuurlijk de mensen aansporen.
0: Ja.
1: Neem het als een les, dat doe ik ook.
0: Ja.
1: En niet als een veroordeling.
0: Nee.
1: We worden alleen maar beter van.
0: Amen.
1: We worden rijker van.
0: Amen.
1: We worden sterker, worden volwassender ervan. En amen, want de Heer gaat dan mensen brengen om te kijken hoe je die toetsing, hè?
0: Ja, maar die laten toetsing.
1: We, ja.
0: En ook dat we, wat u zei, ook dat we elkaar, jezelf eigenlijk moet corrigeren.
1: Ja.
0: Door, u zei, ik leg mezelf de handen op, doe ik ook vaak, hoor. Ja. Bestraf ik mezelf ook van, hé, je hebt het weer gedaan en zo.
1: Ja, ja,
0: ik zei,
1: ja.
0: Heer, wees een wacht voor mijn mond.
1: Klopt. Ja.
0: En dat en zo. En soms zijn we sterk door wat we uiten, geliefde. Maar laat ons leven een reukwerk zijn voor de Heer.
1: Echt waar.
0: Amen. Dank u wel, Pastor Ursula.
1: Yes,
0: dat
1: ja,
0: u wilde
1: gedaan.
0: Komen. Als u weer in Suriname bent, bent u van harte welkom.
1: Dank u
0: om
1: wel.
0: Om vrouwen vandaag met ons te verzorgen.
1: Yes.
0: We danken de Heer, luisteraars, dat u hebt geluisterd. Ik hoop dat u ook als ikzelf en ja, wij allemaal leren eruit. Dat u ook hebt geleerd en draag het over aan anderen. Het is niet een veroordelen, maar het is om te leren.
1: Yes, ja,
0: en de Heer wil dat we veranderen. Hij wil dat we op hem gaan lijken. Mm-hmm. Hè? En dat kan de Heilige Geest, daarin kan hij ons alleen helpen.
1: Ja.
0: We groeten voor vandaag. Dank u wel nogmaals, Pastor Ursula.
1: Yes,
0: en we zijn er weer. Ja, de volgende keer met Vrouw Vandaag. Vrouw Vandaag is er van maandag tot en met vrijdag. Er zijn ook andere verzorgsters. U kunt dan luisteren en opgebouwd worden. Bid voor ons als Shalom, radio en televisie. Dat dit mooi werk van de Heer door kan gaan. En als u kunt ondersteunen, u bent van harte welkom. U kunt bellen naar onze administratie en dan kunt u vragen hoe u kan ondersteunen. Mijn nummer is 742-3245. Ik ben Margo Saling Deli en ik groet u voor dit keer. Untambu untewantralesi. Dag.
2: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
3: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

0: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution. Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratrette, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Goedemiddag, Clara Ozo. Maar dat is op prijs. Dus dat budget kost, Clara? Maar met zo'n kwaliteit toch?
2: Hé, broer. No stress you a day, you know yere. Historex abuan new verfi. Verfi.
1: Huh?
2: Verfi.
1: Verfi? Dat zei dat ie.
2: Verfi. Na yere, na yere. Dofi dofu. To lees me tegi, ba. Verfi. Na a new merk top. En na verfi disi. G.U. na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nanga zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bede you. Mi bo ver van a ver fiar. Verfi, by Historex.
3: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet dizzy fufosi. We staan aan de Bonnystraat 106, aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Osso, nanga a echt sweet tissy voor fossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osso nasi met gegrilde kip erdoor, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, massus moxalesi met gerookte kip en kool erdoor en als add-on hebben wij zoutvlees. Pikante botervis, amsoi, mix gerookte kip en als add-on hebben wij zoutvlees. Verder hebben wij snert met kip, kipworstjes en rookworst erin. En ook als add-on hebben wij zoutvlees. Als groente hebben wij kousenband en dagoeblad. Dus, wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tissy fufosi. We staan aan de Bonnystraat 106, aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tissy fufosi.

0: Het is 12 uur.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.
1: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come. Van gemeente Logos International aan de Koezewijnenstraat nummer 12.
5: Papa, dank u wel. Ik dank u voor dit moment. Heerlijk, heer waarlijk, u bent goed. U bent zeer te prijzen, God van ons heil, Jezus de Christus, die gekregen heeft de naam die is boven elke andere naam. De naam voor wie elke knie zal buigen en elke tong zal belijden in de hemel, op de aarde en onder de aarde. Vader, we verheerlijken u deze avond. We prijzen u en wij adoreren u om wie u bent. U bent waarlijk hoog verheven boven al wat lief. Er is geen God als u, Heere. We danken u. We danken u, mijn God, dat u ons uitkiest. U bent het die uitkiest en aanwijst. En dat u mij hebt uitgekozen en aangewezen om op dit moment uw volk te bedienen. Heer, ik geef mezelf over aan u, papa, en ik bid dat u spreekt door mij. Ik roep uw bloed aan over deze plaats. Ik reinig deze plaats met uw bloed. Het atmosfeer binnen dit huis, het atmosfeer rondom dit huis, het atmosfeer onder dit huis en boven dit huis reinig ik met het kostbaar bloed, het heilig bloed, het onschuldig bloed van Jezus de Christus. Ik leg elk een hier onder mijn gehoor, onder uw bloed, Heere. Ook zij die op weg zijn hier naartoe. En ik dank u wel, mijn God, dat u gaat spreken. Heere, u gaat spreken tot harten. Ik bid dat u harten week maakt. Dat u harten kneedbaar maakt, Heere. Om te horen, te verstaan en te buigen voor uw woord.

0: We danken u. Ik leg uw woord in uw handen. En ik zegen het in Jezus' naam. Amen. Amen en amen. Ik ben vanavond hier eigenlijk met een beetje droefheid in mijn hart. Maar ik ga spreken tot u vanuit mijn hart, uit liefde. En ik wil u zeggen voor ik begin, de Heere houdt ontzettend veel van u. Papa houdt van u. En heeft zijn enig geboren zoon gegeven als losprijs. Jezus heeft zijn leven gegeven, zijn leven, zijn bloed, het hoogste goed, om ons vrij te kopen van zonde. Hij is gestorven in onze plaats. God vindt u en mij belangrijk. En hij houdt van ons. Weet u, in het dagelijks leven gaan we allemaal over wegen, hè? Over een weg. We zijn dagelijks, als je in je auto stapt of je nou te voet bent, je gaat over een weg, ja toch? Een weg is letterlijk een pad, een baan, waar langs mensen, ook dieren, voertuigen gaan. Waarover ze zich verplaatsen. Het is een verbinding van waar je bent naar waar je naartoe moet. Sommige wegen zijn breed, andere smal. Andere zijn geasfalteerd. Sommige zitten vol gaten, moeilijk begaanbaar, zoals de weg naar Nikering. Soms zitten ze vol bochten, kuilen. Soms zijn de wegen ons bekend. En als de wegen ons bekend zijn, dan is het makkelijker voor ons. Want je bent op bekend terrein, toch? En dan weet je precies waar het eindpunt is. Wegen geven ons richting, geven ons structuur. En ook veiligheid. Een weg kan ook zijn een manier of een methode. Bijvoorbeeld de beste weg om een probleem op te lossen. Een weg kan ook geestelijk zijn. Is de manier waarop iemand God volgt of naar hem toe leeft. Een weg is dus een pad om te bewandelen, zowel letterlijk als figuurlijk. U kunt me volgen, toch? De Bijbel, het woord van God, daar staat het, daar heeft het woord weg vaak een geestelijke betekenis. Het verwijst naar een levenswijze die iemand kiest. Het staat vaak voor de levensrichting en de keuzes die een mens maakt ten opzichte van God. Een geestelijke weg. Daarom is mijn thema vandaag. De onbekende weg of die nieuwe weg. Een onbekende weg. Een onbekende weg kan spannend zijn. Ja toch? We zien de bestemming niet. We kennen de hindernissen niet. En we kunnen makkelijk de richting kwijtraken. Juist op die momenten hebben wij een gids nodig die de weg kent. Amen. Vaak wanneer we richting Nikeri gaan, de slechte plekken met veel gaten, dan zijn we blij als er een automobilist voor ons is die de weg kent. Dan rijden we rustig achter hem aan. Weet je, hij kent het. Nou kennen wij de weg. Dus we weten precies, ook al zit er water daar, we weten, oké, deze kant op. Maar wanneer je de weg niet kent, is het fijn als je een gids hebt. Een gids die de weg wel kent. Amen. De kern en de hoofdgedachte van de boodschap van vandaag is dan ook hoe we ons op deze onbekende weg waarop we gestapt zijn, of waarin we gestapt zijn, kunnen laten leiden. En op deze weg, die weg die we gaan met Christus, is onze eerste en beste gids de Heer Heilige Geest. We gaan ook kijken wat de gevolgen kunnen zijn wanneer we het zelf willen doen. Want dat heb je soms ook. Soms laten we de gids aan een kant. Soms laten we onze kompas aan een kant. Soms laten we ons navigator aan een kant. En we gaan het uit eigen kracht doen. We gaan ook kijken wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. Want waar onze kaart ophoudt, begint de leiding van de Heilige Geest wanneer we wandelen op het pad van Christus. De Bijbel leert ons dat de mens zijn eigen levensweg niet kent of beheerst. God kent de weg die wij gaan. Die wij gaan moeten. En Hij leidt ons. Hij leidt zijn kinderen. Onze levensweg is volledig bij God bekend. Voor wij het zelf beleven. Het staat in Psalm 139, vers 16. Hij zag ons vormloos begin, zegt het woord. En al de dagen van ons leven zijn geschreven in zijn boeken voordat er een geformeerd werd. Of een mens nu God dient, dus een kind van God, Een rechtvaardige zoals wij, of als een mens zijn eigen weg gaat, een goddeloze, een zondaar, iedereen gaat een weg. Iedereen gaat een weg. Psalm 1 beschrijft de weg van de rechtvaardigen ten opzichte van de weg van de goddeloze. Psalm 1. Laten we even kijken wat Psalm 1 zegt. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen. Die niet staat, dus hij wandelt, nu gaat hij staan. Die niet staat in de weg der zondaars. En nu gaat hij zitten. Nog zit in de kring der spotters. Maar aan de Heere wet zijn welgevallen heeft. En dienst werd overpeins bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom geplant aan waterstromen die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Welks geloof niet verwelkt. Al wat hij onderneemt, gelukt. Niet alzo de goddelozen die toch zijn als kaf dat de wind verstrooit. Daarom houden de goddelozen geen stand in het gericht, nog de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen vergaat. Er zijn twee wegen. De Bijbel leert dat de weg van de zondaars uiteindelijk leidt tot de eeuwige dood. Dat staat in Romeinen 6, vers 23. De loon van de zonde is de dood. Maar de genade die God schenkt is het eeuwig leven in Christus Jezus, onze Heer. Maar God zij dank, de Bijbel geeft daartegenover ook een hoopvolle boodschap. Wie zich bekeert en geloof in Jezus Christus ontvangt vergeving en eeuwig leven. De weg van Christus leidt dus tot het eeuwig leven. Jezus Christus zegt in Johannes 13, vers 6, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hoe komen we op die weg? We komen op die weg omdat we een kerk bezoeken en meedoen met alles, of beter gezegd, alles nadoen, ook heiligheid nadoen. We komen op die weg door de echte, oprechte bekering. Bekering is een besluit die men neemt om zich te keren tot God. Bekeren. Vaak denken we, iedereen in de kerk heeft zich bekeerd. En vandaag ben ik hier niet om u een ingewikkelde boodschap te brengen. Vandaag ben ik hier om te gaan naar het fundament. Omdat wanneer we om ons heen kijken, eerlijk als gelovigen, dan is het bedroefd. Ik ben bedroefd. En ik denk de Heer Heilige Geest ook, als we kijken wat gebeurt in het lichaam van Christus. God heeft één woord. Zijn woord is de waarheid. God is de absolute waarheid. En hij houdt van ons. En ik denk niet dat het zijn wil is om te zien hoe mensen misleid worden. We zijn op die weg. We komen op die weg door bekering. Wat is bekering? Bekering is een keuze die we zelf maken. Ik kies ervoor om Christus te dienen. En als we zeggen, ik kies ervoor om Christus te dienen, dan is dat het. Dan kan ik niet mijzelf een keertje dienen en een keertje Christus. Dan kan ik niet een keer een mens dienen en een keertje Christus. Het is radicaal. Dat is het eerste. Het besluit moeten we zelf nemen. Dat doen we zelf. We keren ons tot God. Dus als we die richting opgingen, dan maken we een bocht van 180 graden. Van Christus volgen. Daarop volgt de wedergeboorte. En dan komt God in actie. Het is de vernieuwing die God in de mens bewerkt. Die wedergeboorte. Dan gaat hij ons veranderen van binnen. Maar die verandering komt niet als we ons niet echt hebben bekeerd. Ik ben niet nu in het evangelie. En ik heb velen gezien die zich bekeerd hebben, maar jaren lopen in de gemeente. Maar je ziet geen verandering. Het ligt niet aan God. Die bekering was er niet. Waardoor die wedergeboorte geen plaats kan vinden. Dat is het fundament van elke gelovige. Dat is het fundament. En jammer genoeg is het vaak zo, zoals ik zei, het nadoen. Mensen zijn in de kerk. Ze doen alles na. Maar die bekering is er niet. Die wedergeboorte is er niet. En dat is zeer gevaarlijk. Zeer gevaarlijk. Dat is het fundament. U weet allemaal wat een fundament is. Een fundament is dat wat het geheel draagt. Het fundament van dit gebouw is dat wat alles draagt. En als het daar niet goed zit, gaat dit eens neerstorten. Het fundament moet goed zijn. En daarom is het goed als gelovigen om eerlijk te zijn met onszelf. En van tijd tot tijd terug te gaan. En kijken in het diepste van ons hart, van ons leven. Hoe zit het? Hoe zit dat? Ik bemoedig u. Ik ben hier niet om u om de vingers, want als ik dit doe, als ik het naar u toe wees, wees de rest naar mij. Maar ik zeg u, we dienen een levende, heilige God. Hij heeft maar één woord. We kunnen dat niet nuanceren. Die bekering moet er zijn. Minokan doe ik midraai libi. Het bestaat niet. We kunnen misschien de boel voor de gek houden, maar hem niet. Hij ziet het hart. Amen. Bekering is dus niet slechts iets van de lippen. Johannes 3, vers 3 tot 8. Daar zien we het verhaal van Nicodemus. En daar zegt Christus, tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. Ik neem aan dat u weet dat het niet alleen gaat om het leven hier. Het gaat niet alleen om het leven hier. We sterven allemaal een keer. En als we niet gestorven zijn voor Jezus komt, gaan we met hem mee. Dat is dat hele ding hoor. Is niet hoe geweldig we moven voor de Heer en dit en geweldige dingen doen. Zullen we gered zijn? Gaan we het herhalen? Mensen, het lichaam van Christus, de gemeente, het is geen club, is geen show, is geen wie beter is dan wie. Het is God oprecht dienen. Die bekering. 2 Korinthe 5 vers 17 zegt, wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Nieuw. De orusani gwe. Kijk zelf bij u. Bent u echt vernieuwd? Of een beetje en een beetje voet. Oude gaat mee. Ik weet dat het niet altijd makkelijk is hoor. Ik ga diezelfde weg als u. Het is niet altijd makkelijk om dingen los te laten. Het is niet altijd makkelijk om zuiver te leven. Maar het kan. Want we doen het niet uit eigen kracht. Op die weg van Christus, daar zijn er goddelijke principes. Amen. Die bekering, wedergeboorte. En dat alles gebeurt door geloof. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat. En een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Ernstig zoeken. Want zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn, staat in Hebreeën 11, vers 6. Geloof. Wanneer we door bekering en wedergeboorte op de weg komen, zullen wij ordelijk en systematisch geleid worden door de Heer Heilige Geest. Hoort u wat ik zeg? Ordelijk. Satan houdt van wanorde. Chaos. Daar kan hij het beste broeden. Chaos. God werd niet in chaos. Aan het begin toen hij de aarde schiep. Het eerste wat hij deed. Orde brengen. In die chaos die er was. En toen begon hij te scheppen. Satan gaat alles doen. Om wanorde te brengen in uw leven. Zodat hij zijn deel ding kan doen. En wanorde komt door ongehoorzaamheid. Door de vrucht van het vlees. Hoogmoed, trots. En dan kan hij zijn ding doen. We moeten op scherp zijn als gelovigen. We moeten weten dat wanneer we op de weg zijn, we in een strijd zijn verwikkeld. En God zei dank, we hoeven het niet uit eigen kracht. Daarom hou ik zoveel van de Heer Heilige Geest. Hij gaat je altijd leiden. En ook al heb je het gemist op een bepaald moment. No problem. Het moment dat u tot zichzelf komt, gaan we verder. De Bijbel zegt toch de rechtvaardige 7 keer. Sta telkens, blijf niet liggen. Sta op. Sta op. We moeten continu een vechtershouding hebben. Ik heb het gemist, oké? Maar heren, nu scherper. Ik leer uit die fout. Maar blijf scherp. Er gebeurt zoveel soorten dingen. Echt. Een beetje van dit, een beetje van dat. En dat. We kunnen ons niet heerlijk voelen in een situatie waarvan we weten. Mijn libido zuiver helemaal. Aan elkaar. Om te zuiver leven. Om te zuiver leven. En daarom is mijn ernstige waarschuwing aan het lichaam van Christus. God is heilig. En God deelt zijn eer met niemand. En God kijkt nergens door de vingers. Zonde is zonde. Zonde is zonde. Op de onbekende levensweg kunnen we gemakkelijk afdwalen. We kunnen gemakkelijk verdwalen door een, als je bijvoorbeeld een verkeerde afslag neemt of een verkeerde zijweg insla. Waardoor we op een verkeerd adres terecht kunnen komen, op een verkeerde plek waar we niet horen. En dat gebeurt door vanwege de vele verleidingen, de vele afleidingen en misleidingen op onze weg. En daarom, zoals ik aan het begin zeg, om dit te voorkomen, hebben we de juiste leiding nodig. En dat is de Heilige Geest. Door gebed, geloof, Gods woord. En de Heilige Geest. Geloof, gebed. Het woord van God. De Heilige Geest. Het is mooi om te komen naar de gemeente. En dat verwacht God ook van ons. Om onderricht te worden. Maar die persoonlijke relatie. Die persoonlijke relatie. Niets gaat bovenop. Wanneer we persoonlijk met de Heer in contact zijn. Wanneer we persoonlijk hem zoeken. Hoe meer we hem gaan zoeken, hoe meer we hem gaan vinden. En hoe meer je hem vindt, hoe meer die liefde voor hem gaat groeien in ons. Want vaak denken we dat ding gaat automatisch. Milop gadom. Ja, milop. We houden van hem. Maar wanneer u hem gaat vinden, dan gaat u zien wat die liefde is. Dan gaat niets moeilijk zijn voor u en voor mij om te doen voor de Heer. Vanwege die liefde. Amen. Vanwege die liefde. Wanneer we hem vinden. Wanneer God zelf tot ons spreekt. Tijdens gebed. Of tijdens het onderzoeken van zijn woord. En als hij gesproken heeft, geloof mij, u vergeet het nooit. Het krijgt zo'n impact in je. Het is anders dan wanneer iemand u onderwijst. En die momenten zijn heerlijk. Het verandert je leven. Maar ook daar is er een adertje. Waarom zoek ik? Zoek ik om te zwaaien van, ik ken de Bijbel. Ik ken de teksten. Of zoek u om te veranderen? Zoek u om beter te worden dan uw broer of uw zus? Of zoekt u hem om beter te worden dan u was voorheen? God is een God van motieven. Het christelijk leven is niet wat wij denken. Ik don't pop siri shwiti mi lobentu. Maar we kunnen dansen de hel in gaan hoor. We kunnen dansen de hel in gaan. God moeten we hebben als gids. Zoals Spreuken 3 vers 5 en 6 zegt. Vertrouw op de Heer met uw ganse hart. Nanga uw Heer ati. Vertrouw op hem. Maar wat zie je vaak? We vertrouwen op hem, ja. Maar op het moment dat het een beetje moeilijk wordt. Een beetje lang duurt. Dan gaan we vertrouwen op een mens. Dan gaan we verwachten van een mens. En God houdt van dit soort momenten. Om het even nog terug te houden. Om te kijken wat je doet. En precies daar missen we het. Want het duurt een beetje te lang. Dan doen we het zelf. Gemist. Opnieuw. God is een master toetser hoor. De juffies die hier zijn in de zaal. U denkt dat u kunt toetsen? God. Hij toetst. En wanneer hij toetst. Zijn het de momenten waar we denken. Waar is God? Heer, u hoort mij niet. En dan worden we soms een beetje agressief tegen de Heer. Kijk hoe ik mijn best doe. En kijk dit en kijk dat. Maar u hoort niet. Wel, laat me u zeggen, wanneer u die repetitie maakt, wanneer u die examens maakt, of weet ik wel, die toets, dan is die meester daar. Het hele jaar door was hij bezig. Hij legt uit, hij onderwijst. Meester, ik begrijp dit niet. Hij is er. Hij geeft instructies een keer op keer. Maar wanneer die toets er is, dan zit hij zo naar je te kijken, of niet? We zijn toch allemaal op school geweest. Is het alsof je alleen bent? Want je kijkt naar je beste vriendin. Niemand kijkt naar je. Het is voor jou. Amen. Het is voor jou. Daarom is het belangrijk dat we die persoonlijke relatie hebben met God. Met de geest van God. Dan weet je van, oké, nu is de Heer bezig.
1: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.
2: Ik heet Jesse Abinas. Ik luister naar Radio Shago.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirochete Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Het is 1:00.
1: Hallo, ik ben Mirko. Ik hou van Haribo Shadow.
2: 3, 2, 1. Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
3: Ja, vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
2: De Happy Hours, man.

0: thema. Dat je zegt, zo, alsof het onmogelijk is, jongen.
1: Het is niet onmogelijk, maar dat is het toevallig niet voor vandaag.
2: Dus luister elke middag tussen 1 en 3 hier on Inspiration FM, de Happy Hours. Gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, Daily Inspiration, Nightjes Radio.

Yes, en van harte goedemiddag. Het is 1 uur geweest in de Republiek Suriname. Dat wil dus zeggen dat het tijd is voor de happy hours op de radio. Ik mag je dus van harte uitnodigen om erbij te komen en met ons te getuigen van deze levende God. Precies wat we doen vanuit deze zender. Ja, het is nog altijd Shalom FM, a daily inspiration, not just radio. Nou, het is 1 uur geweest. U mag dus bellen of appen. Dat is hoe we de happy hours doen tot 2 uur. En na 2 uur krijg je de aangevraagde songs. Dus we gaan weer groeten, bemoedigen, feliciteren. En natuurlijk mag je pokoes aanvragen. Dat kan door te bellen of te appen. En u bent dus van harte welkom. We gaan natuurlijk eerst van start met een kick-off. En dan bent u vrij om te komen zoals u bent. Zodat we de heren kunnen uitdragen. Ik ben Leandro Martens Uwitjo.

0: Uw presentator op deze woensdag van 5 augustus 2026. Ja, goedemiddag aan u allen. Welkom erbij. We gaan van start met de Happy Hours. Mijn kick-off van vandaag, die staat klaar. Hopelijk bent u ook klaar, want wij gaan van start met de Happy Hours. Goedemiddag en welkom. These are the hours to be happy.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.

and former number one song, Mia Sabi, Van Bigil Watsam and Emmanuel Sanfizi, the kickoff for the happy hour for vandaag. Nou, welkom erbij. De lijnen die staan open. Daarmee zijn we dus de happy hours gestart. Rest nog uw aanwezigheid. Dus voel je vrij om te bellen of te appen. Kan op de nummer 422650. Of je doet het via WhatsApp op 875-5358. Nogmaals, 422650. Of je WhatsApp naar 875-5358.

0: En de zacht me niet overheen. De groetjes vanuit Paramaribo. En welkom in de happy hours. Elke maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. En om 2 uur krijg je de playlist. Dus voel je vrij om met ons de happy hours te doen. Met de studio, goedemiddag.
1: Oh, Michael. Een plaat bestemmen.
0: Ja, sowieso mag dat.
1: Anna, kent u die ene van Jesu Chander? Anna, die in die staan zit, hè? Van pastor.
0: Jesu...
1: Van die pastor van Garo Genade.
0: Jesu Danje wat?
1: Ja.
0: Oké, staat...
1: Ja, dat is het. Dat is het, hoor.
0: Staat genoteerd voor u.
1: Jawel. Oké.
0: Was dat dan?
1: Ja, ja.
0: Oké. Geniet ervan en bedankt voor het bellen.
1: Oké.
0: Okay. Abo, blessie.
1: Blessie.
0: Ja, doei. Je mag dus groeten, bemoedigen, feliciteren. En je mag je pokoes aanvragen. We zijn hier om te getuigen van de levende God. Yes, we represent the kingdom of God. It's all about sharing the gospel. You're on the station. De blessings voor de mensen thuis, de mensen op het werk. We groeten de mensen in het verkeer. De blessings voor al de mensen die ons volgen vanuit het buitenland. Dat kan via livestreaming. www.shalomsuriname.com. We feliciteren Joël. Hij is vandaag jarig. Hij is niet afgestemd. Ik weet niet als hij is afgestemd. Want hij is uitlander. Hij is een vakantie buiten gaan vieren. Maar in elk geval de geweten.

0: Ja, ik vermag alle dingen hem die me kracht heeft. En die tekst heeft niet zozeer te maken dat God je alles geeft wat je wil. Nee, maar dat God, dat God wel bij je staat en met je gaat door de situatie. Weet je hoe moeilijk het ook mag zijn? Het heeft te maken met volharding. Die tekst slaat op volharding neer. Het heeft te maken met vasthouden en doorgaan, doorzettingsvermogen. En niet zozeer dat God alles geeft wat je wil. Ja, dus we moeten de context goed bekijken, mensen. Anders ga je de teksten verkeerd lezen. Met de studio, goedemiddag.
1: Goedemiddag, broeder.
0: Ja, welkom in de uitzending.
1: Mag ik een plaat aanvragen?
0: Zeg het maar.
1: Dat is van Mengus Yahweh.
0: Mengus met Yahweh staat voor jou genoteerd. Je mag hem bestemmen.
1: Ik bestem het voor ieder... die luistert.
0: Oké. Okay. Geniet van je pokoe straks, brada. En bedankt voor het bellen.
1: Dag, broeder.
0: Abon, brada. Bless you. Het is de Happy Hours Live. Mensen, je gaat je niet altijd blij voelen. Je gaat je niet altijd gemotiveerd voelen. Je gaat niet elke dag even veel zin hebben. Maar weet dat God klaar staat. Dat Hij onze bron is. Hij zegt, kom maar ieder die vermoeid en belast zijn. Met andere woorden, God houdt rekening met het feit dat je blijdschap kan verliezen. God houdt rekening met het feit dat je kwetsbaar bent, beïnvloedbaar bent. En if je dat kan ego, God doet dat in jou. Hij staat klaar om je te helpen, om je te verfrissen, om je de kracht te geven. Om je te genezen en te troosten. Met de studio, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, ja.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Met oma Apo.
0: Welkom in de uitzending.
2: Weer proberen,
0: ja, ja, vandaag, vandaag bent u wel helder in de uitzending. Veel helderder.
2: Maar hoor je me goed?
0: Ja, ja, veel,
2: probleem,
0: veel beter dan
2: je
0: de andere.
2: Me niet goed.
0: Wat doet u anders vandaag?
2: Is het goed?
0: Heeft u me gehoord? Heeft u me gehoord?
2: Nee.
0: Wat heeft u anders gedaan vandaag dat u zo helder in de uitzending bent?
2: Oh, mijn dochter is bij me. En ze heeft me gewezen.
0: Oh.
2: Wat ik moet doen.
0: Oké, okay, oké. Okay. Het is in elk geval gelukt.
2: Ik heb het gedaan wat ze zegt. En het ging niet.
0: Mm-hmm.
2: Heeft het zelf gedaan.
0: Ja, nee. Fijn. Nu met de...
2: Maar
0: met
2: dit u... is mijn station hoor. Ik kan niet op je naam vallen.
0: Ja, niet erg. Niet erg.
2: Oké. Okay. Maar ik moet gewoon... happy hours... beleven, ervaren en danken iedereen die wat met het programma te maken heeft. Groetjes en veel liefs vanuit de Koreastraat.
0: Oké.
2: Uh-huh. En dan wil ik wel een liedje hebben.
0: Zeg het maar.
2: Die persoon die me voor was, heeft het gezegd. Het is een Hindoestaanse lied.
0: Heeft u een specifieke?
2: Het is een Hindoestaanse danklied.
0: Ja, maar...
2: Gewoon niet mag het een Japans lied, danklied zijn. Ja? Maar ik geniet van je liefde.
0: Prijs de
2: Heer. Ja, prijs de
0: Heer,
2: ja. Dat, ik denk dat hij het is.
0: Amen.
2: Hij is het niet anders. Oké?
0: Okay? Ja hoor.
2: Bless you.
0: Veel luisterplezier. Ah, boom.
2: Van oma Afo.
0: Ja, nou fijn u erbij te hebben en geniet maar van de uitzending.
2: Ja hoor.
0: Oké. Okay.
2: Dankjewel.
0: Ja hoor, bless you.
2: En als ik geniet, je niet te zeggen, ik geniet, maar ja.
0: Ja, zeker. Geniet ervan.
2: Ja.
0: Ah, boom. Ja, doei. Oma Afo is erbij vandaag. Eindelijk hebben we er helder mogen horen. We groeten al de mensen die meekijken via TikTok. Ja, ja, goedemiddag, goedemiddag. We zien Godchild. Goedemiddag, blessings. We zien Washini. Al de mensen die gewoon net erbij zijn. Welkom en enjoy the happy hours. Goedemiddag, broeder Leander. God zegene u en gezin rijkelijk. En ik groet ook alle luisteraars en de felicitaties ook aan iedereen die wat te vieren hebben. Lots of blessings. Mijn bemoediging luidt Johannes 3 vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn ene, dat hij ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. maar voor maar eeuwig leven hebben. Amen. Alleen is die zin niet compleet hoor, Sita. Amor, een belangrijk PC voor Gitti. Maar niet erg, ik denk dat mensen het begrijpen omdat het een bekende tekst is. Amen, graag dat dit afdraaien. God maakt mij vrij en ik bestem het voor alle luisteraars. Fijne dag, many thanks and the blessings. Goedemiddag bro, graag dat lied aan Biggie Missili bestem ik voor mijn hele familie Wolf Grootvram. Blessings, shalom familie.

Welkom erbij. Het is de happy hour, mensen. Het is de bedoeling dat we elkaar bemoedigen. Dat we elkaar inspireren tot zegen zijn voor elkaar. Dat is wat God wil. God wil niet dat we elkaar afbreken. God wil niet dat we onheus met elkaar leven. Het behaagt hem als we elkaar lief hebben. Daarom heeft God ons de liefde getoond en een voorbeeld daarin is geweest. En het is daarom ook zijn wil dat we God op de eerste plaats hebben en elkaar lief hebben. Het is vaak genoeg een uitdaging. En soms ga je de eerste zijn die het initiatief neemt om vrede te sluiten en om lief te hebben. Maar u doet het niet voor mensen, u doet het voor de Heer. En wie zich vernedert voor God zal verhoogd worden. Dus de vraag is, wat wil jij doen? Ben je bereid om vandaag de prijs te betalen en de wil van God te doen? Of ga je gewoon doen wat jij wilt? Want het zijn twee dingen, hè. Maar we moeten net als Paulus zijn die zegt, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Met andere woorden, je kiest ervoor om je niet te laten leiden door die negatieve gevoelens, door die negatieve gedachten. Maar je kiest ervoor om op Gods woord te staan en die te volgen. Dat is wat je anders maakt. Jezus zegt, wie mij volgt, die doet wat ik zeg. En daarbij gaan we niemand voor de gek houden. We doen het niet voor mensen. Niet om indruk te maken, niet om witte voetjes te maken. Nee, je doet het puur omdat je van God houdt. En niets gaat hem onopgemerkt voorbij. Hij ziet alles. Daarom aan Bijbeltek, wanneer je iets doet, hoef je het niet rond te bazuinen. Wanneer je iemand helpt, hoef je niet erover te vertellen. Je hoeft geen reclame erover te maken, omdat God het heeft gezien. En hij die ziet wat in het verborgene gebeurt, zal je verhogen en hij zal je zegenen. Hij zal je oprichten. In elk geval is het niet te vergeefs. Het is de happy hour, mensen. Kom er gewoon bij. De lijnen die staan open, dus voel je vrij om te bellen en te appen.

De felicitaties richting Aruba. Frisse middag, klaagliederen 3 vers 24 vers 25. Mijn ziel zegt, mijn deel is de Heere, daarom zal ik op hem hopen. Goed is de Heere voor wie hem verwacht, voor de ziel die hem zoekt. En ik kan dat beamen. Het is niet altijd makkelijk om weet je, de weg van God op te gaan, maar het is het waard. Want wat je van God krijgt, wat je bij hem ervaart, ga je nergens in de wereld ervaren. Ik heb toen de tijd gerookt totdat ik niet meer kon. Suku suku meid heer deed, doe om in zo'n santap grondtapu, doe om in santap strati. Maar wat ik in God heb ervaren, is verreweg het best. En daarom zeg ik van nee, this is the way, this is the truth and this is the life. U bent tot 2 uur in de gelegenheid om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren. Dus mensen komen er gewoon bij, anders gaan de mensen zeggen dat ik te veel praat. Dus oeiep me nou, oeiep me nou. Er is werk te doen, dus ik roep al mijn collega's.

Daarom leef ik zelf niet meer, maar Christus leeft in mij. Zolang ik nog in dit lichaam ben, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Hij hield zoveel van mij dat hij zijn leven voor mij heeft gegeven. Galaten 2 vers 20. Dankjewel voor de tekst, Cindy. Zie je niet, het zijn niet mijn woorden, mensen. Het staat allemaal in de Bijbel geschreven. Dit is waarom ik zoveel van de Bijbel hou. Weet je, omdat het je precies zegt wat je moet horen. Niet wat je wilt horen, maar wat je moet horen. Wat je moet horen is wat je nodig hebt om hoger op te komen. Om beter te worden. Is net als soms toch wanneer je met gezondheidsomstandigheden zit. Dan moet je een bepaalde medicijn drinken. Maar je lust dat ding niet, want dat ding is bitter. Maar je weet gewoon, je moet het drinken. Het is niet lekker en het proeft bitter. Maar je weet, dat is de medicijn. Dat is die hulp die je nodig hebt. En zo is het ook met Gods woord. Soms heb ik persoonlijk ook moeite met wat ik lees. Dan heb ik echt zo van, Heere, moet ik dit echt doen? Maar je weet in je achterhoofd en de Heilige Geest overtuigt je van, this is the way. En dit is die doorbraak. Het moment dat je bereid bent om Gods woord te volgen en om Gods woord te staan, zijn belofte te betrekken in je leven, ga je zijn grootheid zien. Je gaat zijn trouw ervaren. Je gaat ervaren dat Gods woord leeft en krachtig is. Daarom heb ik beleid dat Gods woord is levend en krachtig. Het richt je op. Het brengt je hoger op. Het sterkt je in je geest en in je ziel. Daarom heet het geestelijke voeding, toch? En daarom zegt Jezus, een mens leeft niet alleen van vlees en brood, maar van elk woord dat God spreekt. Met andere woorden, je hebt het nodig om je geloof te sterken. Om je relatie met God op te bouwen. Goedemiddag en welkom als je net erbij bent. We groeten de mensen in de kinderthuizen, de bejaardentehuizen. De groetjes voor de mensen in de ziekenhuizen, de opvanghuizen. En niet te vergeten de mensen in de gevangenissen. God bless you, God love you. Weet dat God is in staat is om levens te veranderen. Dat hij in staat is om jou te herstellen. Wie in Christus is, is een nieuwe schepping.

De lijnen die staan nog steeds open. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokus aanvragen. Na 2 uur krijg je de pokus. Zo, welkom in de happy hours. Live op de radio. Dit is muziek uit eigen bodem. Stefano Yubitana. Met Miwani Brazayu. Ja, is de heerlijkste brasa. Je gaat, er bestaat geen betere knuffel. De knuffel van degene van wie je het meest houdt. Of die het meest van jou houdt. Weet je hoe heerlijk dat is, no? Om de persoon naast je te hebben. En je weet gewoon van, deze persoon gaat me nooit teleurstellen. Deze persoon is altijd trouw. Deze persoon houdt veel meer dan ik van hem kan houden. En dit is waarom ik van God blijf houden, man. Hij houdt ontzettend veel van ons. En het mooiste van allemaal is, zijn liefde voor ons wordt niet beïnvloed. Het maakt niet uit wie je bent, wat je doet. Hij blijft van je houden. En daarom moeten we gebruik daarvan maken. Niet wachten totdat het te laat is. Niet wachten totdat je geen gebruik daarvan meer kan maken. Blessie Costa. Ja, deze song wordt gezongen door Stefano Yubitana. Deze man woont op... hij is soms aan de Franse kant, soms Albina. Dus Amanasrana Mama, hij is vaak in Frans-Guyana. Trouwens, de groetjes voor onze luisteraars daar. Er zijn heel wat Surinamers daar aan de Franse kant. Maar wie is aan het werken? We zijn Albina. We hebben ook wat Franse regelmatig. Hè. Wie is naar het duiken om hem duiken? Hoor. Het is gewoon, je ziet dat ding gewoon, man. Is net als wanneer je vanuit Paramaribo naar Nieuw Amsterdam kijkt. Zoals je vanuit de... Vanuit Albina, dat zie je Frans Guyana. Want het woord van God is levend en vol van kracht. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt zo diep door dat het alles in ons van elkaar losneemt. Zelfs onze diepste gedachten en verlangens. Daardoor wordt duidelijk wie wij werkelijk zijn. Hebreeën 4 vers 12. Ik zie mezelf zo terug in deze tekst. Dat je gewoon bewust wordt van al die negatieve dingen waarmee je loopt. Al die negatieve gedachten. Het is alsof Gods woord je. Alla imber e chaguadoro. Anofusos, maar om je te overtuigen wie je bent. En hoe hard we God nodig hebben. Blessing, shalom familie en broeder Leandro. Groetjes aan de jarige, felicitaties aan de jarige. Laten we ons blijven richten op ons, op zijn woord. Hem blijven loven en prijzen. Zijn naam groot maken. Den Haag, geniet van de uitzending. Groetjes, zuster Sietje.

Welkom als u net erbij bent, of voor het eerst meekijkt, meeluistert. Yes, enjoy, shalom FM. Het is geworden 4:54. U mag nog steeds bellen of appen naar de studio om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren en je pokoes aan te vragen.

0: Deze dame is live in de Entertainment Center. Aanstaande vrijdag 7 augustus. Merci Chino, live in Suriname. Dat is over 2 dagen.
1: When I think about the things that you've done, my imagination has
0: been... Helemaal vanuit Nigeria.
1: Oh my God,
0: live in Paramaribo.
1: Oh, oh, oh, you do this one, oh. When I think about...
0: God weet alles over iedereen. Alles in en om ons ligt open en bloot voor ons, voor zijn ogen. Niets kan verborgen blijven voor hem, aan wie wij verantwoording moeten afleggen voor alles wat wij hebben gedaan. Hebreeën 4 vers 13.

U mag dus vrijdag aanstaande 7 augustus gaan genieten van Mercy Chinwo. Lijfelijk en live in de Live Entertainment Center. Dat is het voormalig Flamboyant Park. Volgens mij begint het geheel om 7 uur. De kaarten zijn reeds in de verkoop. Dus het ligt aan jou. Om Mercy Chinwo live mee te maken.

Costa Arupa, hele gezegd minasabi boy. Ah, ik heb de informatie hier bij de hand. De informatie of die spot krijg je wel dadelijk te horen. Dus je mag later gewoon luisteren naar de informatie. Ik heb de informatie niet uit het hoofd, zo niet gewoon even checken op Facebook. Goedemiddag Leandre, alle luisteraars. Ja, ja, goedemiddag, goedemiddag. Mensen blijven vasthouden aan Jezus. Het zal niet altijd makkelijk zijn. En soms zul je uitdagingen ervaren. Soms zul je verzocht worden. Soms zul je strijd ervaren. Maar één ding moet je weten, de Heer is met je. Hij is met je al de dagen van je leven. En bovenal ben je met Christus meer dan een overwinnaar. Al die tijd naar Fredio. Fredio, maar nee, mami, nee, pas dat man. Ah, ik kan die mami met mijn brada niet linkeren. Dus je hebt echt uitleg van Oudu. Of je hebt uitleg van Oudu. Wat Fredio, layanga. Fredio, layanga, van je takje. Maar layanga, ook al. Mami, wat zou zij aan mami, hè, Fredio? De Heer is... De Heer is goed voor ons. Zijn goedheid reikt tot in de eeuwigheid. Hij blijft trouw van generatie op generatie. Psalm 100 vers 5.

De lijnen die staan open. U mag nog steeds bellen of appen naar de studio, mensen. Voel je vrij. We doen het samen in de happy hour. Dus het maakt niet uit wie je bent en waar je bent. Je mag bellen of appen naar de studio. En de happy hours met ons doen. Nogmaals de felicitaties voor de jarige. We feliciteren de mensen die een anniversary hebben. Got a victory. Ja, we zoeken combineren Sanja en Costa Aruba. We proberen iedereen te accommoderen. Dus vandaar dat we...

combineren zijn we er ook Surinaams muziek. Maar weet je, presenteren bij mij in het Surinaams. Ik de maandag in deze revido. Dus soms kan ik wat Surinaamse woorden erin gooien. Maar ik kom best tot uiting. Temetak Nederlands. Wanneer ik Nederlands praat, dan ben ik. Dan kan ik beter uit mijn woorden komen. Maar de groetjes richting Franciana. Eenmaal in de dapje, dan kan je Stefano Jubitana opzoeken. Want Amanda voeren naar Franse. Maar de groetjes richting Franciana. Yes, the blessings all the way from Paramaribo.

je dit gedeelte af. Dan gaan we naar de pokus. Dan mag je gaan genieten van al de aangevraagde songs. Dus je mag feliciteren, je mag groeten, je mag bemoedigen. Je mag je pokus aanvragen tot 2 uur. En dat kan.

0: Ik denk niet aan onzuivere dingen. Ik haat de levenswandel van de zondaars. Daar hou ik mij verre van. Psalm 101 vers 3. Ja, nou doe het rustig aan, Nisha. Terwijl je geniet van de uitzending. Ik denk dat ik een berichtje heb van Freddio met de uitleg waarom hij mami heet op TikTok. En hij zegt hier, ik ben niet thuis en het is mijn oma telefoon. Ja, verklaart het helemaal, ja, rebrada. Aida, dat also, dus je gebruikt transpaalcode. maar weet je, die man wil zo graag erbij zijn, hij wil het volgen. Dus kost wat het kost, amantak no, mim, gebruik amaniri disi. Dus dan doen we dat. Nou, geniet ervan, brada. En ja, laat je niet tegenhouden om te genieten van de happy hours. Wel een rustige uitzending vandaag. Maar elke dag is anders. Dat moeten we gewoon vasthouden. Geen enkele dag is hetzelfde. Ik leef al 40 jaar lang. Langer dan 40 jaar. Geen enkele dag is hetzelfde. Alla deina wan trade. Zo lees je kan shiwan sansa ibeshi eerder. Of je hebt ooit een soort gelijke ervaring. Maar je gaat nooit dezelfde dag tegenkomen. Anei bestang. Dat adei vanaf 12 uur kom je 12 uur. Alles aan je waka strefasi. Lik fabe waka vorig jaar. Of lik fabe waka 10 jaar terug. Nee, het bestaat niet. Dus lik fa tide tide. Nou wa heet tradei. Dus stel jezelf open. En verwacht nieuwe dingen. Want God is een God van nieuwe dingen. Met de studio, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag Leandro. Faigo.
0: Hi, bless you brother. Welkom erbij.
1: Hi.
0: Miss je een vrouw tap een foto toch? Dus me bedenken, een vrouw bellen.
1: Nee, het is radio.
0: Ja. Nou weer. We plagen je broeder. Welkom in de uitzending.
1: Hi. Nu wanneer... Nu wanneer best een mapoko. Apofo... Wat is in Japoko ya baka? Goodness of God.
0: Goodness of God.
1: Aye.
0: Okay, start for you.
1: Ma isabi adenga wato a saramakans versi. Evi nabe in order me kasenegi okto.
0: Ah, that is a power.

0: Ogbato.
1: Ai.
0: Jadi.
1: Dan mau apa sistem apa kurang tinggi alasma ala de arkiman dan ok tu gise itu.
0: Abang. Ekwan shui de.
1: Ala de semasa. Ai ala de semasa firman sani. Me Wednesday wa kolekok day and ala de fari arima me mesma happy birthday to the ok tu.
0: Okay.
1: Yes.
0: Abang. Dat neng?
1: Tot zover. Voor nu.
0: Abo, brada. Bedankt. En hoe breng je dat in door nou mijn drie tijden?
1: Yes, thank you.
0: Abo, bless you.
1: Yes.
0: Yes. Dat is wat we gaan doen, mensen. Je mag bellen of appen naar de studio. We krijgen de groetjes. Ja, groetjes, groetjes terug. Boy, aan een van Mandy's, jongen. The one and only princess. Ja, dit is een gospelstation. We draaien eenmaal 24 niets anders dan gospelmuziek. Omdat we het evangelie verkondigen. We represent the Most High, the King of Kings and the Lord of Lords. Dat is dit station. Dus aangenaam Shalom Mandy voor te stellen. En we doen dit programma Happy Hour van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Dan mag je bellen, je mag appen, je mag groeten, bemoedigen, maar ook je pokus aanvragen. Die krijg je allemaal na 2 uur te horen. Dit is Marjorie Menes-Kapel met Namidee TD speciaal voor alle jarigen. We hebben tot nu toe Joël alleen als jarige in ons midden. Natuurlijk de felicitaties voor Joël. Als u kwaad bent, laat dan geen wrok in uw hart opkomen, want dan zondigt u. Zorg ervoor dat uw boosheid voor het einde van de dag weer kwijt bent. Geef de duivel geen schijn van kans. Efeze 4 vers 26 tot 27. It's been like a hold. Weet je, dit is heel erg herkenbaar. So you could hold me. Wat de Bijbel eigenlijk hier zegt tegen jou, is dat wanneer iets je hindert, wanneer je boos bent. Weet je, kan wel eens gebeuren dat iemand op je tenen trapt. Iemand je onheus behandelt. Iemand niet goed met je leeft. Dat je wraakt toch. En soms word je zodanig boos. Vooral als het keer op keer gebeurt. Dan koester je die boosheid. Maar weet je, als je dat doet, kan je de persoon gaan haten. Je kan een hekel gaan krijgen aan de persoon. Dat is een automatische reactie. Dat is hoe ons natuur functioneert. Zolang jullie bent dat je gaat niets meer verdragen van de persoon. Je gaat de persoon niet eens meer kunnen aankijken en normaal kunnen aanspreken. Weet je, dan komt er een soort wrok naar binnen. En dat is wat de Bijbel eigenlijk bedoelt met loslaten en vergeven. Alleen dat jij niet gaat zondigen. Want het moment dat je met haat, met hekel, met wrok bezig bent, dan ga je niet meer kunnen liefhebben. Dan ga je Gods woord niet meer kunnen toepassen. Want wroks don't up it up. Hij bepaalt wie zij hem takje naar zij hem doet. Goedemiddag, broeder, gezegende woensdag. U doet uw werk heel goed. Ik weet dat u Gods werk doet. Nou, alle eer aan de Heer. Ja, we doen ons best hoor. Dag broeder, groetjes vanuit Kommerwijnen, Alkmaar. Dag Kommerwijnen. Ik groet en feliciteer Joël met zijn jaardag. En graag een mooie pokoe voor mij. Ja, komt helemaal goed. Blessed day all, alles goed met ieder. I hope so. Hyper de Piep, halleluja. Het oudste kleinkind van onze ouders, Lemmert Veldwijk, is jarig. Chantal Rellum is 45 jaar. En ons nichtje Shanique en jeugdnichtje Linda Nerel is vandaag 19 jaar geworden. Blessings voor alle die wat te vieren hebben. Gefeliciteerd door de hele familie Lemmert en anderen. Pokoe graag van zuster Marcia Dalvoer en Shalom Houseband. Groetjes van Georgetine.

Jamie Grace met It's a Beautiful Day. Ja, we krijgen de groetjes van Mike. Ja, Mike, God bless you too. En geniet maar van de happy hours live op de radio. De lijnen die staan nog steeds open, mensen. We hebben nog zo'n 16 minuten. Psalm 27 vers 1 uit de Sranantonge Bijbel. Voor David na Masra ik krimi passi. En na mi volusumang. En na mi volusumang. Mino e frede ginoa sma. Na Masra ik kibri mi libi. Mino e bevi ginoa sma. Dat is Psalm 27 vers 1.

De vraag die je moet stellen is: wie dien ik? Wie is mijn God? Er is de mibetakang awasma. Je staat er niet bij stil, maar je hart is je God. Weet je waarom ik dat zeg? Omdat je doet wat je hart zegt. Die gevoelens, die verlangens die je hebt, komt uit je hart. En de meeste mensen volgen je hart. Zolang je doet zoals mij takkie, als man die persoon is je baas. En baas ik als je lekker gaat doen, want als mij bepaalt giu, als mij bepaalt soort richting hem go, als mij bepaalt zij hem doet. En dat is wat je hart doet, hè. Je hart geeft je of produceert bepaalde gevoelens en verlangens. En je doet wat je hart zegt. En daarom, Abijbele takkie, dat we niet onze eigen hart moeten volgen, maar Gods woord. Daarom Jezus dat wie meevolgt moet zijn kruis dragen. Met andere woorden, je moet je eigen hart negeren. Want vaak genoeg verlangen we de verkeerde dingen. En vooral wanneer, weet je, wanneer mensen ons pijn doen. Dan wil je de mensen terug pijn doen. Dat is hoe je hart reageert. Dat is hoe je hart functioneert. Maar even actie masra voor de konu voor wie liefie, dan wil dat zeggen dat je niet langer meer naar die andere God gaat luisteren. Niet langer meer naar je hart gaat luisteren. Maar dat je nu Gods woord centraal stelt. En dat je je hart eigenlijk nu ga je controle nemen over je hart. En niet omgekeerd. Mensen die God niet kennen, worden geleid door je hart. Maar als je God nu kent en Christus hebt aangenomen, je bent opnieuw geboren, wil zeggen dat jij controle neemt over je hart en dat je selectief wordt in datgene dat je doet en niet doet. Van ontug, onzedelijkheid of hebzucht mag bij u geen sprake zijn. Dat past christenen niet om over ongepaste taal en dom en flauw gepraat maar te zwijgen. Wees elkaar liever op Gods goedheid en wees dankbaar. Efeze 5 vers 3 tot 4. Dag White Rose, welkom erbij. Goedemiddag, goedemiddag. Fredio die zegt God is mijn werkgever. Mijn botak is zo erg, brada. Mijn botak eerder dat God mijn vader is, hij is mijn koning. Omdat we doen het omdat we van hem houden. Is dat naar je werkgever, dan ben je meer verplicht op. Dan ben je meer, eigenlijk je doet het vanwege een salaris. Om is mij ook aan, omdat de lobabase, maar omdat dat salaris de novo. Men weet van, hé, hey, je verdient genoeg. Maar ik heb salaris nog bij de man op bedoeling. Maar als het om God gaat, ook al krijg je niets, hij is het waard. Dus daarom zou ik eerder zeggen, mijn koning en mijn vader, mijn meester. Vertrouw met heel je hart op de Heer en verwacht het niet van je eigen verstand. Laat God delen in alles wat je doet, dan kan hij je levensweg bepalen. Spreuken 3 vers 5 tot 6. Halleluja! God bless you, Mike. Het is 12 minuten voor 2. Dag broeder Leandro, hoe gaat het met jou? Ik heb daarnet een taxi gereden. De manier hoe de chauffeur sprak. Je ervaarde dat het een dochter van de Allerhoogste God is. Toen ik uitstapte, zei hij... Ik zei haar, ik heb vaak naar Raju Shalom. Zuster Susan Hoogwoud. Broeder, wij beiden moesten zo lachen. Een hele lieve chauffeur van Ulstrel Bedrijf. Blessie lobby aan alle luisteraars. Kunt u step by step voor mij afdraaien. Kwam van zuster Susan Hoogwoud. Wanneer ik de bussen groet, de taxis groet en de chauffeur, de trucks groet. Zijn het trucks of trucken? Nee, het is trucks man. Ja, dan is het precies om deze mensen. De mensen die Shalom kennen. En die nergens anders naar luisteren dan naar het station waar Christus centraal staat. Nou, een big up voor deze zuster. Voor deze chauffeuse. May God bless you. Ja, dat kan ik helemaal beamen, ja, Fredio. Fredio zegt, Jezus betekent alles voor mij. Dat wil zeggen, je kent Jezus, ja.

We gaan zo meteen eruit, mensen. Zo meteen sluiten we af. Met dit gedeelte. En dan gaan we naar de aangevraagde songs. Nogmaals de felicitaties voor alle jarigen. Bonjour uit Frankrijk. Blessie, kom van Sicilia. Ja, Sicilia, God bless you. En welkom in de Happy Hours live vanuit Paramaribo.

0: zijn.
1: Nogmaals de felicitaties voor de jarige van vandaag. Joël, die is vandaag jarig. De felicitaties gaat ook richting Chantal, Shanique en Linda. De felicitaties vanuit de Happy Hours.

De banken, de ministeries, de warungs, de restaurants, de bussen, de trucks, de taxis, al de hardwerkende mannen en vrouwen. God bless you, Boko Boko. In het bijzonder de dienstknechten van God. Zij die Gods werk voortzetten. Zij die Gods koninkrijk uitdragen. Maakt niet uit waar je bent. Maak het verschil uit. Represent the Most High. Laten we hem massaal vertegenwoordigen.

That is Funk Kids Go Bible. Lucas 16, vers 10. If we then can vertrouw you nang a pikin sani, dan ding o man vertrouw you nang a biggie sani too. Ma if we you know de fu vertrouw nang a pikin sani, dan you know de fu vertrouw nang a biggie sani too. Ja, als je niet met het kleine betrouwbaar bent, dan zul je ook niet betrouwbaar zijn met het grote. Wie in zeer weinig getrouw is, is ook in veel getrouw. Maar wie in zeer weinig onrechtvaardig is, is ook in veel onrechtvaardig. Efeze 5 vers 1 tot 2. Wees dan navolgers Gods als geliefde kinderen en wandel in de liefde zoals ook Christus u heeft liefgehad en zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer. Gode tot een welriekende reuk. Ja, het heeft te maken met dat bericht die u stuurt, hè. Dus ik ga lezen wat u stuurt. Ik moet even een correctie plegen. Ja, Linda is niet jarig, maar Shanique. En Chantal, die zijn jarig. Ja, mensen, als jullie appen, ga ik lezen wat jullie appen. En daarom vraag ik de mensen altijd om geconcentreerd en de tijd te nemen. Want ik moet hier multitasken. Ik heb niet altijd de ruimte om dingen te ontcijferen. Omdat ik al een aantal dingen hier doe, dus ik heb uw hulp nodig om de juiste informatie door te geven.

en van de Heere te getuigen. U doet dat op uw manier. U hebt uw getuigenis, u hebt uw ervaring. Mijn ervaring is niet hetzelfde als de uwe. Dus voel je vrij om uw unieke ervaring met de wereld te

Zometeen gaan we eruit met dit gedeelte. Nogmaals de felicitaties voor de jarige van vandaag. Joël die viert zijn feest helemaal in Aruba. Binnen denk je Arkje, Nosabo, Ebba. De felicitaties ook voor Chantal en Shanique. Shanique is 19 jaar en Chantal is 45 geworden. Ja, de felicitaties en het feestje begint hier in de happy hours. Geniet van je dag, geniet van de zegen van de Heren. En je bent belangrijk, je bent kostbaar. En je bent deel van Gods plan. Vandaar dat God nog meer leven en jaar heeft toegevoegd. Ik bemoedig iedereen om dicht bij God te blijven. Maakt niet uit hoe u zich voelt. Vooral als we met zoveel zitten. Laten we alles aan God geven. En hem vragen juiste mensen op onze weg te zetten. Ja, en ook al de juiste mensen niet op onze weg zitten hoor. We moeten we toch lief hebben. Hè? De Bijbel zegt bid voor de vijanden. De Bijbel zegt laten we bidden voor zij die ons vervolgen. We weten, het is altijd fijn om een rustige leven te leiden. En om, weet je, conflicten te voorkomen. Maar gelijk zo lees soms, God heeft het, maar dat komt op passie. Omdat ze in aanraking moeten komen met God. Weet je, soms willen wij christenen goddeloze mensen vermijden. Maar als we ze vermijden, hoe gaan ze God kennen? Ik zeg niet dat u vriendschappen moet gaan bouwen met goddeloze mensen. Want de Bijbel zegt dat we niet in kringen van goddelozen moeten zitten. Maar we moeten ze ook niet vermijden. We moeten ze juist opzoeken. En we moeten ze bereiken voor de Heren. Dus laten we een voorbeeld blijven. Laten we ze de liefde tonen. Mik desmachitak, ee werkelijk jongen. Desmari sapsana lobby. Ee werkelijk jongen, deze mensen weten wat verdraagzaamheid is. So let be a light in their life. Is niet makkelijk, hè. Is een uitdaging. Maar de Heilige Geest is met ons. Dus let's go for it. 1 Korinther 16, vers 23 tot 24. Meki abung atifu masra Jezus. Denanga unu. Milobu alamala. Fudiu alamala. Denanga kruis fu Christus Jezus. De genade van de Heer Jezus zij met u. Met liefde. Mijn liefde is met u allen in Christus Jezus. Blessings and lobby. Dat is 1 Korinther 16, vers 23 tot 24. Bedankt voor je bijdrage, Cindy. Werk prettig. Ja, fijn dat u erbij was. Ja, geen dank, Orgiza, geen dank. We moeten elkaar scherp houden. We moeten elkaar helpen en bemoedigen. Vandaar dat ik vandaag ook op Facebook... Ik weet niet als ik het hier op de radio heb gezet.

0: betrek mij al je wegen en ik zal al je paden recht maken. Maar die tekst van ik vermag alle dingen in hem die me kracht heeft, werd geschreven in de gevangenis, hè. Paulus die dat schreef was op dat ogenblik onterecht gesloten, opgesloten in de gevangenis. En dan moet je je voorstellen, je vecht met een heleboel. Je dealt met een heleboel emoties, demotivatie bijna. Je denkt dat gado met duuroko, dat is donja, jong. Maar dan zegt hij, nee, ik vermag alles in hem die me kracht heeft. Mensen moeten eruit. Ja, ik heb de tijd niet in de gaten gehouden. Maar de tijd zit erop. Ik ben Leandro Martens, hoe ik zat eraan vanaf 1 uur. En we doen de happy hour van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Live vanuit de FM 945. U blijft hangen, want om 2 uur nemen de pokus over. We gaan eerst naar de verplichtingen. So keep it locked on and enjoy the station with the right inspiration. Bedankt voor uw aandacht. Tot zover deze aflevering op deze woensdag van 5 augustus. We zijn er morgen weer. Tot dan. Love you. Bye bye. And stay happy.
1: Het is 2 uur.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Naspang. Ride Eats brengt naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani. Naskip. Naf you.
4: You sabi zana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You kan kisi syphilis te you abi seks nang awa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki? Syphilis na amoro ogri siki di e prati nang a seks. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umasma presi, noso, mansma presi. Bosi srefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma nanga flaka na ini de anu noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano e gi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom satu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. If you no dry en teki dresi esbiteng, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fueng. So langa you siwan soro, go wan ting na datra. Chari you patna outu. Freiri nanga koni, wear you condom, noso funo go teki bere, ma outu funo go teki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini wroko makandra nanga den patna fueng.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal onderzoekt Parbode de status van ons gebouwd erfgoed. Dit gaat ten onder aan sloop, brand, verwaarlozing en nieuwbouw. En dat terwijl er miljoenen dollars worden geleend om onze panden te herstellen. Heeft het allemaal nog wel zin? Verder in het magazine. Parbode kocht groenten op de markt en liet die testen in het lab op pesticiden. De uitkomst is verrassend. We besteden aandacht aan de kansen op een olieramp, HIV en mentale gezondheid met een reconstructie van de fatale.

0: alle nacht in Kommerwijnen. Hoe kon dat gebeuren? Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
1: Goed nieuws voor alle kerken in Suriname. Profiteer nu van de special church sale bij Schunks Center en Schunks Music. Ontvang maar liefst 40% korting op muziekinstrumenten, accessoires, microfoons en geluidssystemen. Of u nu uw worship team wilt uitbreiden of uw geluid wilt verbeteren, dit is het moment. Because every worship experience deserves great sound. Kom vandaag nog langs bij Schunks Center en Schunks Music.
2: Dit is Renate Gawij en je luistert nu naar Radio Shalom.

0: Raak het niet aan, raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

for grace, for direction. Don't prophesy. I said he's leaving.

0: Het is 3:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8:00 's morgens tot 5:00 in de middag. En op de zaterdag van 8:00 tot 2:00 in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: connected à la cellule.
1: Internetten, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
0: Connected à la cellule.
1: Connected naar Osso, affordable for you.
0: Yeah, yeah.
1: Connected naar Broco, met TV's Your Business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
0: Connected à la cellule. Enjoy affordable connectivity.
1: Still the most affordable. Telesuur keeping us in touch.
2: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Na Skip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip. Altijd vers.
3: Zranazani. Naskip. Naviu.
4: Wil jij binnenkort je eigen kleding maken? Dan hoef je echt maar naar één adres. Kerpalani heeft naaimachines voor zowel de beginnende als doorgewinterde modist. Laat je creativiteit de vrije loop met allerhande tools en fournituren. Zoals knopen, ritsen, naalden, garen en scharen. En met een collectie stoffen van elke gewenste kwaliteit maak jij van jouw ontwerp ware couture. En je bespaart er een hoop geld mee. Dus wil je binnenkort zelf aan de slag? Dan ga jij naar Kerpalani. Kerpalani. Safe and enjoy.
5: Mi pot mi radio na shalom. Mi begunu uno prefur pure dape. No sona a problem.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade naar Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Die a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. ADCO voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.
3: Telesur Fiber. Telesur Fiber. Are you ready for the new normal?
4: Boy, mi clara oso. Mala sa obo preis. Pero sabi chep ko smara? Ami suku kwalitei toh.
5: Hey, broer. No stress you e de ino yere. Historex abuan new ferfi. Ferfi.
4: Huh?
5: Ferfi.
4: Ferfi? Da sa dati?
5: Ferfi. Na yere ino yere. Dofi dofu. Tu lis mi tegi ba. Ferfi. Na anyu meret. En na ferfi dizi. Di you na fordelek tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nangazijde glans. Voordelig, Tori, voor Alfa Jobbouw. Dus, if me bede you. Me bo ver van a ver fiar. Verfi, by Historex.
6: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.

Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: with double ketchup.
1: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kerpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai servies goed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kerpelani. Kerpelani. Save and enjoy.
2: Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust. Kies natuurlijk. Kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307. Of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.

0: Het is 5:00.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

Hallo happy kids, welkom erbij. Ik ben blij dat jullie ook weer vandaag zijn komen luisteren naar jullie eigen programma. Gisteren hebben wij gehoord en geluisterd naar alles wat Susanna heeft gedaan om net als haar moeder ook zoveel van de Heer Jezus te kunnen houden. Maar het is niet zomaar gebeurd. Jullie weten nog dat Susanna, haar moeder, is gestorven. En daardoor was ze verdrietig, want ze dacht alleen maar aan haar moeder. Maar ze wou ook, net als haar moeder, van de Heer Jezus gaan houden. Er ging zoveel tijd voorbij. Ze dacht alleen maar aan haar moeder. En op een gegeven moment wou ze ook net als haar moeder van de Heer Jezus gaan houden. Dus ze dacht na hoe ze dat ook kon doen. En ze heeft heel nagedacht, heel lang nagedacht, happy kids. Hoe ga je dat doen? Iemand die de Heer Jezus niet kent en je wilt hem plotseling leren kennen, zoals iemand anders dat heeft gedaan, is niet makkelijk toch, happy kids? Nee, dat was ook niet makkelijk voor Susanna. Want ze heeft heel lang nagedacht. Ze liep rond en ze dacht, hoe ga ik dat doen? En omdat ze zoveel aan het nadenken was, vergat ze soms zelf te eten en te drinken. Ja, maar ze besloot toch om in actie te komen. Ja, om er iets aan te doen. Ze heeft niet alleen nagedacht, maar ze begon ook te bidden. Ja, ze begon te bidden. En weten jullie hoe lang ze heeft gebeden om eigenlijk te weten hoe ze van de Heer Jezus moet houden? Ze heeft 3 dagen lang gebeden. Ja, zo lang, happy kids. Ze bad 3 dagen lang, bijna de hele dag. Ze begon vroeg 's morgens en bad tot in de late avond. En ze wou alleen zijn tijdens het bidden. Dus daarom verschuilde ze zich. Ze bad achter een boom op haar erf. Ja, net hoe wij soms, als we stil en rustig willen zijn, dan zoeken we soms een rustige plek op het erf, soms bij een boom of in de achtertuin, om rustig te kunnen zijn. En dat heeft Susanna ook gedaan. Ze begon te bidden. En weten jullie wat ze zei? Ik ga jullie vertellen wat ze aan de Heer Jezus zei. Ze zei telkens weer, iedere keer, o lieve Heer, vergeef u mij dat ik zo'n ongehoorzaam meisje ben en dat ik zoveel verkeerde dingen gedaan heb. Ja, dat bad ze keer op keer. Natuurlijk zei ze ook andere dingen aan onze lieve Heer Jezus, maar het belangrijkste is dat ze de Heer Jezus vroeg om haar te vergeven voor al die stoute dingen die ze had gedaan. Ze wou dat de Heer Jezus haar haartje schoon moest wassen. En dat hij in haar haartje kwam wonen. Ja, want ze heeft gezien dat haar moeders haartje schoon was.

gewassen door het onze lieve Heer Jezus en dat hij daarin woonde. En ze heeft gezien hoe blij dat haar moeder heeft gemaakt. En daarom vroeg ze de Heer Jezus om haar haartje ook te wassen. Want jullie weten nog wat ik gisteren heb gezegd, toch? Haar haartje was niet goed. En als je haartje niet goed is, kan de Heer Jezus niet erin wonen. Nee, de Heer Jezus komt niet wonen in haartjes die niet schoon zijn gewassen. En wanneer is je hartje niet schoon? Wanneer je ondeugende dingen doet. Wanneer je jokt. Wanneer je steelt. Wanneer je vecht. Ja, wanneer je die dingen daar doet, is je hartje niet schoon. En dan moet je de Heer Jezus vragen om je te helpen om je hartje schoon te wassen. En wat denken jullie? Denken jullie dat de Heer Jezus naar haar heeft geluisterd? Raad jullie eens. Heeft de Heer Jezus naar Susanna geluisterd? Ik ga jullie vertellen dat hij dat wel heeft gedaan. De Heer Jezus heeft naar elk woord wat Susanna heeft uitgesproken geluisterd. Ja, en je zou denken, maar Susanna is zo klein, zo jong, nog maar een meisje. En de Heer Jezus gaat toch naar haar luisteren? Ja, happy kids, de Heer Jezus luistert naar een ieder. Zodra je tot hem praat en hem iets vraagt, gaat hij naar je luisteren. Ja, en wanneer je zo tot de Heer Jezus praat, gaat hij niet direct antwoorden hoor. Net hoe mama en papa dat doen, bijvoorbeeld John, als je mama iets vraagt. Dan ga je niet verwachten dat ze zegt, ja John, je mag het doen hoor. Of nee John, het mag niet. De Heer Jezus praat niet zo tot ons. Maar hij laat ons wel merken dat hij onze gebeden en hetgeen waarvoor we hebben gebeden hoort. Ja, dat doet hij. En dat kunnen we niet altijd makkelijk merken, hè, happy kids. Soms denk je van, maar Heer Jezus, ik heb toch gebeden. Ik heb bijvoorbeeld gebeden om een mooie cijfer te krijgen op school. Ik heb mijn best gedaan, maar het is toch niet gelukt. Dan gaan we denken van, ach, de Heer Jezus heeft niet geluisterd. Maar de Heer Jezus heeft wel geluisterd. Soms gebeuren er dingen waardoor hetgeen we aan de Heer Jezus vragen niet direct gebeurt. Maar dat betekent niet dat hij niet luistert. Hij hoort alles wat we vragen en wat we zeggen, maar ook wat we willen. Dus happy kids, we moeten niet stoppen om te praten met onze lieve Heer Jezus. Precies hoe Susanna 3 dagen lang heeft gebeden, dat ze bijna niet heeft gegeten. En ze heeft gesproken tot onze lieve Heer. En ze heeft gevraagd dat Jezus haar vergeeft en haar haartje schoon was. Zo moeten wij ook elke dag tot onze lieve Heer blijven praten. Want niet alles gaat in één keer lukken. Susanna heeft misschien vandaag gebeden, maar morgen dacht ze nog aan stoute dingen soms. Of ze was een beetje ongehoorzaam. Maar zodra dat gebeurde, bad ze weer. Vroeg ze de Heer om haar te vergeven. Heer Jezus, ik heb gezondigd. Ik heb niet geluisterd. Kan u me vergeven? Wilt u mijn hartje weer wassen? Zodat het ging wat ik verkeerd heb gedaan. Dat het niet meer daar blijft. Dat ik niet meer eraan denk. Ja, dat deed ze iedere keer. En dat moeten jullie ook doen, happy kids. Op de 3e dag gebeurde er iets bijzonders. Erg bijzonders. Dat tot op deze dag wij nog eraan denken. En jullie zullen je afvragen, wanneer is dit alles gebeurd? En is het echt gebeurd? Ik zal jullie vertellen dat dit inderdaad is gebeurd. En dat het geen sprookje is. Het is wel heel lang gebeurd op een speciale dag. Maar als jullie willen weten welk jaartal en op welke dag
dat precies is gebeurd. Dat speciaal ding. Moeten jullie morgen komen luisteren? Ja, morgen ga ik jullie precies vertellen wat op de derde dag is gebeurd toen Susanna aan het bidden was. Want niet met haar alleen is er iets gebeurd, maar met nog meerdere kinderen. Ja, en meneer Graaf van Vinsendorf heeft dus ontdekt wat er allemaal met die kindertjes is gebeurd. En tot de dag van vandaag wordt het herdacht. Misschien heb je het al zelf meegemaakt. Maar morgen ga ik jullie vertellen wat dat allemaal is. En wanneer je het hoort, ga je denken van, oh ja, dat hebben wij ook in de kerk. Dat doen we ook. Maar om dat alles te weten, moeten jullie morgen komen luisteren. Ik heb nog een vraag, Happy Kids. Gisteren heb ik jullie verteld wat de moeder van Susanna aan de Heere Jezus heeft gevraagd. Weet jullie nog wat dat is? Het was een tekst, hè? Ik heb het voorgelezen. Gaan we het weer even opzoeken? Of nee? Ik ga het voor jullie herhalen. Maar jullie moeten dan wel goed luisteren naar de tekst. En het proberen te onthouden. Ja? Gaan we luisteren? God zegt dat als je hem eerlijk vertelt en je hem om vergeving vraagt, zal hij dat doen. En dit is gehaald uit 1 Johannes 1 vers 9. Nogmaals, ik ga het herhalen. Als je hem alles eerlijk vertelt, zoals Susanna dat heeft gedaan, zij en haar moeder heeft dus aan de Heere Jezus gevraagd om haar te helpen, om haar te vergeven als ze heeft gezondigd. Susanna heeft dat ook gedaan om de Heere Jezus eerlijk te vertellen dat ze heeft gezondigd en dat ze niet meer wil zondigen. En de Heere Jezus heeft hen vergeven. Ja, de Heere Jezus heeft hen vergeven. Dus, onthou, als je alles eerlijk aan God vertelt, wat je hebt gedaan, ook die stoute dingen, gaat hij je vergeven. Als je hem vraagt, Heere Jezus, vergeeft u mij, gaat hij dat doen. Ja, dat is een belofte. Ja, de Heere Jezus heeft ons dat beloofd, de Heere God heeft ons dat beloofd, dat als we vergeving vragen en we in een mooi woord, luister goed, onze zonden beleden, gaat hij ons vergeven. Is dat goed, Happy Kids? Ik ga jullie dan uitnodigen om morgen weer te komen luisteren. Bye bye, tot morgen!

0: Het is 6:00.
1: Luister elke woensdagavond naar Weekly Revelation met David Hira. Van 6:00 tot 6:30 in de avond live via de FM 945. Shalom Daily Inspiration, Not Just Radio. Dit programma wordt gesponsord door Hira's Business Center te Saramaka, Groningen.
2: My blessings big, yes, plus size.
3: God zegen, geliefde luisteraars. Ik groet u allen in de wonderbare naam van Jezus. En ik heet u vandaag van harte welkom op dit programma bij Weekly Revelations met David Hira. Ik ben broeder David Hira, verbonden aan Revival Center Ministries. Amen. De leiding 7B. En ik wil u vandaag nogmaals verwelkomen en u bemoedigen met het woord van de Heer. Amen. Alvorens we Gods woord gaan, laten we een eerbiedige houding nemen waar u ook bent. Zullen we bidden en daarna zullen we kijken wat de Heer zegt. Vader, ik dank u deze dag, Heer, voor uw genade en uw trouw. Dank u voor uw goedheid en uw barmhartigheid, Heer.

Matthäus 15, vers, daar vanaf vers 30 lezen. En vele scharen kwamen bij hem, bij Jezus, die lamme, kreupelen, blinden, stommen en vele andere bij zich hadden. En zij legden die aan zijn voeten neer. En hij genas hen, zodat de scharen zich verwonderden. Want zij zagen stommen spreken, kreupelen gezond, lamme lopen, blinden zien. En zij verheerlijkten de God van Israël. Maar Jezus riep zijn discipelen tot zich en zeide: Ik heb medelijden met de scharen, want zij zijn nu reeds 3 dagen bij mij gebleven en hebben niets te eten. En zonder voedsel wegzenden wil ik hen niet. Zij mochten eens onderweg bezwijken. En zijn discipelen zeiden tot hem: Hoe komen wij in een eenzame streek aan zoveel broden, dat wij zulke scharen verzadigen kunnen? En Jezus zei tot hen: Hoeveel broden hebt gij? Zij zeiden: 7 en enkele visjes. En hij gaf aan de scharen bevel dat zij op de grond zouden gaan zitten. Daarna nam hij de 7 broden en de vissen, dankte en brak ze. En hij gaf ze aan zijn discipelen en de discipelen gaven ze aan de scharen. En zij aten allen en werden verzadigd. Zij raapte het overschot der brokken op 7 korven vol. Amen. Dank u Heer voor uw woord in Jezus' machtige naam. Amen. Ik denk dat velen van ons het verhaal kennen. Er zijn een paar keren waar de Heer de scharen had gevoed. En ook deze keer zagen we dat de scharen bij de Heer was. En de Heer genas allemaal die daar bij hen waren. We hebben laatst gezien, was er in Anthony Nasty Sporthal, was er een dienstknecht uit Afrika gekomen en er waren veel wonderen gebeurd. Prijs God. Amen, zij die daar waren. We zagen dat blinden zagen, lammen liepen. Amen, mensen die blind waren konden zien, lammen begonnen te lopen, kreupelen werden gezond. En God heeft bovennatuurlijke dingen gedaan. We zien het dat bij de Heer Jezus dat het deel van zijn bediening was. Een groot deel van zijn bediening was dat hij de mensen genas. Amen. Want de Bijbel zegt van: Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard. Hiertoe is hij geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. Waarvoor was Christus geopenbaard? Opdat hij het werk van de vijand in uw leven, in mijn leven, is komen kapot maken. Amen. We zijn allemaal, komen we uit het geslacht van die zondige Adam. Maar we zijn nu wedergeboren. Wedergeboren in Christus Jezus. Dat wil zeggen, ik ben nu een nieuwe schepping in hem. Het oude is voorbij gegaan. Dus Christus is die, dat werk dat in Adams leven, dat de vijand in Adams leven had gedaan, is hij komen kapot maken. Hij is het komen kapot slaan. Hij is het komen verbreken en vernietigen. Het is vernietigd aan het kruis van Golgotha. Hoort u me, geliefde? En de Bijbel zegt: Hij genas hen, zodat de schade zich verwonderde. Amen, hij genas hen. We zien in dit passage, zien we die gehele missie van de Heer op aarde. Hij genas de zieken. Hij predikte het evangelie. Hij onderrichtte hen. En hij voedde hen ook. Amen, we zien de hele missie van de Heer in dit kort passage in Johan en Matthäus 15, vers vanaf vers 29 tot 39. In 10 versen zien we die gehele missie van de Heer, dat hij de operatie van zijn missie, dat hij de zieken genas. De Bijbel zegt in vers 31, hij genas hen, zodat de scharen zich verwonderden. Willen we de scharen ook hebben? Amen. Willen we zien dat mensen trekken achter u? Moeten we in geloof wandelen en de zieken genezen. Amen. Als je de zieken geneest, gaan er altijd mensen komen. De Bijbel zegt: Filippus was ergens in de stad en de scharen volgden hem. Want er waren grote wonderen en tekenen die God door zijn handen deed. En Jezus riep zijn discipelen tot zich en hij zei: Ik heb medelijden. Want de Bijbel zegt: Want ze zijn nu reeds 3 dagen bij me gebleven. En het is belangrijk om te blijven bij de Heer Jezus. We zien hier dat die scharen, ze hadden zo'n zodanige honger dat ze die plek niet verlieten. Er is een plek die we niet moeten verlaten. Wij zeggen, er waren 2 zussen, Martha en Maria. En Maria was ergens daar bij de voeten van de Heer Jezus. Terwijl

0: er zoveel te doen was. Er is altijd werk te doen. Zoals er altijd armen zullen zijn, zal er ook altijd werk zijn. Hoort u mijn geliefde? Zoals er altijd, de Heer Jezus zegt, zo armen gaat gij altijd bij u hebben, zo is er ook altijd werk of bezigheid. Er is ook altijd werk. En Maria, ze koos ervoor om toch bij de voeten van de Heer te zijn. Ze verliet die plek niet. We zien het hier, dat was één persoon, maar we zien het hier bij de scharen, dat er een zodanige honger was van de scharen. Er was een zodanige honger om hun ziel, om hun geest te vullen met het woord van de Heer. Amen. Ze voedden hun geest met die manna die van boven kwam, met het woord van God. Honger geeft aan, wanneer we hongerig zijn naar de Heer, zien we dat de Heer ons zal uitstrekken. Amen. Honger geeft aan dat Satan zijn grip over je leven verliest. Amen. Als je honger bent naar de Heer, gaat u zien dat de plan van de vijand begint kapot te gaan in je leven. Terwijl je hongert naar de Heer, Satan heeft voor iedereen een plan. En zijn plan is om te stelen, te slachten en te vernietigen. Amen. De plan van de vijand is om te stelen. Allereerst gaat hij stelen. Nummer 1 wat hij steelt je vrede, hij steelt je vreugde. Hij steelt je financiën. Ik wil u zeggen, de vijand steelt je financiën. Daarom elke kaalvreter zij bestraft over je leven in Jezus' machtige naam. Amen. De Bijbel zegt dat hij is een dief van den beginnen. En wanneer we hongeren naar de Heer, worden die plannen van de vijand worden verbroken, ze worden vernietigd. Amen. De Bijbel zegt dat die scharen, ze hongerden meer naar het woord van de Heer dan naar die honger van hun lichaam. Er was een lichamelijke honger, ze waren 3 dagen daar, niet gegeten en ik weet niet, misschien ook niet gedronken. Ze waren al 3 dagen daar, misschien wel gedronken, misschien niet, maar sowieso hadden ze niet gegeten. En die scharen die daar was, het maakte voor hen niet uit, ze verlieten die plek niet. Ze verlieten die plek niet, want ze gaven prioriteit aan het woord van de Heer. Amen. Willen we dat de Heer ons machtig gebruikt, willen we machtige dingen zien? Dan moet ons honger naar de Heer moet meer worden dan ons honger naar de natuurlijke behoeften. Er zijn altijd natuurlijke behoeften in ons leven. Amen. Behoeften voor het lichaam heeft zijn behoeftes. Amen. Eten, drinken, slapen en andere lichamelijke behoeftes die er zijn. Amen. Behoeften voor een carrière, behoeften om rijk te worden. Er zijn behoeften, sommigen hebben behoeften om te trouwen. Amen. Het zijn geen slechte behoeftes. We hebben allemaal die behoeftes. Maar hier zien we dat de scharen even hun behoeftes aan een kant zetten. Even hun honger aan een kant zetten. En zeiden van, ik zal hongeren naar het woord van de Heer. Amen. Honger geeft aan dat je je verootmoedigt voor de Heer. Wie hongert naar het woord van de Heer geeft aan dat ik me verootmoedig voor God. We zien echt een bijzondere moment in passage over vasten. Er staat niets over vasten in dit passage. Maar de scharen vasten, want ze hoorden naar het woord van de Heer, terwijl ze niets nuttigden. Amen. Geweldig was dat. Dat 4000 man, en u moet nagaan, kinderen en vrouwen niet berekenen. Ik schat dat misschien 30.000 mannen daar, 30.000 mensen daar waren. En ze zaten daar om te luisteren. Ze zaten om te horen naar het woord van de Heer. Amen. Honger geeft aan dat de Heer je zuivert. De Heer was bezig de scharen te zuiveren. Amen. We zien het bij de verloren zoon, dat terwijl hij hongerde naar zijn vaders huis, zijn leven gezuiverd werd. Amen. Wanneer je hongert naar God, zuivert het je leven. Het zuivert je van allerlei compromis. Het zuivert je van allerlei corruptie. Allerlei compromissen die je hebt gesloten met de vijand, met het vlees. De Heer zuivert het. Amen. En God wil ons zuiveren deze dag. God wil dat we een zuiver leven hebben. En een zuiver leven leiden voor de troon van de Heer. Amen. Zo. Honger geeft aan dat de Heer je gaat verzadigen. Want terwijl ze daar bleven, verzadigde de Heer ze allemaal. En het is de wil van God dat wij met volharding tijd doorbrengen met de Heer. Amen. En soms is er dan zoveel dingen te doen, maar dat jij ervoor kiest. Het gaat om de keuze die we maken. Hey, veel mensen willen de Heer dienen, hè? Maar ze berekenen de kosten niet. Als je de Heer gaat dienen, er is een kostenplaatje aan verbonden. Amen. Iedereen die een toren bouwt, zegt het woord van de Heer. Iedereen die een groot huis gaat bouwen. Precies zo is het met iemand die de Heer gaat volgen, die de Heer gaat dienen. Hij berekenen die prijs. Er is een prijs aan verbonden die we moeten betalen. En de Bijbel zegt hier, want zij zijn nu reeds 3 dagen bij mij gebleven en ze hebben niets te eten. En we zeggen, die scharen liep niet weg van de Heer. Ze bleven bij hem. En het is belangrijk, omdat we een plek niet verlaten waar de Heer is. Amen. De Heilige Geest kwam niet gewoon zo op de een of andere dag. Er waren een paar mannenbroeders en zusters natuurlijk, die een plek niet verlieten. Ze verlieten de Jeruzalem niet. Maar ze waren bezig te wachten op de Heer. Bezig te bidden. Bezig te vasten. Te onderzoeken de schriften. En zo kwam die portie van de Heilige Geest. Eén klaps kwam het. Maar het was een hele voorbereiding. Terwijl er mensen waren die zeiden van, we gaan die plek niet verlaten. We gaan het niet verlaten. Totdat wij verzadigd zijn met brood uit de hemel. Amen. Ik wil u zeggen, de Heer, vanochtend belde een zuster me en ze zei van, ik heb een droom gehad. En toen ze me die droom vertelde, een hele Bijbelse droom. En ik zie dat de Heer wil iets doen over het land Suriname. Amen. De Heer wil iets doen over het land. En zo breng ik ook het woord dat de Heer het land wil verzadigen van het goede. De Heer wil het land, hij wil uw leven verzadigen. Ik geloof dat er overvloed van brood zal zijn in dit land. Dat dit land zal zijn als de tijd toen Jozef in Egypte was. Dat zij overvloed aan brood hadden. Amen. Als u het gelooft, zeg amen met mij. Zeg amen, Pastor David. Dat de Heer ons wil verzadigen van het goede. Amen. Maar er is een sleutel hier. Ze hadden die plek niet verlaten. Ze zijn niet weggegaan om voedsel te gaan kopen. Ze zijn niet weggegaan om te gaan zeggen van, man, te midden van die dienst van de Heer Jezus, dat ik wegga naar de gehuchten, naar de plekken, om eten te kopen, om drinken te kopen, om mezelf te verfrissen. Nee, ze bleven in die plek. Ze bleven in die plek. Er is een zegen in een plek waar we lang blijven met de Heer. Amen. Zolang u tijd doorbrengt met de Heer, prijs de naam van Jezus. Amen. Zult u verzadigd worden van het goede. De Bijbel zegt, maar Jezus riep zijn discipelen tot hen en zeiden, ik heb bewogenheid met de scharen. U ziet dat wanneer we met de Heer zijn, die bewogenheid van God komt, het komt op gang. Amen. Wie tijd doorbrengt met de Heer, die ervaart de gunst van God. Je ervaart die gunst van de Heer. We zien dat in het woord van God, dat Jozua, hij verliet die plek niet. Hij verliet die plek niet. Amen. Hij bleef bij Mozes. Elisa verliet die plek niet. Hij bleef bij Elia. Er is een plek die we niet moeten verlaten. Willen we van de Heer ontvangen. Verlaat die plek niet. Amen. Zeg aan jezelf, verlaat die plek niet. Als de Heer je zegt van om te bidden in de ochtend, verlaat die plek niet. Als de Heer je zegt om te bidden te middernacht, verlaat die plek niet. Als de Heer je roept om te vasten, verlaat die plek niet. Amen. Ach die begeerte. Ach, die geestelijke honger naar het woord van God. Acht het hoger dan die natuurlijke honger. Amen. Acht het hoger. En de Heer zei tegen ze, zonder voedsel wegzenden wil ik hen niet. Ik weet al dat de Heer nooit ledig wegzendt. Amen. Ook zodra je begint met vasten en terugtrekken. Er is altijd een beloning. Altijd is er een beloning. Bij mij ervaar ik altijd een beloning. Want de Bijbel zegt, de Heer is een beloner van wie hem ernstig zoeken. De Heer is een beloner van wie hem ernstig zoeken. Zo, ik ervaar altijd een financiële beloning nadat ik heb gevast. Altijd. Amen. En het is een heerlijke beloning. Het is een heerlijke beloning. Prijs de naam van Jezus. Amen. Zo, je moet dit verstaan. Het nummer 1, de Heer genas ze. Die discipelen bleven daar. De schare bleef daar met ze. Totdat ze verzadigd werden van de Heer. Amen. Wanneer je bij de Heer blijft, hij gaat je verzadigen. Amen. Het gaat je ziel wel gaan. Het gaat je lichaam wel gaan. Ze werden gezond gemaakt. En ze waren voorspoedig. Amen. En ze waren voorspoedig. Dus de Heer wil ons dit alles geven. Maar kunnen we op die plek blijven? Kunnen we op die plek blijven waar Hij ons vraagt om daar te blijven? Blijf op die plek. Amen. Er is een plek waar de Heer je wil zegenen. Er is een plek. Iemand zegt met mij, er is een plek waar de Heer mij wil zegenen. Er is een plek waar de Heer mij wil zegenen. Het is dicht bij de Heer. Amen. De Bijbel zegt, ze zijn nu reeds 3 dagen bij mij gebleven en hebben niets te eten. En zonder voedsel. Ledig wou Hij ze niet wegzenden. Hij zou ze niet ledig wegzenden. Het geeft ook aan, als je bij de Heer bent, je zal niet bezweken. Amen. Hij zal je nimmer begeven. Hij zal je nimmer verlaten. En de Heer Jezus zeide, hoeveel broden heb jij? En ze zeiden, 7 en enkele visjes. En Hij gaf aan de scharen bevel om te zitten. En ze werden verzadigd. De Heer maakte dat dat ding vermenigvuldigd werd. U moet dit ook begrijpen. Er is bovennatuurlijke vermenigvuldiging als we bij de Heer zijn, hoor. Bovennatuurlijk. Bovennatuurlijke vermenigvuldiging. Amen. Wie de Heer zoeken? De Bijbel zegt van wie de Heer vrezen, leiden geen gebrek aan enig goed. Je gaat nooit gebrek hebben aan goede dingen. Het zal altijd overvloed. Altijd overvloed. Amen. Altijd overvloed. Maar, we zien het woord van de Heer. Zij achten die honger naar God hoger dan honger naar hun natuurlijke behoeftes. Amen. En ik geloof dat de Heer beloont alle offers die we brengen voor de Heer. Je hoeft niet 5 uur, 10 uur en dat soort dingen te gaan bidden, want niet iedereen heeft de Heer geroepen om heel dicht bij Hem te zijn. Amen. Sommige mensen zeiden de Heer, die zeiden van Heer, ik wil U volgen. En Hij zei, nee, ga vertellen aan je moeder wat is gebeurd. Ga vertellen aan je familie wat is gebeurd. Amen. Maar wat we wel kunnen doen, is dat we offers brengen. Amen. Dat we offers brengen. Niet iedereen kan 5 uren per dag. Niet iedereen kan 3 uren. Maar misschien kunt u wel 1 uur. Amen. Misschien kunt u elke avond een 30 minuten de Heer loven en prijzen. Verlaat die plek niet. Verlaat het niet. Amen. Laten we bidden. Vader, ik dank U, Heer, deze dag, Heer. Dat U mij, God, Heer, Uw volk, Heer, mag zegenen, Heer. Allen, Heer, Vader, Heer, die offers brengen naar de eis. Ik bid, Heer, deze dag, Heer, Vader, Heer, dat terwijl we offers brengen voor U, Heer. Terwijl we ons vernederen, Heer, dat U hoort uit de hemel, Heer. En dat U ons zal verzadigen van het goede. In de machtige naam van Jezus bidden wij, Heer. Amen. Amen. God zegen, geliefde luisteraars. Tot de volgende week. Blessings.
1: Hallo, mijn naam is Hak. En ik luister naar Radio Shalom.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double sketchup.
1: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.
2: Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met MyBest Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid, want een gezond hart begint bij de juiste keuze. MyBest, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
3: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn

Van harte welkom bij het programma O Positief, de Family Radio Show. Speciaal voor jou, jou en jou. Een programma educatief, recreatief en ook heel veel gospelmuziek. Wat wij vandaag gaan presenteren halen we uit Psalm 51 en daarover straks veel meer. Maar nu even terug naar de muziek.

Psalm 51, een psalm van David, geschreven door David. David, de man die bekend staat om zijn gevoel in woorden om te zetten, die heeft dit geschreven en daar gaan we een beetje dieper op in vandaag. Ik lees hem eerst voor, vierde boetepsalm. Een psalm van David, voor de koorleider. Toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathsheba was gekomen: "Wees mij genadig, o God, overeenkomstig uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit, overeenkomstig uw grote barmhartigheid. Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde, want ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen."

De vierde boetpsalm begint zo. Een psalm van David voor de koorleider toen de profeet Nathan bij hem was gekomen nadat hij bij Bathsheba was gekomen. Wees mij genadig, o God, overeenkomstig uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit, overeenkomstig uw grote barmhartigheid. Was mij schoon van mijn ongerechtigheid. Reinig mij van mijn zonde, want ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen. Tegen u, u alleen, heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen, zodat u rechtvaardig bent wanneer u recht spreekt en rein bent wanneer u oordeelt. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Zie, u vindt vreugde in waarheid, in het binnenste, in het verborgene, maakt u mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop, dan zal ik rein zijn. Was mij, dan zal ik witter dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen. Laat de beenderen zich verheugen die u verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht voor mijn zonde. Delg al mijn ongerechtigheden uit. Schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij weg. Geef mij de vreugde over uw heil terug. Ondersteun mij met de geest van vrijmoedigheid. Dan zal ik overtreders uw wegen leren en zondaars zullen zich tot u bekeren.

Als je hoort dat de psalmist, in dit geval koning David, al een vierde boetpsalm heeft geschreven. Dat wil zeggen, hij had wat zondige gedachten en hij had zondige dingen. Hij vulde zijn leven met dingen die God hem niet ingaf. Hij deed dingen die God niet goed vond van hem. En toen hij tot besef kwam, heeft hij op verschillende manieren aan God gevraagd van: Vader God, help me, wees mij genadig, o God, overeenkomstig uw goede tierenheid. Want hij wist, God is goede tieren. Dus hij is erop gaan staan van: God, u bent zo goed, vergeef me wat ik heb gedaan. Hij was gekomen tot Bathsheba en hij had een heleboel dingen gedaan om Bathsheba, haar man, van zijn leven te beroven. En de profeet Nathan was bij hem gekomen. De profeet Nathan heeft hem uitgelegd, heeft hem laten zien waar hij fout is geweest. En hij wist dat hij fout was, maar hij heeft niet gezegd: Heer, herstel dat ding dat ik verkeerd heb gezegd. Nee, hij zegt, dicht bij het einde zegt hij: schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Hij heeft niet gezegd: repareer daar binnen. Nee, hij heeft gezegd: poering, papa, poering. Damisa de baka. Zet me in zee. Damisa de baka na fasi. Sambende. Fusorgo dat minanga yu ewaka wa shwit fasi. Zo heeft koning David het opgelost.

O-Positief, de Family Radio Show, recreatief, educatief en ook heel veel gospelmuziek.

Als ik kijk naar het voorbeeld dat koning David ons geeft in deze psalm, dan zegt hij, in plaats van een soort bandenlapper te zijn, je weet toch, als iets stuk is, je band is geboord en je gaat naar de reparateur en wat doet hij? Hij plakt hem dicht of hij, als het is iets dat bijvoorbeeld de motor kapot is, dan probeert hij nog eventjes iets recht te zetten, vast te schroeven enzovoort, weet je. En bijvoorbeeld als een vaas kapot is, dan neem je lijm, dan probeer je samen te lijmen. Het blijft een in feite kapotte vaas, een kapotte motor, een geboorde band. Maar David zegt, ik wil dat niet hebben. David zegt, ik wil niet dat na een poosje theerij, dan iemand die geboren baka, of je ziet dat weer een schroef kapot is gegaan, of iets los is geraakt in de motor, of diezelfde vaas die een keertje is gevallen, en van vader aan tweede lezen, dan zal je zien dat amau panya helemaal. David zegt, no boy, ik wil niet. Schep in mij, want het is in zijn hart, in zijn leven, in zijn ziel, is dat ding kapot gegaan. Hij is fout gegaan in zijn binnenste. Hij heeft overdenkingen gehad die God hem niet heeft gegeven. Je merkt ook altijd in de psalmen waar God hem in zijn hart heeft aangesproken en hij zegt iets vanuit God. Zo is het geweest in deze. Hij heeft dingen gedaan. Hij heeft Bathsheba genomen terwijl hij wist dat hij verkeerd bezig was. En zo zegt hij, als ik verkeerd ben geweest, als ik dit heb gedaan vanuit mijn binnenste, dan mi in se pori ba, dan boemfeno demoro. Dus liever dat u een heel nieuw hart aan me geeft. Een nieuwe geest. Nieuw. Mika man nu, no reparer next papa. Papa no reparer noti. Efa banti boro, jimwan nu banti. Efa motor broko, jimwan nu motor. If mi fast fadon panya, jimwan nuang in mijn binnenste. Laat wat God jou in jouw binnenste geeft helemaal vernieuwd worden. Schep in mij een nieuw hart, een nieuwe geest, een nieuw ding. Laat het niet die oude zijn, die kapotte brokkenwang, wel gerepareerd, maar in de sabolangasanogo. Schep in mij een rein hart.

0: Verberg uw aangezicht voor mijn zonde. Delg al mijn ongerechtigheden uit. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mij binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet van voor uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij weg. Geef mij de vreugde over uw heil terug. Ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid. Dan zal ik overtreders uw wegen leren en zondaars zullen zich tot u bekeren.
1: Come on everybody, are you ready?

0: Jesus leads me.
1: Je hebt mogen luisteren naar het programma O Positief, de Family Radio Show via Radio Shalom 94.5 FM. Volgende week zijn we er weer. 30 minuten lang gospelmuziek, educatieve dingen en vooral Gods woord. Gospelmuziek altijd. Oké, als je contact met ons wil maken, 868-3233. 868-3233. Dat is het WhatsApp-nummer of belnummer waar je naartoe kan bellen. Thank you for listening en tot de volgende week. God bless you.

0: It's like people don't want to hear the truth.
1: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
2: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet hij dat er geen betere optie is.
3: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Yeah. Je doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee zwingen. Swingen? Swingen?
1: Radio Shalom. Wie?

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: You sabi zana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You can kisi syphilis, te you abi seks, nanga wa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi asiki, syphilis na amoro ogri siki di e prati nanga seks. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bakteri e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso mans mapresi. Bosis refi kanchari asiki gomoro fara. Te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra eshibere uma nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi a kan kom psa tu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiten a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu eng. So langa you siwan soro go one thing nadatra. Chari you patna outu. Freiri nangakoni. Wear you condom. Noso funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende one presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini rokomakandra nanga den patna fu eng.

0: voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust, kies natuurlijk, kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307 of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.
1: Voel jij de roeping om te groeien in Gods woord en actief te dienen in de gemeente? Schrijf je dan nu in voor de School voor Harvest and Ministry. Jong en oud, iedereen is welkom bij deze unieke interkerkelijke bijbelschool in Suriname. Kom naar de informatieavond op donderdag 3 september van 6 uur tot 7:30 s'avonds. De inschrijving sluit op 11 september en de lessen starten op donderdag 8 oktober. Formulieren haalt u af bij de Tabernacle of Faith and Love Ministries aan de Kwataweg 96 en bij Majesty Bible Plus aan de Malabatrumstraat nummer 10. Online aanmelden kan via een WhatsApp-bericht naar het nummer 855-0022 of 8810223. Laat je toerusten met Gods woord.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Het is 8:00.
1: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Fresh Lullafix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, Rui! Bij HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik het sneller.
1: Liefste tante Ascrivi. Wij zijn weer mee in de acte, joh. Wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Je hebt
1: niet
2: dingen
1: aangesteld, Rowe. Nou, Sam, tante, die zat ik hier om mijn phone chimboy ting. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via HSDS.

0: Terwijl je geniet, we zitten nyang voor Bless You Tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503 of 878-7963. 878-7963. Yeah. Allah you bless nyang, Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
1: Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met MyBest Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. MyBest, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307. Goed nieuws voor alle kerken in Suriname. Profiteer nu van de special Church Sale bij Schöns Center en Schöns Music. Ontvang maar liefst 40% korting op muziekinstrumenten, accessoires, microfoons en geluidssystemen. Of u nu uw worship team wilt uitbreiden of uw geluid wilt verbeteren, dit is het moment. Because every worship experience deserves great sound. Kom vandaag nog langs bij Schöns Center en Schöns Music.
2: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.
3: If you feel like lifting your hands, you can. He's in the room tonight. Just worship him.

aan klantvriendelijkheid. Er is een gebrek aan klantvriendelijkheid. Waaronder valt praatwijze. De takifasie voor people. Not the like for a musu for de. De opstelling voor people. Zes shidong in een kantoro. Of shidong voor behatek yusani. Asmasa de na bedrijf. Asmasa de na kantoro drape. Asmasang you a pie for behatek yusak. Fafu in takifasi. Praatwezen van die persoon. Is het betamelijk? Is het prima? Is het oké? Als schrijfsmaat dat hij kan bouwen je bedrijf of je kantoor. Of brokken je bedrijf of je kantoor. Door een takifasie voor een. Door de praatwijze van iemand. Als maat dat hij kan bouwen of brokken. Pide me roko. Was ma ai roko na wa presi. En a shref shma dati. Kan broko of bow a roko presi pe ade. Hand eraf. For in opstelling. Fai stelling op. I representeer you bedrijf of you organisatie. Of je kantoro. Als massa je pai. Als massa je ontvang money. Voor roko. Fafu asma opstelling. Als mij geven positief. Juiste opstelling. Voor appreciatie. Per roko. Voor people. Dan denno een roko appreciatie. Maar dan heb je no one verstand. Vader moest stel hem op in een rokko presidati. Wens nou een winkripe je rokko. Wens nou een kantoro je rokko. Wens nou een bedrijf. Wens pay you een rokko. Wens na scoro je rokko. Wens pay je rokko. Je moest voor abi een klantvriendelijk opstelling. Klantvriendelijk opstelling. Wauw. Biggie war to, for strong bapalas mayere dem war to DC. One deno sabi san abba take this, for clan vriendelijk opstelling. Ja, da bi o roko. Furu pi play roko. Ma deno abi no one clan vriendelijk opstelling. One clan vriendelijkheid ontbreekt in hun leven. Deno abi ngindeng, an ontdeinding. So na somar de me roko, na wa presi, sang a piding, de me roko somar, ba na de abinginding, ano dengding, klan vriendelijkheid is ver van bepaalde mensen. Er is een gebrek aan klan vriendelijkheid, waaronder valt praatwezen. A fasifa je taki, a fasifa je a taki. En straal je rokko presi. En geef een positief indruk naar je rokko presi. En geef een positief indruk naar een directeur of een basi. Of naar lanti pe je rokko. Voor de people na winti wai lanti pai. Zeven even. Wel misschien dan ja. Maar ja. Met wat die einde van moen verkies me envelop. Wens pay je roko. Je de verantwoord toe. Verstralen positief. Sani. Voor pay roko. Nee, het begint met klantvriendelijkheid. Het begint met je praatwijze. Luku, omnisma. De gono een presi. Asma sa shirong drape. En luku denk zo vreemd. Lek sa je kon doja. Terwijl. As madati, I kiss money for shilong drape and behandle you one man's war that fussy. But you would need open men.
menswaardig manier ontvangen door vele kantoren, bedrijven en plaatsen. Want mensen kijken je vriend aan. Ga even naar bepaalde landkantoren. Ga even naar wat voor kantoor het is dan ook. Of bedrijf, overheidsbedrijven. Zelfs privébedrijven. Look of as my behandel you. Look of as my takina you. Look of as my ontvang you. A eerste sani se jop voor doe te wan klanten konna you. Na verzorging. Wan sani dat ik een taki ai. As man die zie, hij vertegenwoordigt een bedrijf die zie. As man die zie, de wan boom vertegenwoordiging voor per Eroko. Praatwijze is belangrijk in deze tijd. If you no sap taki, dan zou je doodrapen dan. If you no sap taki, dan va je go bow a praise per Eroko. If you no sap taki, dan va je kweki you egi ching. Va je kweki you egi ching. If you no sap taki. If you no sap taki. Dan zou je doen, pay you the no. If you no sap taki, dan zou je je roko pay je roko no. Klantvriendelijkheid op te maken met je praatwijzen. En fasi van je takis nangasma, van je welkomding, van je groeting. Een moment die we smak konen je, tel ik smak gwe. De machine klant vriendelijkheid in jou. De machine wat positief opstelling in jou. De machine dat je sap. Je sabi voor taki. Zijde. Omdat jou. Hij representeer. Jou hij vertegenwoordig. De presi. Pejeroko. Jou hij vertegenwoordig. Asturu. Naar een bedrijf. Pejeroko. Jou hij vertegenwoordig. De basi. Naar een roko presi. Ja, maar basi ne pai boom, amang no boom, amang so, amang disi, amang dati, basi ne pai boom, maar dat zei je drapen dan. Je hebt zo many kritiek en negatieve taki over je bedrijf en je basi. Dat zei je roko drapen dan. Zei je drapen dan. Zei je smilen lafu naar basi, maar baka baka je broko amang naar een bedrijf. Dat zei je doet rapen dan. Gewoon een eerste klas huikelaar. Eerste klas huikelarij toont je daar. Gebrek aan klantvriendelijkheid op te maken met je praatwijze. Met je opstelling. Van je stel je op. Tegenwoordig. De ja voor people no de ja. Te je takkie nou eens maar. Ja. Ja. Ja. De no sap takkie. Mensen weten niet hoe ze moeten praten. Alleen ja, ja, hoor je. Het is ja, meneer. Ja, mevrouw. Het is ja, juf. Nee, juf. Ja, basie. Ja, directeur. Ja, meneer. Nee, meneer. Met twee woorden. Met twee woorden leren praten. Ja, mevrouw. Hoe kan ik van dienst voor u zijn? Hoe kan ik u helpen? Ja, meneer, hoe kan ik u helpen? Alsjeblieft, neem plaats. Met twee woorden. Zelfs mensen weten niet eens te praten tegenwoordig. Klantvriendelijkheid op te maken met hoe het hoort te zijn. Hoe hoort het te zijn? Hoe je moet je presenteren en representeren en verantwoordelijk zijn voor Peer Rocco tegenover de klant. Want de klant is koning. De klant is daar om zijn zaak te behartigen door u. U moet zoveel mogelijk klantvriendelijkheid tonen. Zodat Thijs Magwe een kentakje positief voor u, nanga een bedrijf of een kantoor. Pay a go.
omnis mij gwe volanti kantoro of van bedrijf of van winkri met ontevredenheid. Mi go, mi shirong drape tu juru langa. Das ma behandel mi on huis. As ma no saptaki. As ma no tegi mi srefo shirong. Mek a yere mi tori. Tu juru langa mi wakti. Da mi gwe drape no bung. Wil je dat horen? Na des sandati mo yere? Voor je bedrijf? Het is geen pluspunt. Het is een minpunt. Het is maar voor gwe en taki dat er ontevreden. Een fassie van je behandeling, en een fassie van je takkenaarding, en een fassie van je ontvangding. Het is een minpunt voor payer roko en voor een bedrijf dat hij. Het is mij gwe ontevreden. In deze laatste tijden, deze situatie wordt erger en erger. Klantvriendelijkheid, no demoro. Natuurlijk. Dit leidt tot erkenis. Erkenis. Tegen een behandeling van nou, klantvriendelijk fassie. Het leidt tot frustratie. Want people vertellen op hun rij of shit on a wachtie 2, 3 euro langer. En dan het een door naar jou in de plaats van kies een boom ontvangst voor jou. Ze worden on huis behandeld. No forget die van je begin. No forget die van je opoffer voor fina post per je day. No forget die van je doro per je doro. Dan behandel trouwen menswaardig fassie door voor sorry klantvriendelijkheid. Klantvriendelijkheid, you know, abi voor abi diploma voor sabi klantvriendelijkheid. You know, voor abi geweldige score. Toon klantvriendelijkheid. Common sense. Logisch verstand. I tag you. En logische verstand. I make you sabi. Fa altori mode. Hoe het hoort te zijn. Om anderen menswaardig te behandelen. In alle klantvriendelijkheid. Klantvriendelijkheid. Is nodig om een bedrijf, om een kantoor, om een werkplek vooruit te brengen. Klantvriendelijkheid. Ook kom te je ziet trouwen, lijkt een libi suma, lijkt u. Te je begint voor she people, lijkt libi suma, lijkt u. En te je begint taki, lijkt libi suma, na trouwen. Dan menswaardig fassie God het duidelijk verschie. En dan te je begin behandel trouwen. Lek fa amusu voor de. Je bedrijf, je score, je werkplek. En ook to a kondre disi. A kondre disi go konafisi. A kondre ken konafisi no mo. Te we behandel makandra. Naar allerlei spekkie op een menswaardig fassie. En we hebben dat ding in ons. Weet je wat dat ding is? Klantvriendelijkheid. Het is nodig om uw persoonlijk leven vooruit te brengen. En om deze natie vooruit te brengen. Klantvriendelijkheid. Ik zeken u met de geest. Ik zeken u met de geest. Van klantvriendelijkheid. En vanaf nu behandel trouwen. Want menswaardig fassie. Lek van je wanneer trouwen behandel je. God bless you.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
2: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar moni no sari boy.
1: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
2: Hey, serieus zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
1: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
2: Hey, hey Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
1: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
3: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
4: Ozone 6-in-1 spray en wipe. De multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nademaat tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
5: Is echt een aanrader.
6: Jij moet het ook proberen.
7: Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust, kies natuurlijk. Kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307. Of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.

0: Van harte goedenavond, geliefde luisteraars, en welkom bij het programma God roept u. Dit programma is mogelijk gemaakt door de gemeente Tabernacle of Faith and Love Ministries. De presentatie en samenstelling wordt gedaan door evangelist Wigel Hasselbank. Geliefde luisteraars, broeders en zusters, het onderwerp dat ik met u wil behandelen deze avond is het onderwerp vertrouwen. En ik wil gelijk de vraag aan u stellen: in wie of wat hebt u als mens of als gelovige of ongelovige uw vertrouwen gesteld? Het is namelijk zo, geliefde luisteraars, dat er veel mensen zijn die hun vertrouwen hebben gesteld in eigen kunnen, hun vertrouwen hebben gesteld in hun prestaties, in alles wat ze hebben kunnen bereiken in het leven. Sommige mensen hebben het heel ver geschopt in hun carrière, in het maken van geld, in hun studie. Kortom, velen van ons hebben heel veel bereikt in het leven. En de grote fout is dat die velen maken, is dat ze hun vertrouwen stellen in al datgene die ze als mens hebben vergaard. In al hun rijkdommen die ze hebben, in alle wijsheid die ze hebben opgedaan. Ze hebben gestudeerd en ze hebben een goede positie in de maatschappij. Dus ze vertrouwen op hun kennis, ze vertrouwen op hun inzichten, vertrouwen op hun geld, vertrouwen op alles wat ze hebben kunnen bereiken in dit leven. Maar weet u, geliefde luisteraars, broeders en zusters, heel vaak vergeten wij dat het is de genade van God dat wij in dit leven heel wat hebben mogen bereiken. Anderen hebben minder bereikt, anderen hebben heel veel bereikt, anderen hebben een heel goed en gezegend leven, anderen hebben qua studie heel wat bereikt in hun studie, anderen hebben in het doen van zaken heel wat geld verdiend. Het is allemaal genade van God. We hebben alles wat we hebben, hebben we uit de hand des Heren ontvangen. Zo, het is belangrijk dat wij gaan beseffen dat alles wat we hebben verdiend, alles wat we hebben vergaard, alle kennis, alle wijsheid, alle inzichten die we hebben opgedaan, gezondheid, voorspoed, overwinning, doorbraak, dat alles komt uit de hand van God. Dat komt doordat God zo goed is naar ons toe. Er zijn velen die niet veel hebben bereikt in dit leven, of misschien niks hebben bereikt, en het leven voor hen gaat gewoon verder. Maar zoals ik het al zei, geliefde luisteraars, alles wat we hebben of wat we hebben bereikt in dit leven komt uit de hand van God. Als God ons geen genade had gegeven om te studeren, zouden we het niet bereikt hebben. Als God ons geen gezondheid had gegeven, wijsheid en inzicht had gegeven om zaken te kunnen doen waarbij we heel veel geld verdienen, zouden wij niks hebben. Nogmaals, geliefde broeders en zusters, luisteraars, alles wat we hebben, alles wat we hebben bereikt, alles wat we mogen doen, komt uit de hand van God. Zo, het is belangrijk dat wij gaan beseffen dat wij mensen God moeten vertrouwen in alles. Soms kan het heel moeilijk gaan in ons leven. We hebben geld, we hebben van alles, maar dan is ziekte in uw leven of tegenslag, zaken gaan niet goed, het gaat fout in het doen van zaken, emotioneel gaat u kapot, ondanks je alles hebt, ondanks je zoveel geld hebt, ondanks je zoveel kennis hebt opgedaan, je bent gestrest, je bent gedemotiveerd, je bent ontmoedigd, je bent wanhopig, je ziet het niet meer zitten, ondanks je alle wijsheid hebt, alle geld, alles dat u kan hebben, hebt u. U hebt zoveel gestudeerd en u hebt zoveel bereikt in het leven. U hebt een hele goede maatschappelijke positie, maar diep in uw hart bent u ongelukkig. Ondanks u al deze geweldige dingen hebt, bent u niet gelukkig. U loopt met zelfmoordgedachten. U bent teleurgesteld. Uw huwelijk gaat niet goed. Uw gezinsleven gaat niet goed. Het gaat niet goed op uw werk. Het gaat niet goed in uw bedrijf. Het gaat niet goed in het doen van Satan. Het gaat niet goed in uw leven. Geliefde luisteraars, dan bent u op dit moment heel wanhopig. U ziet het gewoon niet meer zitten. U denkt, één ding kan ik maar doen, is een eind maken aan mijn leven. Dat is alles achter de rug. U die ondanks u alles hebt. U kunt gaan waar u wilt. U kunt doen wat u wilt. U kunt kopen wat u wilt. Omdat u een welgesteld persoon bent. U hebt heel veel geld. U hebt heel veel kennis opgedaan. Misschien bent u zelf regeringsleider. U bent minister of wat. U bent een directeur. U bent een afdelingshoofd. U bent een voorzitter, een ondervoorzitter. Maar diep in uw hart bent u ongelukkig. Ondanks u al deze zaken hebt nogmaals, bent u niet gelukkig. En geliefde luisteraars, het antwoord ligt voorhanden. Velen van ons hebben ons vertrouwen gesteld in al het geweldige dat we hebben. In al die mooie dingen die we hebben. We hebben ons vertrouwen gesteld in het geld die we hebben. We hebben ons vertrouwen gesteld in de kennis, de wijsheid die we hebben opgedaan. We zijn misschien doctorandus. We zijn DS. We hebben een hele bijzondere titel voor ons naam. Maar diep in ons hart zijn we ongelukkig. We zien het niet meer zitten. We weten niet meer hoe verder. Simpelweg omdat wij ons vertrouwen niet hebben gesteld op God die ons de wijsheid, de inzichten, de kennis, de kracht, de genade, het leven heeft geschonken zodat wij mogen kunnen bereiken wat wij hebben bereikt in het leven. We hebben hem nooit de eer gegeven. We denken alles komt doordat wij hard hebben gewerkt, we hebben hard gestudeerd, we hebben alles gedaan. En dit hebben wij vandaag aan de dag. Het is mooi en waar, maar u vergeet één ding. Dat er één is die u die genade heeft geschonken, die u de mogelijkheid heeft gegeven om dit alles te mogen verdienen. Om wijsheid te mogen vergaren. Om een bijzondere positie in de maatschappij te mogen hebben. Om op een maatschappelijke ladder heel hoog te staan. Je kunt van alles kopen. Je kunt elke dag, zodra je wilt, kunt u op reis. Maar zoals ik het al zei, u bent diep ongelukkig in uw hart. En het antwoord ligt voor handen. U hebt de Heer Jezus niet gedankt. En vertrouw voor alles wat hij voor u heeft gedaan. U denkt dat ik heb het gedaan. Ik heb dit gedaan. Ik heb zo gestudeerd. Ik heb hard gewerkt. Ik heb gehossen. Ik constant. Maar dat is de grootste fout die wij maken, geliefde luisteraars. Ik wil met u lezen in Spreuken hoofdstuk 3. Spreuken hoofdstuk 3 vanaf vers 5 is een heel bekende tekst. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart. En steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen. Dan zal hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen ogen. Vrees de Heere en wijk van het kwaad. Het zal medicijn wezen voor uw vlees. En erfenis voor uw gebeente. Geliefde luisteraars. U hebt gehoord wat er hier staat. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart. En steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen. Dan zal hij uw paden recht maken. En zoals ik dat zei. U hebt misschien heel veel bereikt in het leven. Door de jaren heen hebt u zich opgebouwd. U hebt heel veel rijkdommen vergaard. U hebt hard gestudeerd en u hebt allerlei titels. Maar één ding vergeet u steeds weer. U geeft God geen eer. U dankt hem niet. U denkt, alles wat ik heb er hard voor gewerkt. Ik heb gestudeerd. Ik heb keihard betaald voor mijn studies en dat soort dingen. Dus daarom heb ik dat alles vandaag. Maar ik blijf het zeggen. U vergeet één ding. Alles wat u hebt, hebt u uit de hand van God ontvangen. En daarom zegt hij, vertrouw op de Heer met uw ganse hart. En steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Heer en wijk van het kwaad. Wat zou er gebeurd zijn als halverwege uw studie u ziek was, ben geworden, pardon, en u kon niet verder studeren. Wat zou het voor u zijn als tijdens het doen van zaken zaken misgaan. Zodat die zaken helemaal, je raakt failliet. Of u wordt ziek. Of u staat niet meer, of u bent bedlegerig geworden en u kan niet verder studeren. U kan geen zaken meer doen vanwege uw ziekte. U bent misschien ongeneeslijk ziek. En u kunt niet verder. En dan gaat u allerlei redenen zoeken om genezing te vinden. U gaat overal naartoe, u gaat alles doen om verandering te zien. Maar één ding doet u niet. U hebt nooit de tijd genomen om God te danken voor de genade en de mogelijkheid die hij u gegeven heeft, opdat u kon studeren, opdat u hoger op kon gaan in de maatschappelijke ladder. U kon heel veel van geld verdienen. Hij heeft u wijsheid gegeven hoe u zaken kunt doen, hoe u business kunt doen om rijk te worden. Hij heeft u kennis laten opdoen, zodat u hele goede schoolpapieren hebt. Hij heeft u die genade gegeven, maar u hebt nooit de tijd genomen om hem te danken voor die genade dat hij u gegeven heeft. Je hebt nooit de tijd genomen. Dan praat ik niet over mensen die op verkeerde manieren zaken doen. Want ook die ga ik een van die andere afleveringen ga ik over deze mensen hebben. Maar geliefde luisteraars, broeders en zusters, beseft u wel dat alles wat u hebt in dit leven, dat het uit de hand van God komt. Dat alles wat u hebt bereikt in het doen van zaken, dat het uit de hand van God komt, dat hij u de genade heeft gegeven om dat te kunnen doen. Hoe goed zou het toch niet zijn als u een tijdje neemt, om elke dag de tijd neemt om God te danken voor de genade dat hij u geeft om een nieuwe dag te mogen zien. En hem te danken voor de mogelijkheden die hij u geeft om te mogen verdienen, om hoger op te gaan in uw leven, om goede papieren te hebben, om het maatschappelijk goed te hebben, financieel goed te hebben. Weet u hoe belangrijk het is dat u een moment neemt om God te danken daarvoor? Dat als u 's morgens opstaat, dat u tenminste de tijd neemt om te zeggen: dank u Heer Jezus dat ik deze nieuwe dag heb mogen aanschouwen in goede gezondheid. Weet u hoeveel mensen deze dag niet meer, een nieuwe dag niet meer zien en sterven? Maar u bent er nog en u hebt van alles. En u denkt: ik ben wijs geweest, ik heb mijn knap geweest, ik heb dit alles verdiend. Stop u met dat soort denken en begin God alle eer en alle dank te geven. Laten we bidden. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij mogen beseffen, Abba Vader, dat alles wat we hebben, alles wat we hebben bereikt in het leven, alles wat we mogen doen in het leven, dat het uit de hand van u komt. Leer ons, Heer, u te danken voor alles. Omdat zonder uw genade, zonder uw leven, zouden wij dit niet hebben. Maar u hebt ons dit alles geschonken. En daarom hebben we reden genoeg om u te danken. In de wonderbare en machtige naam, dus boven alle andere naam, de naam van Jezus Christus. Halleluja. Amen. Geliefde luisteraars, dat was het dan voor deze avond. Alvorens ik eruit ga, wil ik u uitnodigen voor onze diensten. Elke dinsdagavond hebben wij om 7 uur onze Bijbelstudieavond. Op de vrijdag onze voorbedenavond. Op de zaterdagmiddag om 16:30 voor de tieners de tiener samenkomt. En zaterdagavond om 7 uur voor de jonge mensen de jeugd samenkomt. Zondagmorgen om 10 uur hebben we wederom onze opwekking en samenkomt. U bent allen van harte welkom. De plaats is de gemeente Tabernacle of Faith and Love Ministries en de stad aan de Kwartaalweg nummer 96. Indien u vragen hebt of gebed nodig hebt, kunt u ons ook bellen op het nummer 421840, 421840 of zo u wilt 88567711.
1: Het is 9 uur.